Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Bij een amateurclub in Hengelo in Overijssel hebben spelers afgelopen avond ongeveer een minuut lang gevoetbald. De wedstrijd tegen een club uit Zwolle eindigde 3 weken geleden.

Kieken. Nostalgie en herkenning met uit het leven gegrepen verhalen en unieke oude filmbeelden. Elke aflevering neemt een Zeeuw je mee door zijn of haar woonplaats. Terugkieken. Vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is gisteravond brand gesticht. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw, waarna brand uitbrak in de bosjes voor het pand. Gisteren kwamen de eerste 15 asielzoekers aan in de opvang. Meer dan 300 tegenstanders hadden zich 's avonds bij het gebouw verzameld. De mobiele eenheid greep in nadat agenten ook werden bekogeld. Rond de opvanglocatie geldt nu een noodbevel. Tot in de ochtend mag er niemand komen. Premier Jette noemt de brandstichting ronduit schandalig. En ook andere politici en bestuurders veroordelen de actie van de railschoppers. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. En ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een enkele kilometers lange brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen daarbij om het leven. De Amerikaanse justitie wil de economische schade van $5 miljard gaan verhalen op de eigenaren van het schip. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avrotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Tijdens het optreden van Israël dit jaar waren kort pro-Palestijnse leuzen te horen. 4 mensen zijn daarna uit de zaal verwijderd. Het weer bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en koelt het af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Danny Vera en Emma Heesters, tja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten, 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruiken agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken wel steeds minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Politici en bestuurders hebben verontwaardigd gereageerd op de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht gisteravond. Premier Jetten noemt de actie schandalig. De burgemeester zegt dat de actie van de relschoppers een diepe impact heeft op de inwoners van de noodopvang en de omwonenden. Bij het protest in Loosdrecht gooiden relschoppers met vuurwerk, waardoor brand ontstond, en ook werden agenten bekogeld. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. Ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een grote brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen om het leven. De Amerikaanse justitie wil 5 miljard dollar aan economische schade gaan verhalen op de eigenaren van het schip. Odido wist pas 2 dagen na de hack begin dit jaar dat er miljoenen klantgegevens waren gestolen. Het telecombedrijf kwam daar pas achter toen de hackersgroep ze een bericht stuurde. Odido zei gisteren dat ze beter hadden kunnen communiceren na de hack. De gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is tussen de 3 en 10 graden. Overdag trekken er buien over het land met kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

Zwolle, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten. Dat zijn er 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding van de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruikten agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht gisteravond schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de acties niet zullen worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw waarna brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang. Saoedi-Arabië heeft tijdens de oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt het persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren is niet bekend. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avrotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Israël ging gisteravond wel door naar de finale. Het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is 3 tot 10 graden. Overdag trekken er buien over het land met ook kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel af en toe de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Wat doet oorlog met je? In de televisiereeks De Laatste Getuigen vertellen Zeeuwen wat ze hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Op vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. En dat is opvallend omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Het is niet duidelijk hoeveel van het Russisch gas in Nederland wordt gebruikt, omdat de haven van Rotterdam een belangrijke rol heeft als doorvoerhaven voor andere Europese landen. Het aantal keren dat de politie geweld heeft gebruikt is vorig jaar opnieuw toegenomen. Er waren 25.000 geweldsincidenten, 2.000 meer dan het jaar ervoor. De politie spreekt over een verharding van de maatschappij. Het meeste geweld wordt gebruikt bij aanhoudingen. Eerder werd al bekend dat er ook steeds meer geweld is tegen agenten. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van de relschoppers. Een protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond in de bosjes naast het gebouw. Agenten die het vuur wilden blussen werden bekogeld. De ME greep in om de demonstratie te stoppen. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. En een Britse man is veroordeeld tot 15 jaar cel voor het seksueel misbruik van minderjarige jongens. De man probeerde eerst de rechtszaak te ontlopen door te doen alsof hij ernstig ziek was. En ook zijn broer werkte eraan mee door hem in een rolstoel naar het politieverhoor te brengen. Later in het onderzoek ontdekte de politie dat de man loog over zijn ziekte en nu is hij alsnog veroordeeld. En het weer de hele dag wisselvallig met een mix van wolken, zon en regen. Ook is er kans op hagel en onweer. Aan de kust kan het flink waaien, tot 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen. Omroep
2: Zeeland. Goedemorgen. Inderdaad, van harte welkom op woensdag 13 mei. Soms zon, maar ook buien. Vooral vanmiddag veel regen, dan ook kans op onweer, hagel en windstoten. Een stevige wind en het wordt hooguit 13 graden vandaag. Van harte welkom. Het denken gebeurde in Capelle weer in het Frans voor de dik 200 Franse en Marokkaanse soldaten die daar liggen. Het verslag hoor je zo dadelijk. Verder veel politiek in Zeeland wordt wakker. De PVV in Terneuzen is boos weggelopen uit de gemeenteraad, omdat ze wel de verkiezingen wonnen, maar niet meedoen in een nieuwe coalitie. In Sluis krijgen de partijen een week de tijd om zich te bezinnen, want de formatie daar zit muurvast door oud-zeer, klinkt het. Maar we hebben ook luchtige dingen. Grauwrock is morgen, dus vandaag al Grauwrock voor specials voor mensen met en zonder beperking. En daar ga je allemaal over horen. Hier in Zeeland wordt wakker. En we gaan gauw beginnen, jij en ik. Want ook vandaag zijn we samen.

0: Vanessa Carlton en The Counting Crows en Big Yellow Taxi op deze woensdag 13 mei. Wat is het vandaag voor dag? Enschede, Overijssel, herdenkt de vuurwerkramp vandaag 26 jaar geleden. Geen kranslegging meer, dat was vorig jaar voor het laatst. Wel de vlaggen, halfstok en klokgelui op het moment van de knal van toen. De kinderjury maakt bekend welke kinderboeken het beste zijn. En bij ons in Zeeland begint het Wereldhuis in Hulst, in Den Dullard is dat. Mensen met verschillende nationaliteiten die het lastig vinden om aansluiting te vinden, kunnen daar met elkaar praten. Begint vandaag in elk geval om 1 uur. En verder zie ik vandaag op het lijstje van Peter dat het cocktaildag is, dus proost. En het is ook Top Gun dag. Van de film die 40 jaar geleden uitkwam, waar al verschillende delen van zijn verschenen. En meerdere bioscopen draaien ze daarom vandaag allemaal achter elkaar. In Capelle zijn de Franse en Marokkaanse soldaten herdacht die in ons land zijn gesneuveld in de Tweede Wereldoorlog. Een deel daarvan stierf ook in Zeeland, bijvoorbeeld in mei 1940. 228 militairen liggen op het ereveld in Capelle.
1: Hey.

0: rozenkrans is van de ambassade van Frankrijk en die wordt gelegd door de Franse consul-generaal Catherine Feuillet en kapitein der zee Edouard Jonnet, Frans defensieattaché.
1: De plechtigheid is zojuist afgelopen. Alle kransen zijn bij het monument gelegd. De tribune zat helemaal vol met belangstellenden die hier naartoe zijn gekomen.
2: Ik vond het wel indrukwekkend. Het was de eerste keer dat ik er was. En het is natuurlijk heel mooi dat deze zaak niet in de vergetelheid raakt.
1: Waarom wilde u er nu een keertje naartoe?
2: Nou, dat is omdat mijn man vroeger zelf als padvinder meegeholpen heeft met de kransen aanreiken. En daarom zei hij van ik zou er toch wel eens een keer nog naartoe willen.
3: 16 jaar geleden ben ik hier dus ook als padvinder geweest. En heb ik geholpen bij het aanreiken van de kransen.
1: Hoe voelt dat dan om nu weer terug te zijn en dit mee te maken?
3: Hoe ik me voel, ik denk niet dat het zo belangrijk is. Ik ben blij dat er zoveel mensen zijn. Ja, dat er toch veel belangstelling is. En dat het een activiteit, dat een gebeurtenis is die leeft.
1: Meneer, u zat ook net op de tribune bij de herdenking. Wat vond u ervan?
4: Gedreven innerlijke kracht van vredelievendheid en gezamenlijk de gevoelens met elkaar delen.
1: U heeft zelf ook rozen meegenomen, zie ik.
4: Ik heb goudgele rozen meegenomen met een beetje rode gloed erin. Maar dan omringd door blauw-wittige bloemetjes een beetje naar het lila. Omdat dat altijd de kleur is van vrede, rust en bezinning, geestelijk.
1: En gaat u die straks bij het monument leggen?
4: Die ga ik daar voor het 10e jaar leggen. Ik word dit jaar 80.

0: En dan is het mooi als je vanuit Gelderland helemaal hierheen komt om te zeggen, hé, het is bijzonder dat Zeeland een aparte geschiedenis heeft doorgemaakt. Hè? Anders dan de overige provincie, dat ze nog twee dagen hebben geprobeerd om door te vechten, die daarbij het leven hebben gelaten voor onze vrijheid, terwijl we in Nederland op dat moment een neutraal land waren onder koningin Wilhelmina.
1: De herdenking in Capelle en Zeeland heeft inderdaad een wat afwijkende geschiedenis aan het begin van de oorlog, omdat hier langer werd doorgevochten voordat wij ons overgaven. Omroep Zeeland Sancho Hiddes maakte het verslag bij de herdenking in Capelle. Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell that I can't break.

Now, Chef Special en If Not Now, Then When. Ik hoor jou graag weer via dat bekende telefoon- en WhatsApp-nummer 0118-499-999. Wat staat er op je to-do-lijstje vandaag? Wil je iets aan me kwijt? Laat het weten, hè. Stuur even een appje 0118-45-9. Soms is er zon vandaag, maar ook buien. Vooral vanmiddag veel regen, dan ook kans op onweer, hagel, windstoten. Allemaal om rekening mee te houden vandaag. Een matige tot krachtige west-zuidwestenwind en het wordt hooguit 13 graden. Vanavond en vannacht gaan de buien door en ook morgen op Hemelvaartsdag, voor veel mensen een vrije dag, dan zijn er wat buien. Het is net laag water geweest in Vlissingen. Nu weer opkomend tij met hoogwater vanmiddag om 10:50. Laagwater vanavond om 6:30. De zon gaat onder vanavond 9:55. En de watertemperatuur voor de vroege zwemmers. De zee bij Vlissingen en Nieuwvliet 14 graden. De Westerschelde bij Bad 14 graden. De Oosterschelde bij Neeltje Jans en bij de Oesterdam, dat zie je niet vaak, dat de temperaturen gelijk zijn. 13 graden in de hele Oosterschelde dus. Het Grevelingenmeer is 14 graden. En het Veerse Meer, daar zie ik op dit moment 15 graden.

0: Omroep Zeeland op deze woensdag, de dag voor hemelvaart. Betekent natuurlijk dat er heel veel gebeurt de komende dagen bij ons in Zeeland. Wat organiseer je of ga je ergens heen? Wat staat er bij jou op je lijstje? Laat het me vooral weten. 40118-499-999. En ik kreeg al een bericht van Michel Kloeg. Dat is die man die allemaal hotels heeft in Zeeland. Hij liet weten dat er vandaag een nieuw hotel opent in Koudekerken. En dat ze daar iets bijzonders hebben. Een receptionist op afstand. Want je wordt daar welkom geheten door een hologram. Michel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat gebeurt er dan als ik daar binnenkom?
1: Net voordat je binnenkomt, dan staat er een intercom. En daar melden de gasten zich. En dan is er een directe live verbinding met een studio op afstand in Amsterdam. En als je dan in de ontvangstruimte bent, dan staat daar, wij noemen dat een holobox. Ik denk dat dat een 40, 50 centimeter hoog is. Dat is een scherm, maar dan in 3D-uitvoering. En dan kom je eigenlijk live in verbinding met een soort remote-medewerker van ons. Maar dan in Amsterdam.
0: Eigenlijk een soort schoenendoos waar dan iemand in staat, als ik het zo mag zeggen.
1: Ja, eigenlijk wel. Je ziet die persoon werkelijk van top tot teen. En daar praat je ook gewoon mee.
0: Maar je zit wel in Amsterdam.
1: Ja,
0: waarom doen jullie dat op deze manier? Want ik kom dus geen gewone receptionist tegen, maar iemand in die, ja, ik noem het dan maar even die schoenendoos, de holobox, ja, zoals het dan officieel heet. Waarom doen jullie dat?
1: Nou, kijk, die hotelindustrie, als ik het zo mag noemen, is natuurlijk best wel statisch geweest al die tijd. En ik denk dat de tijd rijp is om een klein beetje innovatie te gaan toepassen. En daar komt bij dat we te maken hebben met behoorlijk wat kostenverhogende aspecten. En niet alleen de salarissen of de energiekosten of de voedselkosten, maar ook de personeelskosten. Op deze manier weten we dat te beheersen. En een bijkomend argument is eigenlijk ook dat je medewerkers niet zo makkelijk meer kan verleiden om bij jou te werken dan in het verleden. En ik zie dat eerlijk gezegd in de toekomst daar ook niet bepaald makkelijker worden.
0: Het is gewoon lastig om personeel te vinden eigenlijk.
1: Dat is de korte vertaling van wat ik inderdaad zeg, maar dat ben ik eens. Ja, dat is echt wat er aan de hand is. En dat is niet onmogelijk, want op heel veel hotels van ons hebben we die ook gewoon wel. Maar ja, ik denk ook dat wij wel een klein beetje mogen mee ontwikkelen met die grote boze buitenwereld.
0: Ja, tegelijkertijd is het menselijk contact, echt het zien van een mens, is toch ook waardevol?
1: Ja, dat is denk ik het meest waardevolle wat je maar kan bedenken. En vandaar dat het ook niet je wordt ook niet gefopt in die situatie. En er staat ook echt aan de andere kant van de lijn staat er een mens. En daar kan je mee communiceren. En die kan ook gewoon grapjes maken en goeiemorgen eten.
0: Ja, ja.
1: Op een hele normale manier met je communiceren. Het is dus alleen even anders.
0: En die persoon aan de andere kant van de lijn, die doet als die klaar is met mij, zeg maar, als ik bij dat hotel incheck, ja, dan doet hij net zoiets, maar dan voor een ander hotel en misschien nog een aantal hotels. Dat is één persoon, dus dan die bedient meerdere hotels.
1: Dat klopt, ja.
0: Is er nog wel iemand aan personeel in het hotel?
1: Ja, die is gewoon wel zeker, omdat wij ook graag willen zien hoe het allemaal gaat. Dus op de achtergrond is er wel iemand. Ja, overdag van, nou, laat ik zeggen, 7 uur tot 4 uur zijn er sowieso mensen aanwezig.
0: Het is wel apart, dan kom je daar en dan zie je iemand inderdaad in een doosje. Aan de andere kant kan het ook een soort, misschien wel een extra attractie zijn voor een hotel.
1: Kijk, ik ging er ook wat cynisch naartoe, dat ik dacht van, nou, oké, ik ga wel kijken en eens even zien hoe dat gaat. Maar toen ik daar stond, werd ik echt gewoon op slag enthousiast.
0: Nou, Michel, dankjewel dat je dat hier in elk geval uitlegt. Succes bij de opening vandaag bij jouw nieuwe hotel, met dus die persoon in een soort doosje van 15 centimeter hoog. En die persoon die staat inderdaad echt daar helemaal ver weg in Amsterdam. De toekomst in de hotelwereld wellicht in Zeeland. Wil je ook wat vertellen hier in Zeeland tot wakker? Stuur even een appje. 0184999999. Son Mieus hier. And tonight.

0: We'll make it to the morning light.
1: Sommieu en Tonight. Om 2 minuten voor 6:30 op Omroep Zeeland. Michel, dank je wel over dat hologram dat vandaag dus in een van de Zeeuwse hotels is te zien. Er roept nog wel een hoop vragen op, hoor. Maar goed, we zullen kijken wat het dan allemaal gaat doen met dat hologram. 0118 45 9 als jij ook een keertje jouw verhaal wil doen. Het Eurovisie Songfestival zonder Nederland, maar met België. Gisteravond de eerste halve finale. België is door na zaterdag. Verrassend, lees ik in alle commentaren. En het gaat dan om dit liedje van Essilah, Dancing on the Ice.

0: Dancing on the Ice, het liedje van België, is dus door naar de finale van het Songfestival. Goedemorgen, Omroep Zeeland.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Met het laatste nieuws. Een juwelier in het centrum van Middelburg is vannacht een ramkraak geweest. Van de daders ontbreekt nu nog elk spoor. Politie doet onderzoek. Het is allemaal gebeurd in de Lange Delft, waar mensen een harde knal hoorden en glasgerinkel. En een zwart autootje is met de achterzijde tegen de pui van juwelier Siebel gereden. Daar gebeurt het dus op dit moment allemaal. Dan in Terneuzen. De PVV is boos weggelopen uit de gemeenteraadsvergadering in Terneuzen. De partij werd de grootste bij de verkiezingen, maar mag geen coalitie vormen. Dat gaat Jeroen de Buk van Top Gemeentebelangen doen. En daarom stapte de PVV boos op, zegt fractievoorzitter Patrick van der Hoef.
2: Als je daar zinloos zit, en het is allemaal bekonkeld van tevoren, het is allemaal al, ze hebben al met elkaar afgesproken wat ze gaan doen, ja, dan heeft het ook geen zin om daar te zitten.
0: En de meerderheid van de gemeenteraad in Terneuzen wil dat de huidige coalitie doorgaat van Top Gemeentebelangen, CDA, PRO en VVD. In de gemeente Sluis is de vorming van een coalitie vastgelopen. Volgens verkenner Ben de Reu komt dat door oud-zeer, onder meer over het wegsturen van een VVD-wethouder. En ook de wens om de coalitie uit te breiden tot 4 partijen roept weerstand op. De Reu geeft de partijen een week om over de situatie na te denken. En de provincie Zeeland sluit zich aan bij een Europees netwerk dat kennis uitwisselt over defensiezaken. Dat kan geld opleveren voor onder meer wegen en andere logistiek en voor de beveiliging van havens, meldt het provinciebestuur. In Zeeland zit onder meer scheepswerf Dame, die marineschepen bouwt, en de haven van Vlissingen is doorvoerhaven voor het Amerikaanse leger. En het weer, soms zon, ook buien, vooral vanmiddag veel regen, met dan kans op onweer, hagel en windstoten, een matige tot krachtige west-zuidwestenwind en het wordt hooguit 13 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen.

0: UB40 en Chrissie Hynde en I Got You Babe. Straks in Zeeland wat wakker hoor je een Zeeuw van de dag. Zo'n man die zijn leven eigenlijk heeft ingezet om mensen te redden door vooral de AED bekender te maken. Maar hij stopt nu bij zijn bedrijf. Hoe en wat, dat hoor je straks in Zeeland wordt wakker. Eerst maar eens even naar Rijmerswaal. Want Rijmerswaal heeft een nieuw college van burgemeester en wethouders benoemd. En ze hebben ook een bestuursakkoord vastgesteld onder de noemer verbinden, versterken, vooruitgaan. Zetten de coalitiepartijen SGP en Leefbaar Rijmerswaal de koers uit voor de komende 4 jaar. Dat akkoord werd bijna unaniem aangenomen en daar is SGP-fractievoorzitter Daniel van Iwaarden blij mee.
1: Ja, absoluut. En ik denk een heel dik compliment naar de hele raad en ook naar het nieuwe college wat er nu zit. Maar ook wel naar de ambtenaren in ons huis, want het is wel een proces wat we met z'n allen hebben gedaan. Dus wat mij betreft een compliment ook voor al die mensen die betrokken waren. Maar heel mooi inderdaad, dat we zo snel dat akkoord konden vaststellen.
2: Ja, op 1 stem na bijna unaniem aangenomen. Desondanks waren er ook kritische geluiden, met name als het gaat over cultuur en de positie van Podium Rijmerswaal. Want dan zouden andere partijen toch het liefst structurele subsidie voorzien.
1: Verschillen blijven er altijd bestaan. En daarom zijn we ook verschillende politieke partijen. En ik denk ook dat dat in de toekomst allemaal zo blijft. Anders zouden we kunnen fuseren. En inderdaad, ook op het punt van cultuur. U noemt specifiek Podium Rijmerswaal. Daar wordt verschillend over gedacht. En gelukkig mag dat ook.
2: Het is een akkoord op hoofdlijnen. Dus wil zeggen dat het niet helemaal in beton is gegoten. Er is nog veel ruimte voor verdere invulling.
1: Ja, absoluut. Dus de hele raad is aan zet voor de uitvoering. We stellen nu niet allerlei verordeningen vast. Maar we spreken de richting uit die we als raad willen. En dat als bestuur, hè, en dat is de leidraad, de onderlegger. En vervolgens kunnen we aan de slag met de uitwerkingen, hoe we dat precies doen en de puntjes op de i zetten. Ja,
2: ja, Huib Bouwman, ChristenUnie, als enige raadslid tegengestemd. En moet toch wel een bijzondere reden hebben?
3: Eigenlijk misschien niet zo bijzonder. Het was natuurlijk vanavond best een open avond waarin we konden reageren op dit bestuursakkoord. Maar we vonden te weinig terug van wat we hadden ingebracht. En daarom hebben we toch besloten tegen te stemmen.
2: Nou, nu zeggen andere partijen, ja, het is een bestuursakkoord hier in Rijmerswaal op hoofdlijnen. Dus er is altijd nog bijsturing en mogelijk de komende periode. Is dat voor u niet het geval?
3: De luisteraar kan waarschijnlijk thuis ook tellen. 9 van de SGP, 4 van Leefbaar Rijmerswaal, 13 coalitieleden, die zitten dus in een raad van 19. Ik denk niet dat we als oppositie nog heel veel in de melk te brokkelen hebben, maar we kunnen wel ons geluid laten horen.
0: Huib Bouwman, hij vormt de eenmansfractie van de ChristenUnie in de gemeenteraad van Rijmerswaal. En het verslag dat we hoorden was van Han Verbeem van Streek Omroep de Beverlanden. Omroep Zeeland, het is 9 minuten over 7:30. Goedemorgen.

0: Het regen zonnestralen van Akda en de Munnik.
1: De Zeeuw van de dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is. Wie is vandaag de Zeeuw van de dag?
0: Dat is Pieter Josiassen in Vogelwaarde. Na 25 jaar is hij gestopt met zijn bedrijf Medisol. Dat hij zelf heeft opgezet. Het bedrijf gaat wel door trouwens hoor. Bekend van de AED's. Nou, vandaag zijn afscheidsfeestje. Pieter, goedemorgen.
2: Goedemorgen Remco.
0: Beetje een gekke dag misschien.
2: Ja, hele rare dag. De afgelopen weken stond al steeds meer in het teken van afscheid. Dus ik heb de laatste twee weken mijn kantoor steeds leger gemaakt. En afgelopen maandag, 11 mei, was exact 25 jaar geleden dat ik het bedrijf heb opgericht. Dus dat was mijn echte normale laatste dag.
0: Ja, en dan nu precies dan vandaag nog dat afscheidsfeest. Eens even die AED's, ja. Want ik weet dat jij daar al jaren heel erg mee bezig bent. Ook op het moment dat anderen er eigenlijk al helemaal geen aandacht hadden voor die hartschokapparaten.
2: Ja, we waren inderdaad heel vroeg erbij. En dat heeft een beetje te maken met mijn achtergrond als IC en ambulanceverpleegkundige. En vanuit die achtergrond ben ik ook het bedrijf Medisol gestart in 2001. En we zijn eigenlijk gestart als internetbedrijf. En na een hele korte tijd zijn we al richting de AED's gegaan. Dat daar mijn hart echt lag. Dat vond ik altijd het leukst. En ik vind het nog steeds fantastisch om over AED's te spreken. Dat zal ook niet veranderen, denk ik. Mm. Ook niet als ik weg ben bij Medisol.
0: Want waarom is dat dan zo bijzonder voor jou? Waarom ligt daar jouw passie bij die AED's? Bij die apparaten die dus, ja, een hartschokapparaat, je kunt er levens mee redden.
2: Ja, absoluut. Ja, kijk, als iemand een hartstilstand heeft en je belt 112 en je wacht tot de ambulance er is, dan is de overlevingskans ongeveer 9%. Heel veel mensen hebben leren reanimeren. Dus op het moment dat je 112 belt en je stapt met reanimatie en wacht tot de ambulance, dan verdubbelt die overlevingskans. Mm-hmm. Maar dat is nog steeds maar 18%. Dus dat betekent dat 4 op de 5 mensen een hartstilstand niet overleven. Maar als je 112 belt en je start met reanimatie en dan binnen 6 minuten sluit je een AED aan op die patiënt, dan stijgt de overlevingskans naar 70%. Dus het is gewoon fantastisch om iedere dag bezig te zijn met apparaten die gewoon heel veel mensenlevens redden.
0: Want die apparaten die hangen op heel veel plekken tegenwoordig. En er zijn ook van die netwerken. Als er dan een incident is bij jou in de buurt, dan kun je een seintje krijgen. De vrijwilligers die daarvoor zijn aangemeld en die kunnen dan gaan helpen. Hoe kijk jij nou als je in een paar woorden die 25 jaar moet samenvatten? Hoe kijk jij dan terug?
2: Ja, heel succesvol eigenlijk. Het is natuurlijk een hele trieste gebeurtenis als mensen een hartstilstand krijgen. Ja. Maar het is natuurlijk een prachtige ontwikkeling dat die AED's zijn gekomen. En ik denk dat de overlevingskans bij reanimaties gewoon nu, vergeleken met 25 jaar geleden, is zoveel malen hoger. En het is ook heel mooi om te zien dat wij in Nederland hebben wij het hoogste overlevingspercentage ter wereld bij hartstilstanden. En dat komt door die programma's waarvan je zei dat Hartslag Nu heet dat in Nederland. Ja. Als vrijwilliger en je hebt je reanimatiediploma, dan kan je daarvoor opgeven. Dat heeft gewoon heel veel mensenlevens gered. En dat is natuurlijk prachtig om daar deel van uit te maken.
0: Je blijft er gewoon met trots over vertellen, hè, hoor ik.
2: Zeker, ja. Nou, ik blijf het nog steeds volgen, want later dit jaar gaan wij de 100.000ste AED verkopen. Dus we zitten nu op 99.500 zoveel. Dus daar wil ik natuurlijk toch ook wel een beetje deel van uitmaken.
0: Ik wou zeggen, één aantekening. Je zegt, wij gaan dat verkopen, maar zij gaan dat verkopen, want jij werkt daar nu niet meer. Bij dat bedrijf Medisol, dat mooie Zeeuwse bedrijf. Ja. Pieter Josiassen, dankjewel. Geniet in elk geval van alles wat er vandaag nog op je af gaat komen, want jouw afscheid is dus officieel vandaag op deze woensdag. En je bent ook nog eens een keertje de hele dag Zeeuw van de dag.

Taylor Swift en Elizabeth Taylor. De politie zoekt naar camerabeelden van de ramkraak van vannacht in Middelburg bij een juwelier aan de Lange Delft. Het is nog onduidelijk of er ook iets is gestolen bij die ramkraak. Rond 4:30 reed een auto tegen de pui van die winkel in de Lange Delft. Er was een hoop herrie te horen, in elk geval glasgerinkel en dat soort dingen. Dader of daders, die zijn nog niet gepakt. Politie is daar nu op dit moment nog bezig met onderzoek. Ada Vissers is de nieuwe taalheld van onze provincie. 55 jaar in Vlissingen. Ze had jarenlang moeite met ingewikkelde brieven, raakte ook in moeilijkheden en schulden doordat ze die brieven niet altijd goed begreep, maar klom er uiteindelijk weer bovenop. En nu is zij een voorbeeld voor anderen, want zij helpt nu ook anderen met het invullen bijvoorbeeld van ingewikkelde formulieren. En in de PCC zegt ze dat ze laat zien dat je hiervoor niet hoeft te schamen. Ada, hartstikke mooi. Fijn dat jij de taalheld van Zeeland bent geworden. En het zou kunnen zijn dat er de komende tijd nog meer besmettingen opduiken met het Hantavirus bij mensen die op het Vlissingse cruiseschip Hondius zijn geweest. Het duurt een tijd voor ziekteverschijnselen zich tonen, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Tot nu toe zei de WHO altijd dat er geen tekenen zijn van een grote uitbraak. Denk aan de coronacrisis. Maar de situatie kan natuurlijk veranderen, zeggen ze er nu bij. Ja, de Hondius is ondertussen onderweg richting Rotterdam. Gaat niet naar Vlissingen om aan te meren, maar direct naar Rotterdam voor een grote schoonmaak.

tonight. Hey Soul Sister van Train in Zeeland wordt wakker. Straks hoor je waarom de PVV in Terneuzen is weggelopen bij de raadsvergadering gisteravond. Uitleg van de fractievoorzitter. En in het komende uur Zeeland wordt wakker ook dat ene diertje dat 's avonds heel vaak daar bij jouw raam zit en dan een beetje tegen de ruit aandanst, de langpootmug. Zit een verhaal achter. Ga je straks horen in Zeeland wordt wakker.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorald Megens met het NOS Journaal. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van relschoppers. Protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand, zag deze NH-verslaggever.
2: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bosjes stonden daar in de fik.
1: Hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Ook in Apeldoorn en Den Haag was het gisteravond onrustig bij protesten tegen asielopvang. In Apeldoorn werden 5 mensen aangehouden nadat er met vuurwerk was gegooid. In Den Haag moest de politie ingrijpen toen voor- en tegenstanders tegenover elkaar kwamen te staan. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. Dat is opvallend, omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Behalve door Nederland wordt in Europa ook door Spanje, Frankrijk, België en Portugal nog Russisch vloeibaar gas geïmporteerd. De Europese Unie wil dat de import vanaf volgend jaar helemaal wordt verboden. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël, dat zich ook plaatste voor de finale van zaterdag. In een café in Utrecht gingen fans wel kijken, maar soms met gemengde gevoelens.
3: Er zijn er maar weinig hier die naar het scherm kijken.
4: Hier gaan de eerste mensen al weg, want Israël komt eraan.
5: We staan natuurlijk niet achter wat er allemaal gebeurt op dit moment in de wereld. We willen inderdaad Israël niet supporten, dus daarom gaan we naar buiten.
1: De volgende halve finale is morgenavond. Het weer, de dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wat buien, later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
7: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Wij zijn Medipoint.
10: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
11: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
10: En voor de sta-opstoel van Toon.
12: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
10: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 5 dagen.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
15: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren, dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
16: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
17: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze,

0: F2F Middelburg. Omroep
1: Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
2: Goedemorgen, op deze woensdag is er soms zon, maar ook buien. Vooral vanmiddag veel regen met kans op onweer, hagel, windstoot en een stevige wind. En het wordt hooguit 13 graden. Ja, Rijmerswaal heeft zijn nieuwe gemeentebestuur geïnstalleerd gisteravond. Maar dat lukt voorlopig nog niet in Sluis, waar de formatie muurvast zit door oud zeer. De partijen krijgen een week om na te denken in Sluis. En straks het verslag hoor je over Terneuzen, daar liep de PVV weg, omdat ze niet mogen formeren. Ramkraak vannacht bij een juwelier aan de Lange Delft in Middelburg. Met een auto tegen de gevel gereden. Politie is op dit moment nog ter plekke voor onderzoek. En is dat de toekomst van de hotels in Zeeland? Een hologram als receptionist. Het gebeurt vanaf vandaag in elk geval in Koudekerke. Over een half uur maar eens eventjes bellen. En de langpootmug is de hoofdrolspeler in de radiotuin vandaag. Die danst altijd zo tegen je ruif 's nachts en 's avonds. Welkom bij Zeeland het Wakker.

Danny Vera en Pressure Makes Diamonds. En de grote vraag is natuurlijk of deze in de Zeeuwse top 40 staat. En zo ja, waar? De Zeeuwse top 40, de lijst die is samengesteld samen met jouw hulp. Morgen hoor je de 40 beste Zeeuwse liedjes van 40 naar 1 vanaf 8 uur 's ochtends. Bij de vorming van een nieuw gemeentebestuur in Terneuzen staat de PVV definitief buitenspel. En daarom is de fractie weggelopen uit de gemeenteraadsvergadering. De PVV werd de grootste bij de verkiezingen. En toch is Jeroen de Buk van Top Gemeentebelangen officieel aangewezen als formateur. Hij wil dezelfde coalitie als de afgelopen 4 jaar.

0: zonder de PVV dus, van Patrick van der Hoef.
1: We zijn de zaal uitgegaan, dat is niet onze stijl, dat is niet de manier waarop wij graag politiek willen bedrijven. Maar de feiten lagen dus duidelijk dat het wel duidelijk was dat de oude coalitie besluit verder te gaan. Hoe dan ook dat ze verder gaan. En dan denk ik van joh, wat een toneelvereniging. Ik heb vanaf dag 1 al gemerkt. Ik werd niet gefeliciteerd tijdens de verkiezingenavond. Er zijn een hoop gesprekken geweest die gevolgd zijn dat ze zeiden we gaan de PVV buitensluiten. Het is allemaal niet ver gelopen.
2: Maar dat wist u al voordat u hier naartoe kwam. Waarom dan weglopen? Wat is dat? Wat lost dat op?
1: Nou, omdat je toch hoopt hè, dat als je het proces, de heer Klein heeft natuurlijk zijn bevindingen kunnen weerleggen of kunnen neerleggen. Dan hebben we natuurlijk andere collega's, raadsleden hebben daarop kunnen bevragen. En dan zou je nog zo tot het punt kunnen komen dat op een gegeven moment de huidige coalitie zegt, oh wacht even, we zijn toch niet zo netjes geweest in het proces.
2: Ja, dacht u dat werkelijk dat ze dat zouden gaan zeggen?
1: Nou ja, ik had beter moeten weten natuurlijk, maar ik heb het al zo genoemd, de lokale toneelvereniging, ja, die heeft geen betere acteurs dan de mensen die nu hier aan het woord waren geweest.
2: Maar weglopen, is dat dan een oplossing?
1: Nee, dat is niet onze stijl, maar als je daar zinloos zit, en het is allemaal bekonkeld van tevoren, het is allemaal al, ze hebben al met elkaar afgesproken wat ze gaan doen, ja, dan heeft het ook geen zin om daar te zitten.
2: Vanuit de oppositiepartijen klonk wel een oproep, hè, andere oppositiepartijen dan de PVV, van luister, Epje Klein is eigenlijk onderbroken, hè, halverwege, laat hem zijn karwei afmaken. Zou dat nog een mogelijkheid zijn?
1: Ja, dat had zeker wel een mogelijkheid geweest. Als het niet zo was geweest dat de vier partijen elkaar stevig vasthouden en dan toch een meerderheid hebben van 16 zetels. Dan heeft het ook geen nut om nog uren, dagen, weken te praten. Het is
2: zou voor de bühne zijn geweest.
1: Dat zou voor de bühne zijn geweest. En ja, de achterban snapt het niet. We zien heel veel reacties, ook op Omroep Zeeland, op de social media's, van joh, waarom zouden we nog stemmen als toch de oude coalitie verder gaat en wij hebben een signaal afgegeven. De neuze PVV is 8,4% gegroeid. De huidige coalitie 10,1% achteruit. Ja, het is zoals het is.
2: Maar goed, het is zoals het is. Luister, de huidige coalitie heeft nog een meerderheid. En ja, de PVV heeft weliswaar 7 van de 31 zetels. Maar natuurlijk ook geen enorme verkiezingswinst geboekt, hè?
1: Ja, nee, dat klopt. Dat is duidelijk. Hè. Het is zo, als je 16 zetels hebt, heb je gewoon een meerderheid. Maar er was wel een duidelijk.
2: Dus er gebeurt niks ondemocratisch.
1: Nee, dat klopt. Maar het is wel duidelijk dat Terneuzen heeft gezegd van we willen een beweging maken, iets meer rechts van het midden. Nou, dat was met de PVV mogelijk geweest. Maar de oude coalitie blijft nu dus over links reageren.
0: PVV-lijsttrekker in Terneuzen Patrick van der Hoef zei dat tegen Omroep Zeeland's Ariane Laforte. En de nieuwe formateur in Terneuzen, Jeroen de Buk, hoopt dat hij snel een coalitie kan vormen met zijn partij op gemeentebelangen, CDA, Pro en VVD. De laatste dagen zijn er toch alweer een hoop ontwikkelingen in formatieland bij de verschillende Zeeuwse gemeenten. Vind je het natuurlijk allemaal terug in het verkiezingsblog op omroepzeeland.nl en de Omroep

0: Nile Rodgers en Talk To Me op Omroep Zeeland. Ja, Hemelvaartsdag komt eraan morgen. Een vrije dag voor heel veel mensen. Zijn er dingen die je gaat doen? Touwtrappen, was dat nou altijd op Hemelvaartsdag? Of was het met Pinksteren? Laat het eventjes weten aan me. Wat jij in elk geval doen gaat morgen. Steven van der Gijzen, goedemorgen.
1: Remco, een hele goede morgen.
0: Maar eerst nog even het weer voor vandaag. En ja, dat wordt wel een beetje een onstuimig dagje.
1: Ja, vooral inderdaad fris met buien. Een westelijke stroming, ja, die voert nog altijd behoorlijk frisse lucht aan, waardoor de lente toch wel verkouden is geworden, zou je kunnen zeggen. De middagtemperaturen komen vandaag niet veel hoger uit dan zo'n 12 of 13 graden. Dat is een heel stuk lager dan het gemiddelde van 17 tot 18 graden, wat normaal is in de middag. En we starten nu nog eventjes droog met de zon erbij, maar al vrij snel trekken er zometeen vanuit het westen een aantal stevige buien over de provincie. En die buien blijven vandaag ook verspreid aanwezig en kunnen soms ook stevig uitpakken, met kans op kleine hagelsteentjes, onweer en windstoten van meer dan 60 km per uur. Ja, met die buien is het natuurlijk ook altijd zo. De ene plaats krijgt een volle buit met flink wat regen, terwijl een andere plaats misschien wel gevrijwaard blijft van buien. En die buien, die zijn toch nog wel steeds hard nodig, want het landelijk neerslagtekort staat op 92 mm regen, gemeten vanaf 1 januari. Goed voor een zesde plaats in de ranglijst. Dus dat geeft aan dat regen nog steeds altijd heel erg welkom is. Nou, tussen de buien door is het best wel eventjes aardig weer met zonneschijn. En de zuidwestenwind die wordt matig, aan zee soms krachtig, en die gaat draaien naar een westelijke richting. Nou, ook vanavond en vannacht vallen nog een aantal buien, misschien wel met een klap onweer. De temperatuur daalt naar 6 tot 8 graden. En morgenochtend vallen er ook nog steeds een aantal buien, maar morgenmiddag, dan wordt het vanuit het noordwesten een heel stuk droger met meer zon. Al blijft het fris met een temperatuur van slechts 12 of 13 graden, met daarbij een meest matige noord- tot noordwestenwind. Nou, vrijdag komt de paraplu nog steeds goed van pas. Er vallen weer diverse buien met kans op onweer. Het blijft fris met een temperatuur van 13 graden. In het weekend wordt het allemaal wat droger met minder buien. En zeker de zondag, ja, lijkt er best wel aardig uit te zien, met wellicht een droge dag, meer zon. Temperaturen doen ook een stapje omhoog naar ongeveer 16 graden. En die stijgende lijn, die zetten we door na het weekend, met vanaf woensdag verder oplopende temperaturen naar 19 of uiteindelijk zelfs weer 20 graden.
0: Heb jij dat eigenlijk wel eens gedaan, touwtrap op Hemelvaartsdag?
1: Nou, niet dat ik weet eigenlijk.
0: Morgen kan het weer. Is het traditie. Dankjewel, Steven van der Gijzen. Opkomend tij is het hoogwater in Vlissingen om 10:50. Laagwater vanavond om 6:30. En als ik even naar de watertemperatuur kijk, 13 à 14 graden.

0: Building a Bridge to Your Heart. Wax. Op Omroep Zeeland, 7 minuten voor 7:30 is het. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar daarvoor. Bijvoorbeeld als iemand zich verzet bij een arrestatie of als de politie ergens moet binnendringen. En ook zijn er volgens de politie meer demonstraties waar allerlei verschillende groepen aan meedoen.
1: Je hebt mensen die volkomen terecht, en dat is een groot goed, moeten wij ook beschermen, hun geluid willen laten horen ergens over. Maar er is ook een grote groep die daar aanwezig is met hele andere intenties. Ja, het plegen van strafbare feiten, het vernielen van spullen of het gewoon het gerellen tegen de politie als doel aan zich. En dat is iets waar wij echt hard tegen op moeten treden. En daar moet ook maatschappelijk draagvlak voor zijn, vind ik.
0: Al dus de politie. Bij een demonstratie in Loosdrecht tegen een tijdelijke noodopvang zijn gisteravond brandende fakkels en vuurwerk naar die opvang gegooid. Daardoor ontstond de brand in struiken vlakbij het gebouw.
2: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bordjes stonden daar in de fik.
0: Zag deze verslaggever. Nou, binnen waren al asielzoekers en medewerkers. Die raakten verder niet gewond, maar zijn wel heel erg geschrokken. Dit is een van de demonstranten die het allemaal zag.
3: Wat vindt u ervan?
4: Ja, dit vind ik niet leuk. Als je dat bedoelt. Het gedoe.
3: Hoe zouden die mensen binnen dat vinden?
4: Ja, ik denk vervelend. Maar of ik er echt meelij mee heb, dat weet ik niet.
0: Premier Rob Jetten die noemt het schandalig wat er gebeurde in Loosdrecht. En ook in Apeldoorn en Den Haag verliepen demonstraties tegen een noodopvang voor vluchtelingen gisteravond onrustig. En het Eurovisie Songfestival, eerste halve finale is geweest zonder Nederland, maar wel met België. Dat land gaat door naar de finale komende zaterdag. Dus gefeliciteerd in elk geval voorlopig voor onze zuiderburen. Omroep Zeeland, 5 minuten voor 7:30.

0: Ilse de Lange en Get It Right. Morgen op Omroep Zeeland de Zeeuwse top 40 met de 40 beste Zeeuwse liedjes. Misschien ook wel met springtij.
1: Elke morgen als de zon opkomt, kijk ik naar jou. Ja, je slaapt nog, maar je mond die krult.

0: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
1: Last van houtworm, muizen, ratten, wespen of andere ongedierte? Traas heeft daar een oplossing voor. Al 25 jaar een begrip in Nederland. Ga naar traas.nl.
2: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
3: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
4: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
5: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien. Nooit meer maaien.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
7: Goedemorgen, zou dat de toekomst zijn? Een hologram als receptionist in het hotel. Het gebeurt nu in Zeeland. Nu eerst een overzicht van het nieuws. In Middelburg is een ramkraak gepleegd bij een juwelier aan de Lange Delft. Omwonenden hoorden rond 4:30 vannacht een harde knal, een glasgerinkel. Een auto was tegen de puin gereden van juwelier Siebel. Het is onduidelijk of de daders ook binnen zijn geweest en dus of er iets is gestolen. De PVV is boos weggelopen uit de gemeenteraadsverkiezingen in Terneuzen. De partij werd de grootste bij de verkiezingen, maar mag geen coalitie vormen. Dat gaat Jeroen de Buk van Top Gemeentebelangen doen. En daarom stapte de PVV boos op, zegt fractievoorzitter Patrick van der Hoef.
8: Als je daar zinloos zit, en het is allemaal bekonkeld van tevoren, het is allemaal al, ja, weet je, ze hebben al met elkaar afgesproken wat ze gaan doen, ja, dan heeft het ook geen zin om daar te zitten.
7: De meerderheid van de gemeenteraad in Terneuzen wil dat de huidige coalitie doorgaat. Top Gemeentebelangen, CDA, Pro en VVD. En in de gemeente Sluis is de vorming van een coalitie vastgelopen. Volgens verkenner Ben de Reu komt dat door oud-zeer, onder meer over het wegsturen van een VVD-wethouder, en ook de wens om de coalitie uit te breiden tot 4 partijen roept weerstand op. De Reu geeft de partijen een week om over de situatie na te denken. En de provincie Zeeland sluit zich aan bij een Europees netwerk dat kennis uitwisselt over defensiezaken. Dat kan geld opleveren voor onder meer wegen en andere logistiek en voor de beveiliging van havens, meldt het provinciebestuur. In Zeeland zit onder meer scheepswerf Dame, die marineschepen bouwt, en de haven van Vlissingen is doorvoerhaven voor het Amerikaanse leger. En het weer dan. Soms zon, maar ook buien. Vooral vanmiddag veel regen met kans op onweer, hagel en windstoten. Een matige tot krachtige west-zuidwestenwind. En het wordt hooguit 13 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
6: Omroep Zeeland. Goedemorgen. Zeeland wordt wakker.

0: Deep Blue Something en Breakfast at Tiffany's. Straks in Zeeland Wordt Wakker, dan gaan we natuurlijk even naar de Radiotuin. En dan krijgen we bezoek van een ongevaarlijke mug, maar wel met heel erg lange poten. Het is ondertussen heel normaal om bij de supermarkt de boodschappen zelf af te rekenen met de zelfscan. Word je wel af en toe gecontroleerd. Of zelf in te checken op het vliegveld bijvoorbeeld. En er komt bij ons in Zeeland nu het inchecken per hologram bij. Een nieuw hotel, Riet, dat vandaag opent op de grens van Koudekerke en Dishoek, heeft geen gewone receptionist, maar een hologram. Klinkt misschien grappig, maar het is ook uit nood geboren. Hotel-eigenaar Michel Kloeg, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat gebeurt er dan als ik daar binnenkom?
1: Net voordat je binnenkomt, dan staat er een intercom. En daar melden de gasten zich. En dan is er een directe live-verbinding met een studio op afstand in Amsterdam. En als je dan in de ontvangstruimte bent, dan staat daar, wij noemen dat een holobox. Ik denk dat dat een 40, 50 centimeter hoog is. Dat is een scherm, maar dan in 3D-uitvoering. En dan kom je eigenlijk live in verbinding met een soort remote-medewerker van ons. Maar dan in Amsterdam.
0: Eigenlijk een soort schoenendoos waar dan iemand in staat, als ik het zo mag zeggen.
1: Ja, eigenlijk wel. Je ziet die persoon werkelijk van top tot teen. En daar praat je ook gewoon mee.
0: Maar je zit wel in Amsterdam.
1: Je zit wel in Amsterdam.
0: Ja, waarom doen jullie dat op deze manier? Want ik kom dus geen gewone receptionist tegen, maar iemand in die, ja, ik noem het dan maar even die schoenendoos. De holobox, zoals het dan officieel heet. Waarom doen jullie dat?
1: Nou, kijk, die hotelindustrie, als ik het zo mag noemen, is natuurlijk best wel statisch geweest al die tijd. En ik denk dat de tijd rijp is om een klein beetje innovatie te gaan toepassen. En daar komt bij dat we te maken hebben met behoorlijk wat kostenverhogende aspecten. En niet alleen de salarissen of de energiekosten of de voedselkosten, maar ook de personeelskosten. Op deze manier weten we dat te beheersen. En een bijkomend argument is eigenlijk ook dat je medewerkers niet zo makkelijk meer kan verleiden om bij jou te werken dan in het verleden. En ik zie dat eerlijk gezegd in de toekomst daar ook niet bepaald makkelijker worden.
0: Het is gewoon lastig om personeel te vinden eigenlijk.
1: Dat is de korte vertaling van wat ik inderdaad zeg, maar dat ben ik eens. Ja, dat is echt wat er aan de hand is. En dat is niet onmogelijk, want op heel veel hotels van ons hebben we die ook gewoon wel. Maar ja, ik denk ook dat wij wel een klein beetje mogen mee ontwikkelen met die grote boze buitenwereld.
0: Ja, tegelijkertijd is het menselijk contact, echt het zien van een mens, is toch ook waardevol?
1: Ja, dat is denk ik het meest waardevolle wat je maar kan bedenken. En vandaar dat het ook niet je wordt ook niet gefopt in die situatie. En er staat ook echt aan de andere kant van de lijn staat er een mens. En daar kan je mee communiceren. En die kan ook gewoon grapjes maken en je goedemorgen heten.
0: Ja, ja.
1: Op een hele normale manier met je communiceren. Het is dus alleen even anders.
0: En die persoon aan de andere kant van de lijn, die doet als die klaar is met mij, zeg maar, als ik bij dat hotel incheck, ja, dan doet hij net zoiets, maar dan voor een ander hotel en misschien nog een aantal hotels. Dat is één persoon, dus ja, dan, die bedient meerdere hotels.
1: Dat klopt, ja.
0: Is er nog wel iemand aan personeel in het hotel?
1: Ja, die is gewoon wel zeker, omdat wij ook graag willen zien hoe het allemaal gaat. Dus op de achtergrond is er wel iemand. Ja, overdag van, nou, laat ik zeggen, 7 uur tot 4 uur zijn er sowieso mensen aanwezig.
0: Dat is wel apart, dan kom je daar en dan zie je iemand inderdaad in een doosje. Aan de andere kant kan het ook een soort, misschien wel een extra attractie zijn voor een hotel.
1: Kijk, ik ging er ook wat cynisch naartoe, dat ik dacht van, nou oké, ik ga wel kijken en eens even zien hoe dat gaat. Maar toen ik daar stond, werd ik echt gewoon op slag enthousiast.
0: Dankjewel, Michel Kloeg. Succes in elk geval met jouw nieuwe hotel. Met dus een persoon in een soort doosje, een hologram. Misschien wel de toekomst bij de recepties in Zeeland.

Bruno Mars en I Just Might. Reageer via de WhatsApp 0184999999. Ellen reageert op dat verhaal van dat hologram als receptionist. Ik vind dat erg onpersoonlijk, laat zij weten. Jackie vraagt zich af waar je dan met vragen terecht kunt bij noodgevallen. Nou, ik denk inderdaad dat je dan ook bij dat hologram terechtkomt. Jackie, dankjewel voor jullie reacties. Je kunt blijven reageren via 0118499999. 7:15, straks de Radiotuin. Peter heeft ondertussen heel wat anders aan zijn hoofd. Remco, mijn vrouw is jarig. Appt-ie. Wil je haar feliciteren? Nou, bij deze Hennie.

0: ben ik nooit alleen.
1: Mooi, Miss Montreal. En Door de Wind. 8:12 is het. Je hoort ondertussen de geluiden uit de radiotuin. En ja, ik denk dat je Dietje wel herkent als ik hem een beetje omschrijf. Rank lijfje, vleugeltjes, lange poten. Fladdert vaak bij het raam, zo aan het einde van de middag bijvoorbeeld. De langpootmug. Bij mij in mijn tuin, radiotuin, zie ik ze ook wel. De landelijke dierenambulance riep vorige week nog op om dat diertje niet dood te slaan, want hij doet je niks. En daarom kwam Erik Majeu bij me langs om te praten over die langpootmug.
2: Goedemorgen, Remco.
3: Ja, de langpootmug, hoe ziet die eruit?
2: Nou ja, lange poten, één paar vleugels, lang. En die heeft echt, als je ze goed bestudeert, ze zijn prachtig, maar ze hebben best wel een heel groot, lang, dik achterlijf. Ja, en als je ze moet kijken, die formaten, 4-5 centimeter groot met de pootjes erbij.
3: In de radiotuin zijn we nu, waar moet ik kijken voor de langpootmug? Waar vind ik ze?
2: Ja, ik denk dat we ze niet gaan vinden. Die zitten overdag, als het licht is, zitten ze best goed verstopt. S'avonds wil je ze wel eens tegen je raam aan vinden. Maar overdag denk ik dat we beter naar de koolmeesjes kunnen kijken. Want die weten ze wel feilloos te vinden. Want die zijn natuurlijk de hele dag op jacht naar allerlei beesten om nu aan hun jongen te voeren.
3: Dus ze worden opgegeten, die langpootmuggen?
2: Koolmezen, maar spreeuwen zijn ze ook massaal aan het zoeken in het gras. Want het zijn eigenlijk vooral de larven, kennen we ook als emelten, die heel lekker gevonden worden. Gewoon eiwitrijke hapjes. En wie dat ook lekker vindt, zijn mollen.
3: Maar zitten ze dan in de grond, die emelten?
2: Ja, ja. Wat die doen is, die verstoppen zich gewoon in de grond. En als ze trek krijgen, dan komen ze naar boven en dan beginnen ze aan jonge groen te knagen. Dus tuinders vinden ze vaak niet zo leuk. In tegenstelling tot wat mensen denken dat ze aan wortels knagen, want dat doen ze niet. Ze zitten aan het jonge groen.
3: Dus de volgorde. Eerst de larven, de emelten. Dan worden het langpootmuggen. Die kunnen wij zien. Bijvoorbeeld ook 's avonds tegen de ruit. Zullen ze even toch bij de ruit kijken voor de zekerheid?
2: Ja, daar zitten ze wel eens tegenaan.
3: Nou, zitten ze dan? Soms vliegen ze ook een beetje een beetje alsof ze naar binnen willen, maar dan worden ze tegengehouden.
2: Nou ja, wat natuurlijk bij langpootmuggen is, die kunnen eigenlijk ook helemaal niet zo goed vliegen. Dat is wel gewoon een bijeffect van dat lange slungerige lijf wat ze hebben. Wat wel aardig is, dat het paren van langpootmuggen, dat zie je wel veel. Want dat is eigenlijk het enige wat ze als doel hebben in die korte periode dat ze als mug leven. Dan zie je gewoon hoe twee met hun kont tegen elkaar aanstaan. Dus niet bovenop elkaar, maar gewoon kontjes tegen elkaar. En dan soms vliegen ze ook nog gewoon verder. Maar daar komen dan eitjes uit, die ze dan vervolgens natuurlijk weer in het gras gaan verstoppen.
3: Die oproep trouwens, hè, van de dierenambulance, is dat een zinnige? Sla ze niet dood, red ze als ze binnen zitten, breng ze eventjes naar buiten, doe het voorzichtig.
2: Ja hoor, ik zou sowieso niet weten waarom je er natuurlijk eentje moet doodmaken. Want ze zijn hartstikke nuttige dieren. En die doet ons ook niks, hè. Ze steken niet, ze doen niks.
3: Dus even kijken langs de ruiten hier bij mijn ruiten. Ja. Hier zie ik niks. Je was spinnerig, maar dat is iets anders.
2: Ja.
3: Andere ruit, even kijken. Want hier zag ik er laatst eentje.
2: Ja, daar zit hij inderdaad. Nou ja, kijk.
3: Mooi lijfje, joh. Het is heel veel kleur eigenlijk wel. De lange pootjes en dat een ranke lijfje. En ik zie wat geel. En als je heel goed kijkt, een kopje met een snuitje.
2: Ja, ik kan iedereen aanraden om dat soort insecten eens een keer van heel dichtbij te bewonderen. Want ze zijn echt fascinerend mooi gemaakt.
3: Mio vindt het ook leuk trouwens. Die kwam even langs. Ik heb een nestje op het dak.
2: Ja, leuk. Maar ja, die eten over het algemeen niet zoveel langpootmuggen trouwens. Dat is er nou eentje die eraan voorbij gaat.
3: Is dit echt de tijd om de langpootmug te zien?
2: Ja hoor. Verschillende soorten langpootmuggen hebben verschillende periodes. Dus kijk goed naar deze. Want je ziet straks in juni, juli zie je weer een andere soort langpootmug. En zo heb je eigenlijk 4 soorten in Nederland die heel veel voorkomen, die je altijd ziet. Maak foto's een jaar lang van de langpootmuggen en leg ze eens naast elkaar.
3: Erik, dankjewel. Ik spreek jou volgende week weer.
2: Leuk, Remco. Tot volgende week.

0: Alvaro Soler en La Cintura. Politie is nog steeds op zoek naar camerabeelden van de ramkraak van vannacht in de Lange Delft in Middelburg. Dat was bij een juwelier. Zijn auto achteruit tegen de pui gereden. Zijn hoop schade in elk geval aan die pui en glasgerinkel was daar te horen. Heb je camerabeelden? Mocht je iets gezien hebben, dan willen ze dat graag weten bij de politie. En een bericht vanochtend uit Arnhem. Daar doen gezamenlijke schoolbesturen de oproep om je kind zo laat mogelijk een smartphone te geven. En vooral nog even geen toegang tot sociale media. Opvallende oproep. En het is een ongevraagd, maar dringend advies. Want die scholen die maken zich zorgen over de ontwikkeling van de mentale gezondheid van kinderen. En bij ons in Zeeland, Ada Vissers is de nieuwe taalheld van onze provincie. 55 jaar oud in Vlissingen. Had jarenlang moeite met ingewikkelde brieven. Ze raakte zelf ook in de problemen en de schulden doordat ze brieven niet altijd goed begreep. Want ja, soms dan staan daar best lastige dingen in, dat je ook wel eens denkt van ja, doe het dan even simpel, dan begrijp je het wel. Nou, uiteindelijk klom zij er weer allemaal bovenop. En nu is zij een voorbeeld voor anderen. Ze helpt bijvoorbeeld ook anderen nu bij het invullen van ingewikkelde formulieren. Ik laat zien dat ze zich niet hoeven te schamen, zegt Ada in de PZC. Straks in Zeeland wordt wakker. Even bellen over de politieke situatie in de gemeente Sluis. Want de formatie daar zit muurvast. Komt door oud zeer, zegt in elk geval de verkenner. Maar wat bedoelt hij daarmee? Nou, dat ga je straks horen. In Zeeland wordt wakker.
1: Aanstaande zaterdag. Kloetingen tegen Noordwijk. Pakt de ploeg van Rogier Veenstra op eigen veld de titel en promotie naar de tweede divisie? De voor- en nabeschouwing met Jan-Jaap Coré en Dennis de Nooijer, de wedstrijd en de huldiging zie je vanaf 3:00 live op tv bij Omroep Zeeland.
2: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
3: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
4: Delta Kunstgras, nooit meer zaaien, nooit meer maaien.
5: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
6: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
7: Openstaande vacatures? Deel ze. Kijk op adverterenInZeeland.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
9: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
10: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
11: Dynamisch.
10: Maar in de winter wil ik zekerheid.
12: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
13: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
14: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
15: Hey, bedankt.
16: Merci.
14: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
17: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
18: Mensenrelatie, Radboud Visser.
19: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
18: Jazeker.
0: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Nu bij Dirk, Müller Milk. 79 cent. Geen geld, toch?
9: Omroep Zeeland.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
9: Omroep Zeeland.
8: De
11: Door Albegens met het NOS-journaal. Verschillende politici reageren verontwaardigd op de brandstichting gisteravond bij een noodopvang in Loosdrecht. Premier Jetten noemt de actie van de relschoppers schandalig. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond naast het gebouw. Naar schatting waren er 300 tot 400 demonstranten aanwezig.
15: De bijeffecten van die immigratie zijn mij te gortig. En ik ben bang voor het leven van mijn kinderen. Daarom sta ik hier.
16: Onze mensen eerst. Ik weet niet wat ik... Ik maak me alleen maar boos.
11: Hulpverleners werden bekogeld en de ME greep in. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er 30 nog bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers, meldt de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Als het bericht klopt, staat dit haaks op uitspraken van president Trump en minister Hegseth van Defensie. Die zeiden eerder dat het Iraanse leger verpletterd is en niet langer een bedreiging vormt. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks alle Europese plannen om daar vanaf te komen. Afgelopen kwartaal was dat 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland. Dat komt door lange termijn contracten, zegt deze energiedeskundige.
20: Dus dat ze contracten hebben voor 10 of 15 jaar Russisch LNG, dan moet je een goede reden hebben om dat contract op te kunnen zeggen. En die reden komt eraan. Dat is het verbod van de EU uit op de import van Russisch LNG.
11: Het verbod geldt vanaf volgend jaar. Vorig jaar zijn in Nederland 100 mensen verdronken. Dat zijn er 13 minder dan in 2024. Onder de slachtoffers zijn relatief veel ouderen. 41 van de 100 waren ouder dan 60. CBS-cijfers gaan alleen over zogenoemde accidentele verdrinking. Daarnaast verdronken vorig jaar ook 100 mensen bij zelfdoding en 42 bij een verkeersongeluk. Het weer. De dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wel wat buien. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
21: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
22: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
21: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
23: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
24: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
25: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
26: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
25: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
27: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
28: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
29: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
30: Omroep Zee.
3: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
0: Goedemorgen, zon, buien, vooral vanmiddag veel regen met kans op onweer, hagel, windstoten, ook een stevige winddam. En het wordt vandaag op deze woensdag hooguit 13 graden. Ik ga zo even bellen met de verkenner in de gemeente Sluis. Die geeft de partijen in de gemeenteraad een week om even te bezinnen. Door Oud-Zeer zit de formatie in Sluis nu muurvast. Verder in het nieuws, een ramkraak vannacht bij een juwelier aan de Lange Delft in Middelburg met een auto tegen de gevel gereden. Bij sociale werkvoorziening Deton in Terneuzen opent een spoelstelling.

0: Nick Kamen en Each Time You Break My Heart. Goedemorgen, Omroep Zeeland, op een dag waarin we dus wat zon hebben, maar vooral regen. Vanmiddag kan het echt wel eventjes wat vallen. En de partijen in de gemeenteraad van Sluis die krijgen een week de tijd om na te denken over wat nu. Want de vorming van een nieuwe coalitie zit aan muurvast. En dat komt door oud zeer, heeft de kenner Ben de Reu gemerkt. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is het dan voor oud zeer?
1: Ja, van alles. Er zijn natuurlijk nogal wat zaken gebeurd de afgelopen 4 jaar in Sluis. Een wethouder weggestuurd met verdeelde stemming in partijen. Er is een crisis geweest rondom een motie die is ingediend, waardoor de Partij van de Arbeid is opgestapt. Ging over het

0: bouwen van huizen die al of niet permanent bewoond of als tweede woning beschikt kunnen worden. Mm. Nou, dat speelt allemaal nog mee, dat mensen meer tegenover elkaar staan dan dat ze met elkaar verder willen.
1: En dan hoor je altijd, dan moet je over je eigen schaduw heen stappen, maar kennelijk lukt dat niet. En waardoor lukt dat dan niet?
0: Ja, dat zou je eigenlijk aan de mensen zelf moeten vragen. Ik heb ook mijn verkenningrapport heb ik de titel gegeven, de gemeenteraad van Sluis en de hoop op een beter verleden.
1: De hoop op een beter verleden?
0: Ja, maar ja, je weet hoe het is met het verleden, dat moet je op een gegeven moment vergeten. En dat valt niet mee. Natuurlijk zijn er ook verschillen in opvatting over wat er verder allemaal in Sluis moet gebeuren. Maar nou ja, we hebben daar met vier partijen langdurig over gesproken. En we hebben al die verkiezingsprogramma's geanalyseerd. En blijkt dat er veel meer overeenkomsten zijn dan dat er verschillen zijn. Hmm. Zeker als we een toekomstvisie moeten maken voor Zeeland 2050. Ja, dus ik denk, ga maar eens even goed in je eigen achterban of met elkaar nadenken van als het zo vastloopt, hoe moet het dan verder? Dus,
1: want wat moet er gebeuren dan in die weken? Bezinnen, ja, dat klinkt altijd zo mooi en goed. Maar wat gebeurt er dan in zo'n week?
0: Ja, daar zit ik niet bij. Want ik heb gezegd, ik ben over een week kom ik terug. En dan wil ik van ieder van jullie horen wat die bezinning heeft opgeleverd. Ja, het is toch een beetje van, kun je dan en durf je dan over je eigen schaduw heen te stappen?
1: Ja.
0: En ik weet niet of mensen dat lukt. En dat weet ik dan zeg maar over ruim een week.
1: Ja, maar als het niet lukt, dan hebben we helemaal een gekke situatie. Want dan is er geen gemeentebestuur.
0: Nou, er is
1: althans geen nieuw gemeentebestuur. Er is er nu nog eentje, maar geen nieuwe.
0: Nee. Ja, dat is ook de afweging die mensen daar moeten maken. Het is hun gemeente. En er is gisteren inderdaad ook gezegd, het kan toch niet zo zijn dat we na zoveel weken nog een stap verder zijn.
1: Ja.
0: Ik neem aan en ik hoop dat datgene wat er gisteren door mij is gepresenteerd en ook enkele reacties uit de raad daarover, dat dat mensen op wat andere gedachten brengt. Maar of dat gaat lukken, dat is de vraag.
1: Even een paar partijen toch maar noemen. Hè. Sluis heeft 19 zetels. Je hebt dus coalitie 10 zetels genoeg om een meerderheid te hebben. De uiteindelijke coalitiepartijen van de vorige verkiezingsperiode, Sluis Lokaal, VVD en CDA, hebben samen 11 zetels. Waarom gaan zij niet gewoon met z'n drieën dan verder?
0: Nou ja, dat is natuurlijk ook inderdaad door een fractie gevraagd. Waarom ga je niet gewoon verder?
1: En wat was het antwoord?
0: Het antwoord van Sluis Lokaal, en dat was al in het begin van de vergadering, heeft de fractievoorzitter dat gezegd, is dat zij graag een gemeentebestuur willen hebben wat niet leunt of steunt op een krappe meerderheid, maar op een brede meerderheid.
1: Dus er moet er eentje bij.
0: En er moet er eentje bij. En dat is de Partij van de Arbeid als het aan Sluis Lokaal ligt, omdat zij vinden dat die in ieder geval aan een stabiel en bestuur kunnen bijdragen zonder gekrakeel en anderszins.
1: Hmm.
0: Maar het gestemde lijkt er niet heel erg gunstig op te zijn dat dat gaat lukken, om het zomaar te zeggen.
1: Ja, spannend. Toch ook wel, Ben de Reu. heb je dat ooit eerder meegemaakt bij een gemeenteraad?
0: Nee, ik heb dit uiteraard als informateur nog nooit meegemaakt. Dan zou ik de eerste keer dat ik die klus doe.
1: Oh ja.
0: In Vlissingen gaat het heel anders.
1: Ja, dan weet
0: maar,
1: dat zo.
0: Ieder vogeltje zingt zoals die gebekt is, om het zo maar te zeggen.
1: Gaat het allemaal volgen? In Sluis in elk geval krijgen de partijen nu een week om na te denken hoe nu verder, of je over je eigen schaduw heen stapt en zo ja, hoe dan of ja, wat er daarna moet. Er moet in elk geval iets gebeuren. Ben de Reu, hartelijk dank in elk geval nu voor de uitleg. Haken.

0: Alex Warren is dit en Burning Down. Wat een stormachtige situatie is dat in Sluis bij de formatie die nu dus eventjes stil ligt. Ben de Reu hoorde je. Je kunt alles over de verkiezingen natuurlijk bij alle gemeenten volgen in ons verkiezingsblog op omroepzeeland.nl en in de Omroep Zeeland app. Elke keer als er een belangrijke aanvulling is, dan zetten we dat neer over de verschillende gemeenten. Kun je bijvoorbeeld ook lezen dat in de gemeente Rijmerswaal dat daar gisteravond het college van burgemeester en wethouders is geïnstalleerd en ook over het raadsprogramma dat ze daar hebben vastgesteld. Nu we het dan toch over stormachtige dingen hebben, wind, regen, wel fris, Stefan van der Gijzen.
1: Ja, vooral inderdaad fris met buien. Een westelijke stroming die voert nog altijd behoorlijk frisse lucht aan, waardoor de lente toch wel verkouden is geworden, zou je kunnen zeggen. De middagtemperaturen komen vandaag niet veel hoger uit dan zo'n 12 of 13 graden. Dat is een heel stuk lager dan het gemiddelde van 17 tot 18 graden, wat normaal is in de middag. En we starten nu nog eventjes droog met de zon erbij, maar al vrij snel trekken er zometeen vanuit het westen een aantal stevige buien over de provincie. En die buien blijven vandaag ook verspreid aanwezig en kunnen soms ook stevig uitpakken, met kans op kleine hagelsteentjes, onweer en windstoten van meer dan 60 km per uur. Ja, met die buien is het natuurlijk ook altijd zo. De ene plaats krijgt de volle buit met flink wat regen, terwijl een andere plaats misschien wel gevrijwaard blijft van buien. En die buien die zijn toch nog wel steeds hard nodig, want het landelijk neerslagtekort staat op 92 mm regen, gemeten vanaf 1 januari, goed voor een zesde plaats in de ranglijst. Dus dat geeft aan dat regen nog steeds altijd heel erg welkom is. Nou, tussen de buien door is het best wel eventjes aardig weer met zonneschijn. En de zuidwestenwind die wordt matig, aan zee soms krachtig, en die gaat draaien naar een westelijke richting. Nou, ook vanavond en vannacht vallen nog een aantal buien, misschien wel met een klap onweer. De temperatuur daalt naar 6 tot 8 graden. En morgenochtend vallen er ook nog steeds een aantal buien, maar morgenmiddag dan wordt het vanuit het noordwesten een heel stuk droger met meer zon. Al blijft het fris met een temperatuur van slechts 12 of 13 graden, met daarbij een meest matige noord- tot noordwestenwind.
0: Dat is morgenmiddag dus mooi weer om dingen te doen op Hemelvaartsdag. Dankjewel, Steven van der Gijzen. Opkomend tij met hoogwater in Vlissingen om 10:50. Laagwater vanavond om 6:30. En de watertemperatuur op dit moment 13 tot 15 graden. Bericht over de trein. Er rijden tot zeker 9:45 geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht. Dus als je richting de Randstad moet, dan heb je vertraging. Komt allemaal door uitgelopen werkzaamheden.
2: Omroep Zeeland. Altijd.

0: Susanne Freek en niemand. 6:06 is het. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar daarvoor. Bijvoorbeeld als iemand zich verzet bij een arrestatie of als de politie ergens moet binnendringen. Ook zijn er volgens de politie meer demonstraties waar allerlei verschillende groepen aan meedoen.
1: Je hebt mensen die volkomen terecht, en dat is een groot goed, moeten wij ook beschermen, hun geluid willen laten horen ergens over. Maar er is ook een grote groep die daar aanwezig is met hele andere intenties. Ja, het plegen van strafbare feiten, het vernielen van spullen of het gewoon het gerellen tegen de politie als doel aan zich. En dat is iets waar wij echt hard tegen op moeten treden. En daar moet ook maatschappelijk draagvlak voor zijn, vind ik.
0: Zegt dus de politie. Bij een demonstratie in Loosdrecht tegen een tijdelijke noodopvang zijn gisteravond brandende fakkels en vuurwerk naar die noodopvang gegooid. Zit in een deel van het gemeentehuis daar. Daardoor ontstond brand in stukken vlak voor het gebouw, zag deze verslaggever.
2: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bordjes stonden daar in de fik.
0: Binnen waren al asielzoekers en medewerkers. Die raakten niet gewond, maar zijn wel geschrokken. Is in elk geval verteld door de waarnemend burgemeester van Loosdrecht, of gemeente waar Loosdrecht bij hoort. Premier Rob Jetten noemt het schandalig wat er is gebeurd in Loosdrecht. En ook in Apeldoorn en Den Haag verliepen demonstraties tegen een noodopvang voor vluchtelingen gisteravond onrustig. Het Eurovisie Songfestival zonder Nederland, wel met België. Gisteravond was de eerste halve finale en België is door naar zaterdag, naar de finale. Verrassend, lees ik in een heleboel commentaren. En dan is er nog meer shownieuws. Een shock toch wel voor Frans Bauer, de zanger uit Feyenaard. Zijn wassenbeeld in Madame Tussauds in Amsterdam is er niet meer, het is vernietigd. De zanger wist daar verder niks van. Jawel natuurlijk dat hij onthuld was in 1999... 15 jaar was hij te zien daar, maar nu niet meer. Het is dus vernietigd. Zelf zegt hij erover, eigenlijk ben ik een soort van gerecycled. Ja, inderdaad. All right.

0: wegens het grote succes nu nog spectaculairder Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
1: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
2: Het leukste uitje voor het komend Pinksterweekend. Het Sinfonietta String Festival Zeeland. Volg de muziekroute in Veren. Luister in Middelburg naar Schubert's magistrale strijkquintet en geniet in de Grote Kerk Veren van Persische klanken. Mahler's Adagietto, Wagner's Tristan und Isolde en Vivaldi's geliefde De Vier Jaargetijden. Bestel nu kaarten op grotekerkveren.nl.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
4: Goedemorgen, ik hoop dat het vandaag niet al te veel regent bij Grauw Rock for Specials. Straks hoor je over een bijzonder optreden daar op dat festival. Nu eerst een overzicht van het nieuws. In Middelburg is een ramkraak gepleegd bij een juwelier aan de Lange Delft. Omwonenden hoorden rond 4:30 een harde knal, een glasgerinkel. Een auto was met de achterkant tegen de puin gereden van juwelier Siebel. Het is onduidelijk of de daders ook echt binnen zijn geweest en of er iets is gestolen. In de gemeente Sluis is de vorming van een coalitie vastgelopen. Volgens verkenner Ben de Reu komt dat door Oud-Zeer onder meer over het wegsturen van een VVD-wethouder. Hij geeft de partijen een week.
5: Ik heb gezegd, ik ben over een week kom ik terug en dan wil ik van ieder van jullie horen wat die bezinning heeft opgeleverd. Ja, het is toch een beetje van kun je dan en durf je dan over je eigen schaduw heen te stappen.
4: Het zal wel moeilijk worden, is in elk geval de verwachting van Ben de Reu. En in Terneuzen is de PVV boos weggelopen uit de gemeenteraadsvergadering. De partij werd de grootste bij de verkiezingen, maar mag geen coalitie vormen. Dat gaat Jeroen de Buk van Top Gemeentebelangen doen. Daarom stapte de PVV boos op, zegt fractievoorzitter Patrick van der Hoef.
6: Als je daar zinloos zit, en het is allemaal bekonkeld van tevoren, het is allemaal al, ja, weet je, ze hebben al met elkaar afgesproken wat ze gaan doen, ja, dan heeft het ook geen zin om daar te zitten.
4: En de meerderheid van de gemeenteraad in Terneuzen wil dat de huidige coalitie doorgaat, Top Gemeentebelangen, CDA, Pro en VVD. Bij sociale werkvoorziening Deton in Terneuzen opent een spoelstraat voor plastic bekers. Dat moet het voor Zeeuwse festivals makkelijker maken om over te stappen op bekers die je kunt hergebruiken. Ook in Zeeland gebruiken sommige festivals nog steeds wegwerpbekers, ook al mag dat niet meer. En tijdens een seminar vandaag in Terneuzen krijgen ze tips. En het weer, soms zon, ook buien, vooral vanmiddag veel regen met kans op onweer, hagel en windstoten. Een matige tot krachtige west-zuidwestenwind en het wordt hooguit 13 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
3: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Ed Sheeran is dit en Eyes Closed. Ja, morgen grauwrock in grauw. Dus vandaag, want dat is altijd de dag eerder, grauwrock voor specials. Voor mensen met en zonder beperkingen. En het gaat een feestje worden daar in grauw. VOF de Kunst, Sam Goris, Fleming op het podium en nog een paar anderen. En ook de Happy Band. Daarin zitten mensen uit onze regio. Onder leiding van zanger Tel Dame geven zij een show die in het teken staat van piraten. Hoorden we vast bij de generale repetitie.
1: Op de zee, de zee. Hoi! Vaar ik in mijn bootje.
2: Ze maken een hoop kabaal, de muzikanten van de Happy Band. En dat moet ook wel, want het thema van hun optreden is piraten. Ze hebben ook allemaal een bandana om en sommigen zelfs een ooglapje. Ik loop even naar een muzikant toe. Welk instrument bespeel jij?
3: Een djembe. En zo'n grote buis. Ja. En zo'n tjirangel ding, zo'n tjing-tjing-tjing-tjing ding.
2: Heb je er wel een beetje zin in het optreden?
3: Ja, kijk er wel naar uit.
2: En dan kom ik ook nog even bij Peter, heet jij, hè?
4: Hartstikke leuk, hoor. Hartstikke gezellig hier.
2: Ik hoorde je net ook wat geluiden maken.
4: Ja, hartstikke leuk. De storm, wind komt op de schepen voorbij. Hartstikke leuk. Ja, zeker.
2: Kun je dat eens even laten horen, hoe dat klinkt? En als het echt hard stormt? Nou, het klinkt toch wel goed. Doe je dat dan helemaal alleen?
4: Ja, dat is zeker hartstikke leuk. Dat is zeker mooi geluid. Storm is mooi. Ja, zeker leuk. Hartstikke leuk.
2: Theatermaker Tel Dame, samen met de Happy Band ga je optreden bij Grauwrock voor Specials. Ja. Ik hoorde wel een bepaald thema terugkomen, namelijk piraten. Hoe zijn jullie daarop gekomen?
5: Nou, dit is de derde keer dat wij echt samen de voorstelling bij Grauwrock voor Specials doen. Dus dan bedenk ik ook echt een voorstelling speciaal voor deze gelegenheid. En ik dacht, ja, dit is een thema wat aansprekend is, waar iedereen een bepaald gevoel bij heeft, wat je ook heel makkelijk visueel kunt maken en waar zij ook allemaal een duidelijk gevoel bij hebben. En wat als voordeel heeft dat ook op zo'n piratenschip waar we ons bevinden, geeft ook al een soort van verbondenheid. En dat is natuurlijk bij zoiets als de Happy Band, is verbondenheid is ook een heel belangrijk thema.
2: Heb je het idee dat iedereen er een beetje klaar voor is nu na deze generale repetitie?
5: Ja, ik moet zeggen, dat heb ik eigenlijk altijd al na de eerste repetitie, denk ik van, nou, we kunnen eigenlijk wel gewoon gaan. Het is ook gewoon heel leuk om die repetitie en om dat proces van langzaam en naartoe leven te gaan. Ik schrijf de voorstelling ook altijd zo dat we eigenlijk op elk moment er allemaal klaar voor zijn. Ik weet zeker dat het helemaal goed gaat komen, want iedereen heeft er vooral heel veel zin in. Nou, en dat is het gevoel waar we morgen mee op het podium gaan staan.

applaus inderdaad voor de Happy Band. 2:30 begint hun optreden op Grauwrock voor specials. En morgen, wat Tel net zei in dit verslag van Lunch with Hiddes, dat is dus ondertussen vandaag. Vandaag Grauwrock voor specials, morgen het grote Grauwrock. 9 minuten over 8:30. Goedemorgen, Omroep Zeeland. Dit zijn de Beatles.

Beatles en Let It Be. 13 minuten over 8:30. Ja, het lange hemelvaartsweekend komt eraan voor sommige mensen. Zou er eigenlijk ergens nog dauwtrappen zijn morgen? Als dat er is, geef even een seintje 0118-499-999. Ik denk dat er heel veel te doen is morgen. Hopelijk werkt het weer in elk geval een beetje mee. Op Omroep Zeeland nu, Shakira. Come on,

0: Shakira is dit en Zoo op Omroep Zeeland. Ik kreeg van een paar mensen bericht over wat zij gaan doen morgen. Erlin laat weten dat er morgen een korfbaltoernooi is. Zwift, Middelburg, veel plezier daar Erlin. Wim gaat naar de American Day in Hogerheide met oude auto's. Allemaal net over de provinciegrens, maar wel hier vlakbij. En ik zag ook nog over een concertreeks in verschillende kerken. Het Kathedrale Koor Utrecht kreeg ik een tip over. Is morgen in Brouwershaven, zaterdag dan zijn ze in Goes en zondag in de Sint-Jacobskerk in Vlissingen. En ik kreeg ook een berichtje van Eurydice Neugebauer in Middelburg. Ze stuurde een appje omdat zij mensen zoekt voor iets dat nog wat verder in de tijd zit, voor de buurtcamping van dit jaar. Vorig jaar was die voor het eerst, dit keer dus weer op een grasveld in de wijk Douwendalen. Eurydice, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nog 2 maanden en dan gaat het gebeuren.
1: Ja, het is alweer bijna zover en we hebben er zin in.
0: Waar heb je vorig jaar vooral van genoten dan?
1: Ik heb vooral genoten van dat iedereen zoveel heeft genoten. Daar heb ik van genoten en dat het ook gewoon helemaal mooi is gelukt.
0: Een buurtcamping, leg het principe nog even uit. Voor wie is het?
1: Nou, het is eigenlijk gewoon een pub-op buurtcamping. Er is letterlijk gewoon een veld en daar besluiten wij om daar zo'n camping van te maken, midden in de wijk. Waar mensen die uit de wijk komen dus 2 nachtjes kunnen komen logeren en zo elkaar kunnen leren kennen. Leuke workshops die we doen, samen eten, iets gezelligs neerzetten, ook voor mensen die wat minder te besteden hebben. Iedereen is welkom.
0: En gebeurde dat inderdaad? Kwamen mensen met elkaar in contact en is dat daarna ook gebleven?
1: Ja, zeker weten. We hebben zelfs een nieuwe koppel, dus een liefdeskoppel. Dat is altijd leuk. Ze zijn nog steeds samen, dus het is wel echt geworden. Dus dat is gewoon super gaaf.
0: Dit jaar dus weer zo'n buurtcamping. In juli gaat dat gebeuren, over 2 maanden ongeveer. Hè? Daar zoek je nog wel mensen voor.
1: Ja. Ik zoek hulp nog steeds met enigszins wat voorbereidingen, maar ook op de dagen zelf.
0: Wie zoek je dan bijvoorbeeld vooral? Wat moeten ze gaan doen dan?
1: Mensen die willen helpen met het begeleiden van workshops die we dan zelf geven. Al is het sminken of een spelletje met koken bijvoorbeeld. En we hebben natuurlijk al wel mensen, maar ja, niet genoeg. Het zijn toch een paar dagen en we kunnen niet allemaal 24/3 op onze benen staan.
0: Het is op 17, 18 en 19 juli, dus juli, over 2 maanden ongeveer, de buurtcamping in Middelburg. Wil je helpen, meld je dan. Dat kan bij Middelburg, apenstaartje, debuurtcamping.nl. Of stuur me even een appje, dan verwijs ik je wel door. Super. Hoeveel mensen kunnen straks eigenlijk op de camping slapen die 2 nachten?
1: Nou, we hebben sowieso 15 tot 20 tenten ter beschikking, of in ieder geval plaatsen. We hebben ook wat tenten voor de mensen die geen tent hebben. Dus dat moet geen reden zijn dat je niet kunt komen. Zo'n 20 gezinnen zijn welkom, ja.
0: Bedankt, Eurydice. Succes in elk geval. Als jij wil helpen, middelburg@debuurtcamping.nl. Hier is Cindy Lauper.

0: Cyndi Lauper en Time After Time. 7 minuten voor 9 is het. Eurovisie Songfestival, gisteren de eerste halve finale. Maar hoeveel mensen hebben nou gekeken? Dat waren er 541.000. Vergeleken met vorig jaar echt in elkaar gestort. Want toen keken er meer dan 2 miljoen. Maar ja, dat is natuurlijk ook niet zo heel erg gek. Nederland doet niet mee en dan is het gelijk minder leuk om te kijken. De verkeersdiensten verwachten voor vandaag een extra drukke avondspits, die ook nog eens een keertje eerder gaat beginnen dan normaal. Natuurlijk allemaal vanwege de vrije dagen die eraan komen voor sommige mensen. Morgen hemelvaart. Een vrijdag zullen ook veel mensen vrij zijn. En dan het weekend tegelijk achteraan. Dus ga je onderweg, hou er even rekening mee. Vanmiddag trouwens kan er in Zeeland ook flink wat regen vallen. Dus pas eventjes op in het verkeer. Fijne hemelvaart wens ik jou vast. Hemelvaartsdag. Morgen de Zeeuwse top 40. Om 8 uur begint dat. En dat is jouw lijst. Ik wens je de heel veel plezier mee.
1: De zilte wind in je haren, in groene polders om je heen. Ontdek Waterzanden, een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf met zicht op de Westerschelde. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden, kom thuis aan het water.

0: Goedemorgen. Omroep Zeeland.
1: De zilte wind in je haren, in groene polders om je heen. Ontdek Waterzanden, een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf met zicht op de Westerschelde. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden, kom thuis aan het water.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
4: Ik krijg een vakantiebroertje.
5: Huh?
4: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
5: Cool, wil ik ook.
6: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
7: EuropaKinderhulp.nl.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
13: Oh, wat betekent dat voor mij?
12: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
13: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
12: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
13: En moet ik verder nog ergens op letten?
12: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Door Almegens met het NOS Journaal. Op de rellen tegen een AZC in Loosdrecht kwamen volgens de gemeente gisteren zo'n 300 tot 400 mensen af. Het protest liep uit de hand, relschoppers gooiden met fakkels en vuurwerk, waardoor er brand ontstond. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland heeft het veel invloed op de asielzoekers.
17: We horen dagelijks van vluchtelingen die dit natuurlijk allemaal meekrijgen. Hun huis wordt in de fik gestoken en ze hebben ook sociale media. Ze hebben ook toegang tot NOS. En we horen ook echt van hen dat het heel veel effect op hen heeft.
16: Ook bij AZC-protesten in Apeldoorn en Den Haag was het onrustig. Nederland haalt nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks Europese plannen om daar juist vanaf te komen. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de Nederlandse import van vloeibaar gas uit Rusland. Ook andere Europese landen, waaronder Spanje, Frankrijk en België, importeren nog Russisch gas. De Europese Unie wil daar vanaf volgend jaar een verbod op invoeren. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. Het aantal geweldsincidenten steeg met 9% naar ruim 25.000. Het overgrote deel van de stijging is fysiek geweld zonder inzet van geweldsmiddelen, zegt de politie.
18: Dus dat is de sterke arm, zoals dat ouderwets heet, maar vooral ook geweld tegen goederen. En dan moet u denken aan het intrappen van een deur of het forceren van een raam ten behoeve van de hulpverlening.
16: Blijkt ook dat agenten steeds minder vaak hun vuurwapen gebruiken. Dat komt door betere trainingen en doordat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. De plannen voor een Trump Tower aan de Australische Gold Coast gaan niet door. Projectontwikkelaars geven de schuld aan de volgens hen toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren van $1,5 miljard werd 3 maanden geleden nog aangekondigd en zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Volgens lokale media tekenden meer dan 120.000 mensen een petitie tegen de bouw. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen vooral stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot vanavond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
19: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
20: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
19: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
21: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
22: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
23: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
24: Hans, alleen de prijs is anders.
25: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
26: Hey ondernemer. Grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel. Zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
3: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
27: Je zolder, opslag of gemiste kans? Met een Luxbox dakserre maak je er een lichte, volwaardige leefruimte van. Van zolder naar leefruimte. Kom naar het belevingscentrum in Capelle en ervaar het zelf. Ga naar luxbox.nl.
28: 27 mei, demodag scootmobielen.
3: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
27: Ontdek jouw dakserre op luxbox.nl en plan je afspraak.
29: Omroep Zeeland.
15: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en

0: Redbox for America. Ja, goedemorgen, welkom bij Goedemorgen Zeeland. Zoals je hoort, niet met Elsa, die is met Stefan ontzettend druk om de Zeeuwse Top 40 van morgen voor te bereiden. Het belooft weer een prachtige uitzending te worden. En ik ben nu eigenlijk al stik benieuwd wie er weer op één staat. Even een gokje, Veerle?
1: Poeh, ja, kijk, het is een beetje suf om te zeggen, maar we hebben eigenlijk al jaren aan een stuk toch Rollercoaster op één.
0: Ja.
1: Maar ik hoop zomaar heel erg, ik mag dit nu zeggen, want er kan niet meer gestemd worden, dat er zomaar opeens de Zeeuwse Tango weer hoog inkomt.
0: Oké. Ja, ik denk eigenlijk ook wel gewoon weer dat Danny Vera weer gewoon nummer één pakt. Het is gewoon een nummer wat veel mensen gewoon heel fijn vinden om te horen. En natuurlijk heel fijn Zeeuws is.
1: Ja.
0: Dus ja, we gaan het morgen horen in de ochtend van 8 tot 12. De uitzending.
1: Mag ik weten wat jij gestemd hebt?
0: Nou, het is wel een beetje, ik moet iets bekennen. Ik had namelijk gestemd.
1: Ja, en je hebt hem niet bevestigd.
0: E-mailadres. En ik ga op een gegeven moment Stefan appen. Van Stefan, ik krijg geen bevestiging. Dat is niet goed hoor. Toen kreeg ik een screenshot van zijn telefoon van zeg maar waar de stemlijsten binnenkomen. En toen zei hij, je hebt omroelzeeland.nl als e-mailadres gebruikt. Oh. Toen zei ik, ga nog een keer stemmen dan, want dan ga ik dat doen.
1: Ja.
0: Ben ik vergeten.
1: Oh. Maar wat zou je gestemd hebben? Dat privé?
0: Ik weet het dus serieus al niet meer. Ik doe altijd wel een nummer van de bekende, zeg maar, Zeeuwen. Echt de nationaal bekende.
1: Okay.
0: Dus een nummer van Bluff moet er voor mij altijd wel even gekozen worden. En ik heb nu gewoon een beetje zo door die lijst gescrolld en allerlei audiofragmentjes nog geluisterd. Waarvan ik dacht, oh, dit nummer ken ik nog niet. Eens even luisteren of ik dat wat vind. En als ik dat wat vond, heb ik hem gewoon aangeklikt. Omdat ik het juist wel leuk vond om ook die minder bekende, zeg maar, die niet bij het grote publiek bekend zijn, om die een stem te geven. Maar ik weet dus oprecht niet meer wie ik allemaal heb gekozen.
1: Oh.
0: Jij, wil jij het toch even delen?
1: Ja, ik zit even te denken, want ik heb er eentje toegevoegd die niet in de lijst stond. Dus dat is altijd heel spannend of die erbij komt. Ik ben altijd, van mij mag er iets meer plattelandsrock in. Zeer

0: rock, vind ik leuk. En verder heb ik wel veel dialect gestemd. Want ik denk, die grote namen komen er toch wel in.
1: Ja, nou, ja. Dat is misschien wel een goede stemtactiek. Misschien hebben meerdere luisteraars dat wel gedaan. Ben ik wel benieuwd naar, wil je dat even delen? Dan mag dat ook naar 0118-499-999. Alle andere zaken mogen natuurlijk ook gewoon naar dat nummer. Tot 12 uur kunnen we jouw appjes meenemen in deze uitzending van Goedemorgen Zeeland. Veerle, ik heb zo nog een vraag voor je, maar daar kom ik zo op terug.
2: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Bente met Kan je me zien? Ja, ik vind het eigenlijk nog steeds wel een lekkere versie hoor van van Believe van Cher.
1: Ja, hij is zo anders dat je ze gewoon naast elkaar kan luisteren natuurlijk. Hè? Die andere vind ik wel, die kun je lekker meeblaren en deze is wat gevoeliger.
0: Ja, ja. Ik vind het fijn. Gestemd in de app krijgen we een reactie op de Zeeuwse top 40.
1: Oh ja, Remco die praat nog even met ons mee. Die zegt dat hij heeft gestemd op Van Talud, Koning Kermiskoers en Brigitte B. Betere Tijden. Ah, dat zorgt ook voor de lekkere variatie.
0: Geeft hoop, hè, ja. voor die top 40.
1: Heel benieuwd naar morgen.
0: Ik had nog een vraag aan jou.
1: Oké.
0: Okay. Ja, ik ben natuurlijk hartstikke benieuwd hoe het met mijn sjaal is.
1: Nou, ik heb goed nieuws. Ik weet niet of het helemaal oké is. Maar, mijn moeder...
0: Nee. Dit was niet de afspraak.
1: Ja, maar kijk, het is zo. Mijn moeder is geopereerd aan de voet en die moest heel lang stilzitten.
0: En ze zei, mam, ik heb nog niks.
1: Nee, ik zei niks, maar ze zei, breng die sjaal van Esma maar eens langs. Want ik zit zo stil. En toen is ze lekker gaan breien. Dus hij is echt al, hij is verder dan dat ik ooit had kunnen zijn. En ook netter.
0: Oké, okay. Nou, ik ben heel benieuwd.
1: Dus het is gewoon een team effort en dat is straks extra leuk. Want dan denk je, zelfs de moeder van Veerle heeft hier nog aan meegeholpen.
0: Dat is waar. Nou, ik ben benieuwd. Ik ben over een tijdje, mag ik weer een weekje Elsa vervangen als ze vakantie heeft. Dus ik ben benieuwd of het dan je moeder zover is.
1: Ja, wat wel één probleem is dat ik dezelfde wol, die had ik al een tijdje niet meer kon vinden. Dus nu ligt die stil.
0: Nou, doe er toch gewoon een ander kleurtje aan.
1: Ja, en dan zie je er echt uit als Pippi Langkous straks, hè?
0: Toch leuk?
1: Oké, okay. Nou, is goed.
0: Okay. 13 mei is het vandaag. Laten we even de geschiedenis induiken, Veerle. Wat gebeurde er allemaal op deze dag?
1: Ja, in 1619 werd op 13 mei raadspensionaris Johan van Oldenbarneveld onthoofd op het Binnenhof in Den Haag. Hij werd eerder die dag veroordeeld wegens land- en hoogverraad. Nadat de relatie tussen Maurits van Oranje en van Barneveld steeds slechter werd na de slag van Nieuwpoort, ontstond er onenigheid. En uiteindelijk liet Maurits waardgelders ontslaan en belangrijke leden van de oppositie arresteren. Waarop dus het einde van Johan ging volgen.
0: Ja, en nog een aantal andere namen. Maar deze inderdaad is wel het grootst.
1: Ja. Verder op 13 mei in 1637, heel belangrijk en misschien niet zo bekend, op last van kardinaal Richelieu, moet ik het goed zeggen, wordt het tafelmes geïntroduceerd. Want daarvoor had iedereen gewoon met een dolk. Ja, ik snap wel dat je dacht, ik kan dat niet iets rustiger dan al die wapens op tafel. Dus toen kwam het tafelmes. Nou, die is niet meer verdwenen. In 1950 werd vandaag op Silverstone in Groot-Brittannië de eerste race verreden van het eerste Formule 1 kampioenschap. In 1981 was vandaag een aanslag op paus Johannes Paulus II in Rome. En in 1984 nam vandaag Johan Cruijff afscheid als voetballer. Tijdens Feyenoord FC Zwolle gaat hij 10 minuten voor tijd onder groot applaus van het veld. Heb je die serie gekeken over hem? Die laatste?
0: Nee.
1: Dat was wel heel aardig om nog wat meer over hem te leren.
0: Nou, ik kom hier altijd met een lijstje terug als ik met jou zit. Ja. Vorige keer hadden we het nou over een documentaire die ik ook nog niet had gezien. Dus die heb ik ook nog steeds niet bekeken.
1: Nee, dat zal wel. En verder op 13 mei was in 2000 vandaag de vuurwerkramp in Enschede. 23 doden en ongeveer 950 gewonden.
0: Niet normaal. Ik kan me die beelden echt nog... Toen was ik even snel rekenen, 12. Nee, 11. Nou ja, maakt niet uit. Ergens begin tienerjaren. En toen, ik vond dat bizar.
1: Ja, dat maakt dan heel veel indruk.
0: Ja, maakt echt heel veel indruk. In 2000 gebeurde dus die vuurwerkramp op 13 mei in Enschede. Wie er jarig zijn op deze dag, dat hoor je zo. Eerst Roxette.

0: Joyride hoorde je. Ja, Veerle, wie zijn er jarig op deze 13 mei?
1: Marianne Vos is jarig. Baanwielrenster, wegwielrenster en veldrijdster. Ze kwam uit op 5 Olympische Spelen, waar ze 3 medailles veroverde. En vandaag wordt ze 39. Robert Pattinson, de Britse acteur en muzikant. Vooral bekend als vampier. Edward Cullen in de Twilight reeks. Maar hij zat...
0: Komt goed.
1: Hij zat natuurlijk ook in Harry Potter. En hij is tegenwoordig een van de meest gerespecteerde acteurs. En hij speelt bijvoorbeeld ook in The Lighthouse. En nu is hij te zien in The Drama. Die heb ik nog niet gezien overigens. Hij wordt 40. Ilse de Lange is jarig, Nederlandse zangeres. En de leadzangeres van The Common Linnets. Waarmee ze het meedeed aan het Eurovisie Songfestival.
0: Heb jij trouwens gekeken gisteravond?
1: Nee, ik heb niet gekeken. Maar ik heb wel vanochtend dacht ik... Oh, ik moet toch even op Spotify de lijst geluisterd van de deelnemers. Mm-hmm. En ik dacht, als ik nou helemaal niet weet wat er speelt, is ook een beetje raar.
0: Ja, ik heb een stukje gekeken. Ik vond het nog niet heel spectaculair. Maar misschien vroeg me later of komt het ook wel omdat Nederland dan niet meedoet of zo. Dat ik het dan minder leuk vind.
1: Tuurlijk. We zitten nu helemaal niet in die trein. Er is gewoon weinig aandacht voor. Ja. En
0: over het algemeen vind ik het ook gewoon allemaal niet zo... bijster goed gezongen.
1: Nee, dat vind ik ook heel vaak. Live is het dan toch een beetje prut.
0: Ja, dat vond ik dus overigens van de Common Linnets niet. Vond ik echt heel goed. Net als Duncan Lawrence. Die had ook echt een geweldig optreden toen.
1: Ja.
0: Ilse de Lange dus.
1: Ja, zij wordt vandaag 49. En deze Amerikaanse zanger, componist en multi-instrumentalist... Kreeg bij zijn geboorte te veel zuurstof toegediend... waardoor hij blind werd... Later zegt hij dat een geschenk uit de hemel was. Want daardoor kon hij zich beter concentreren op zijn gehoor. Nou, talloze hits. You are the sunshine of my life. Living for the city. Een artiest die nooit zal worden vergeten. Hij wordt vandaag 76.
0: En we hebben het over...
1: Stevie Wonder.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
3: En Remco is er nu met een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Goedemorgen, Remco.
4: Ik ben er gewoon opnieuw. Goedemorgen, Esme. De brandweerpost in Cadzand gaat waarschijnlijk dicht. Het is niet gelukt om nieuwe mensen te werven, melden de gemeente Sluis en de veiligheidsregio Zeeland. Komt doordat er steeds minder mensen in die regio wonen. Er zijn nu 4 vaste vrijwilligers en een paar brandweervrijwilligers in opleidingen. Dat is te weinig. Het definitieve besluit over de brandweerpost in Cadzand valt in juli. In Middelburg is een ramkraak gepleegd bij een juwelier aan de Lange Delft. Omwonenden hoorden rond 4:30 een harde knal en glasgerinkel. Een auto was tegen de puin gereden van juwelier Siebel. Het is onduidelijk of de daders ook binnen zijn geweest en of er iets is gestolen. De coalitievorming in Sluis is vastgelopen. Verkenner Ben de Reu merkt dat er veel oud zeer zit, onder meer over het wegsturen van een VVD-wethouder. De partijen krijgen een week om zich te beraden.
5: Ik heb gezegd, ik ben over een week kom ik terug en dan wil ik van ieder van jullie horen wat die bezinning heeft opgeleverd. Ja, het is toch een beetje van, kun je dan en durf je dan over je eigen schaduw heen te stappen?
4: En de Reu stelde voor om een coalitie te maken van Sluis Lokaal, CDA en VVD, aangevuld met de PvdA, maar dat wil de VVD niet. In Vlissingen is een buitententoonstelling te zien over mensen met een handicap. Op de Peperdijk staan grote foto's en met audiofragmenten vertellen mensen hoe het is om te leven met een beperking. Een van de sprekers bij de officiële opening vanmiddag is de Vlissingse zitskier Jan-Kees van der Klooster. En het weer, soms zon, maar ook buien. Vooral vanmiddag veel regen met kans op onweer, hagel en windstoten. Een matige tot krachtige west-zuidwestenwind en het wordt hooguit 13 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
3: Dankjewel, Remco. Omroep
2: Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en

0: Tina Turner, Private Dancer. Je was naar de musical geweest, hè?
1: Ja, ja, al lang geleden.
0: 14 jaar geleden, nee.
1: Nou ja, ik zat net tegen jou te vertellen dat ik altijd dacht... dat ze altijd zong Dancer Harmony of zo. En toen ging ik naar die musical, toen stond ze opeens bij zo'n man te dansen. De hoofdrolspeelster, dan denk ik, ah, Dancer for Money. Ja.
0: Kwartje viel.
1: Ja, dat had ik niet door.
0: Ik geef je een hand, want ik heb dat bij heel veel liedjes niet door. Tot ik er dan uiteindelijk achter kom dat ik iets heel anders al jaren zing.
1: Ja.
0: Omdat ik gewoon de teksten nooit bij pak. Gewoon lekker een beetje, nou ja, wat ik denk te horen meezing.
1: Ja, dan is een liedje soms veel vrolijker dan dat die echt is.
0: Of niet. Dat ik ineens, oh, gaat het over dit?
1: Ja, ja, ja.
0: Goed, tijd om naar ons spelletje van de dag te gaan. Of een van de spelletjes. Wat is het? Met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Iets dat je op onze website omroepzeeland.nl of in de app kunt lezen. Of misschien wel net bij Remco in het nieuwsoverzicht hebt gehoord. Veerle, wat wil je vandaag weten van de luisteraar?
1: Welke oud-burgemeester ergens in Zeeland gaat in Roosendaal aan de slag?
0: Ja, misschien tijdelijk. Tijdelijk, in ieder geval.
1: Ja, want de burgemeester van Roosendaal was natuurlijk met zijn fiets gevallen.
0: Ja, ja, in Zeeland ook.
1: In Zeeland ook.
0: Ja, ja. Dus nou ja, wel weer gek. Of in ieder geval, ja, grappig mag je eigenlijk niet zeggen in het hersenletsel. Maar dat dan een Zeeuwse of een oud-Zeeuwse burgemeester tijdelijk waarneemt in Roosendaal. Als je weet wie dat is, dan bel je naar 0118-499-999. Appen mag ook, maar zoals je weet, in Goedemorgen Zeeland gaan bellers voor.

0: Sam Fender en Olivia Dean, Rain Me In. Gaan we eens kijken of we bellers hebben, Veerle. En die hebben we, dus dat is mooi. We gaan, ik heb niet gezegd hoeveelste beller. Dus dan doen we altijd maar de eerste. Maar Jan blijft voorlopig ook even aan de lijn natuurlijk. Wilma in Hoofdplaat, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het is Erik van Merrienboer.
0: Erik van Merrienboer, welk oud-burgemeester die in Zeeland burgemeester was, gaat in Roosendaal tijdelijk aan de slag. Weet je ook nog van welke gemeente hij burgemeester is geweest?
1: Terneuzen.
0: Van Terneuzen. Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat dacht jij?
2: Ja, precies. Oh, ja.
0: Dat is altijd al jammer als je net een paar seconden later inbelt.
2: Ja, maar ik moest het even opzoeken, dus vandaar.
0: Ik snap het, ja. Dat was in ieder geval te vinden op onze website en de app. Dankjewel in ieder geval voor het meedoen, Jan. Wilma, dat betekent dat jij de winnaar bent. En dan een plekje in die verloting krijgt. En dan weet je zaterdag of jij kans maakt op die Omroep Zeeland sokken.
1: Ja,
0: dus ik ga je gegevens doorgeven en dan hoor je dat komend weekend of jij dan de gelukkige bent.
1: Die heb je al, hè, de gegevens, hè?
0: Nee, maar blijf vooral nog heel even aan de lijn. Dan noteer ik het nog even voor het goede en ook alvast voor de zekerheid je maat. Dan weten ze, als jij de winnaar bent, welke maat ze jou moeten opsturen.
1: Ja, ik wacht even.
0: Dankjewel Wilma, een fijne dag.
1: Doei.
0: Dit is Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good?

0: Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good? Ja, VV Kloetingen die heeft had een mooi berichtje op Facebook gezet. Want ze zijn trots op 3 cursisten. Ronald Roos van de vereniging, goedemorgen.
1: Goedemorgen, SP.
0: Want jullie hebben cursisten gehad voor de cursus verenigingsscheidsrechter.
1: Ja.
0: Leg uit, wat is dat dan precies? Want ik zou denken, mag dan niet iedereen het veld op bij jullie?
1: Nou, in principe willen we graag dat iemand het veld op gaat die de regels kent. Want anders dan kan je wel eens hele verkeerde beslissingen nemen. Of dan kan het ook een zootje worden natuurlijk, plat gezegd. Dus het liefst heb je dat in ieder geval de basisregels goed kennen. En we hadden 3 ouders die het heel graag wilden. En daar moeten ze ook echt wat voor doen. Het zijn 4 avonden dat ze een bijeenkomst hebben met de KVB-docent, Jurie Kuipers. En ze krijgen dan ook 4 opdrachten mee, praktijkopdrachten van wedstrijden die ze moeten fluiten met een begeleider. Nou, bij Kloetingen hebben we 5 begeleiders. En we hebben dus de cursisten begeleid. Dat wil zeggen, voor de wedstrijd dan praat je even met ze van hoe heb je je voorbereid? Mm. En ben je zenuwachtig? En waar wil je dat op extra op letten? Dan gaan ze de eerste helft fluiten. Dan in de rust even een gesprekje van wat ging er goed en wat ging er minder goed? Wat zijn de pluspunten en de kluspunten, zeg maar? Ja, je moet wel positief brengen. Je moet je ook heel positief benaderen. Hè? En dan krijg je de tweede helft. En dan heb je nog een nabespreking. Dan kan je ook zien de punten die je hebt aangedragen in de rust van. Ik zou beter een positie kiezen. Of wat dichter bij het spel zijn. Of wat harder fluiten. Of je mag best een keer extra fluiten als je vindt dat het een overtreding is. In plaats van voordeel geven. Ja, en dan zie je dat ze vaak die tips allemaal opnemen.
0: Ja, leuk.
1: En dat is gewoon leuk om te zien dat ze zichzelf verbeteren. Nou, en dan moeten ze online als laatste opdracht per wedstrijd een soort review schrijven over zichzelf. Dus zelfreflectie noemen ze dat. Mm. En dan wordt dat beoordeeld door de docent. Ja, en dat zijn dan 4 wedstrijden die ze moeten fluiten.
0: En nu dus 3 en 1 bonus cursist erbij, die het hebben afgerond, want ze hebben het diploma ontvangen. Hoe belangrijk is het dat ouders zich hiervoor aanmelden en dus ook die wedstrijden willen fluiten bij jullie?
1: Nou ja, de scheidsrechters die zijn eigenlijk altijd moeilijk te vinden. Dus ik zal niet zeggen, een echt tekort bij Kloetingen hebben we gelukkig heel veel scheidsrechters. Ja, het is ook een hele grote vereniging. En ja, als jij voor de wedstrijd op een heel veld. Want vanaf 30 jaar moeten ze op een heel veld spelen. Mm. Dan heb je soms om 20 thuistijden. Dat begint om 9:30 ochtends en dat eindigt om 5:30 avonds.
0: Ja.
1: En dan alles is bezet dan.
0: En, dus dan heb je een hoop mensen nodig.
1: Altijd. Ja, precies. En dan is ook het liefst dat ze gekwalificeerd zijn. En we hebben er al heel wat. Maar ja, mensen geblesseerd, een weekendje weg te hebben, een feest, een verjaardag of andere omstandigheden. Ja, en dan op de vakantieperiode. En dan is het natuurlijk dun gezaaid. En dan moeten alle zeilen worden bijgezet. En dan zijn er ook eens mensen die fluiten dan 2 wedstrijden of zo. Maar heel blij dat we 3 verse krachten erbij hebben. Ook omdat een aantal die zijn wat op leeftijd. Dus ja, die hebben ook niet het eeuwige leven dat ze blijven fluiten.
0: Ook die vergrijzing een beetje tegen te gaan.
1: Precies, ja. Dus ja, dan krijg je weer een jong bloed in binnen de vereniging. En hele gemotiveerde gasten. Dat is hartstikke leuk om te zien.
0: Ah, mooi dat ze het ook allemaal goed hebben afgerond.
1: Ja, ik ben bij een van die cursusavonden geweest. Gewoon even om te kijken en ook je gezicht laten zien. Ja, dan zie je zo enthousiast hoe ze dat doen. Discussiëren met elkaar over situaties. Het is ontzettend leuk om te zien hoe enthousiast ze zijn. En dat probeer ik natuurlijk bij de vereniging ook zo te houden en te stimuleren. En als er een keer wat is, kunnen ze me altijd bellen. En dan kun je over situaties praten en uitleg geven.
0: Leren stopt nooit, hè, Ronald? Elke wedstrijd kun je leren.
1: Ja, maar dat doe ik ook nog steeds. Ik fluit er vanaf de 16, ik ben er 66. En ik maak ook nog nieuwe dingen mee. Dat je denkt, wat heb ik daar weer aan mijn fiets hangen?
0: Ja. En laten we nog heel even kort vooruitblikken naar komend weekend. Dat is een belangrijk moment voor Kloetingen.
1: Ja, dat zou natuurlijk geweldig zijn. Als ze minimaal een puntje pakken, het zou natuurlijk mooiste zijn als ze gewoon lekker winnen van Noordwijk. Want dan wordt het natuurlijk gigafeest in Kloetingen en omstreken.
0: Ja, want dan, kampioen in derde divisie.
1: Ja, dan mogen ze volgend jaar weer tegen onze grote vrienden van Hoek ja. in de tweede divisie.
0: Ja, dat zou echt fantastisch prachtig. Zijn.
1: Ja, dat is altijd wedstrijd waar gewoon 3.500 man komen. Dat is echt een geweldige happening.
0: Gaat wat worden van het weekend ook te volgen hier bij Omroep Zeeland. Hey, dankjewel om wat toelichting te geven over die cursus verenigingsscheidsrechter.
2: Aanstaande zaterdag. Kloetingen tegen Noordwijk. Pak de ploeg van Rogier Veenstra op eigen veld de titel en promotie naar de tweede divisie. De voor- en nabeschouwing met Jan-Jaap Coree en Dennis de Nooijer. De wedstrijd en de huldiging zie je vanaf 3:00 live op tv bij

0: Madonna met American Pie. Het is bijna 10 uur. Veerle en ik zijn zo bij je terug.
1: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
2: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
4: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
5: True Lease met Genke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
7: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
5: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
11: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
12: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel €100 per persoon. Boek nu bij TUI.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten, blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. 3 fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het pensioenfonds Zorg en Welzijn. 3 weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Veel Nederlandse oud-studenten in het buitenland zijn onbereikbaar voor DUO, de instantie die studiefinanciering en terugbetalingen beheert. Daardoor kunnen studieschulden vaak niet worden geïnd en verjaren die na 5 jaar. Vorig jaar ging het om zo'n 21.000 oud-studenten met samen €170 miljoen aan openstaande schulden. Het kabinet wil daarom dat studenten verplicht hun contactgegevens doorgeven aan DUO. Ook wil het kabinet de verjaringstermijn voor onbereikbare oud-studenten verlengen van 5 naar 10 jaar. Van de 33 Iraanse raketbases langs de Straat van Hormuz zijn er nog 30 bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers. Dat schrijft de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Berichten staan haaks op eerdere uitspraken van president Trump en minister van Defensie Pete Hegseth. Die zeiden dat het Iraanse leger verpletterd is en geen bedreiging meer vormt. Aan de Gold Coast in Australië komt geen Trump Tower. De plannen daarvoor zijn afgeblazen. Projectontwikkelaars zeggen dat dat komt door wat ze noemen de toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Het weer er nog tot besluit. Eerst nog af en toe zon. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
16: gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
17: Wij zijn Medipoint.
18: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
19: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
18: En voor de aangepaste fiets van Maria.
20: En zo kan ik er weer op uit.
18: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
17: Medipoint.
18: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
17: Medipoint.
18: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
21: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
22: Steen. Evenhout. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
4: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
23: Dag Jaap.
24: Hi.
23: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
24: Ja, we hebben echt veel nodig.
23: Zoals een nieuwe keuken en badkamer. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
24: Klopt.
4: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
25: Het leukste uitje voor het komend Pinksterweekend. Het Sinfonietta String Festival Zeeland. Volg de muziekroute in Veren. Luister in Middelburg naar Schubert's magistrale strijkquintet. En geniet in de grote kerk Veren van Perzische klanken. Mahler's Adagietto. Wagner's Tristan und Isolde. En Vivaldi's geliefde De Vier Jaargetijden. Bestel nu kaarten op grotekerkveren.nl.
17: Omroep Zeeland.
14: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes.

0: Dino Martin en Anouk, voor je het weet. Het is weer woensdag en dat betekent dat Veerle een Zeeuws museum heeft bezocht om een museumstuk uit te lichten. Ja, Veerle, waar ben je dit keer naartoe geweest?
1: Ja, het was dit keer wel aardig, want ik belde
0: andere
1: eigenlijk...
0: keren niet.
1: Nee. Oh, het is eigenlijk altijd aardig. Als je goed luistert, zeg ik dit iedere week.
0: Okay.
1: Maar ook dit keer was het weer aardig. Maar ik belde naar het museumschip De Mercuur. Dat ligt in Vlissingen. Mm-hmm. En daar zei Rob, die kreeg ik aan de lijn. Die zei, je moet 8 mei langskomen. Want dan krijgt De Mercuur eindelijk een scheepsbijbel. Dat is blijkbaar heel bijzonder dat dat schip dat nog niet had. En waarom dat zo is, waarom dat bijzonder was en waarom het schip nog geen scheepsbijbel had, dat hoor je zo.
0: Oké. Okay. Zometeen na Billy Joel. Dit is Tell Her About It.

0: naar binnen natuurlijk, dus wat dat betreft.
1: Ja, juist op een schip kun je eigenlijk meestal goed droog zitten, toch?
0: Als je binnen bent wel, ja.
1: Anders is het lek, denk ik dan, hè, met al mijn scheepskennis.
0: En zeker dat museumschip, daar kun je goed binnen zitten, zeker, natuurlijk. Maar er miste nog één museumstuk op die Mercure, of Mercure. Ik weet niet eens of je maar de klemtoon goed legt, maar...
1: Ja, ik vind Mercure vind ik wel lekker klinken. Maar we gaan gewoon even luisteren hoe Rob Schouw het noemt.
0: Helemaal goed.
1: Ik loop hier in de gang van het museumschip De Mercure samen met Rob Schouw. En Rob, er is iets bijzonders gebeurd, hè?
2: Er is zeker iets bijzonders gebeurd. We hebben vandaag eindelijk, het schip is 73 jaar oud, we hebben eindelijk een scheepsbijbel aan boord. En wij hebben in de geschiedenis van het schip niet terug kunnen vinden dat het schip een scheepsbijbel had. Maar dat hoort wel bij een marineschip.
1: Ja, want hoe kan het dat een schip geen scheepsbijbel, vooral zo'n oud schip, want vroeger was de bijbel voor veel mensen veel belangrijker nog. Ja. En dan op een schip door stormen. Hoe kan dat?
2: Ik denk dat het een communicatieprobleempje is geweest. Het schip is opgehaald in Amerika. De schepen die tegelijkertijd, de Nederlandse en Belgische schepen die daar tegelijkertijd met het schip lagen, die hadden namelijk wel dit soort boeken aan boord en andere geestelijke materiaal, tijdschriften, gezangenboeken en dergelijke. Maar de Mercure had niets ontvangen. Dus de commandant van de Mercure heeft in oktober van 1954 een brief geschreven aan de hoofdvlootpredikant in Nederland en zijn ongenoegen uitgesproken over het feit dat hij nog steeds niets had. Maar die hoofdvlootpredikant die had de maand daarvoor, of in september, had hij al een brief geschreven naar het schip. Had geen scheepsbijbel meegestuurd, maar wel een soort gezangenboek. En dus er was toch al iets onderweg naar dit schip. Nou, het mooie is, we hebben nu een scheepsbijbel, eindelijk na al die jaren. Maar dat gezangenboek hebben wij uit een erfenis van iemand gekregen. Met de oorspronkelijke begeleidende brief van die hoofdvlootpredikant erbij. Dus dit stel is nu samen, ja, dat vinden wij wel heel bijzonder. Het hoort bij het schip en... Als museum proberen we zo compleet mogelijk te zijn. Hè? We zijn een living history museum en we proberen het schip zo compleet mogelijk te houden.
1: Want waar is het andere stuk? Kunnen we daar ook even naar... Dan lopen we nog een stukje verder.
2: Ja, gaan we ook even naar kijken.
1: Oké, we lopen met de Bijbel naar het andere stuk. Oh, daar hangt hier in een lijstje inderdaad een brief aan commandant van de HRMS... Onverschrokken.
2: Toen dit schip mijnenveger was, heette het Onverschrokken, het schip. Vind ik overigens een hele mooie naam. Maar dit schip is na verloop van tijd omgebouwd tot torpedowerkschip. En traditioneel heet het torpedowerkschip bij de Koninklijke Marine heet Mercure. Dus er heeft een naamsverandering plaatsgevonden. Maar we hebben het oorspronkelijke naambord van de Onverschrokken, dat hebben we wel nog aan boord hangen. Maar dat is de eerste naam die het schip ooit gehad heeft.
1: En dan zie ik hier, hoe noem ik dit boekje?
2: Onze eredienst heet het. Het is ik heb begrepen dat het een gezangenboekje is. Op het moment dat dit schip uit dienst is gesteld, dat de marine het schip zeg maar heeft afgestoten, dan wordt de inventaris vaak verdeeld onder de aanwezige bemanningsleden die er op dat moment nog zijn. Iemand heeft dat boekje van de commandant gekregen destijds en uit zijn erfenis is het boekje uiteindelijk toch weer bij ons terechtgekomen. De man wist van het bestaan van dit museum. Het mooie is dat de begeleidende brief van de hoofdvlootpredikant er nog steeds bij was. Dus het is een heel compleet setje. Nou, dan gaan we straks nog een lijstje maken met dit erbij. Alhoewel de scheepsbijbel die gaat naar de kajuit, de hut van de commandant. Want daar hoort hij oorspronkelijk ook te liggen.
1: Dan heb ik nog één vraag. Want ik hoor en ik lees dat ze niet zo blij waren dat die bijbel er niet was. Ja. Konden ze nou niet gewoon zelf een bijbel mee aan boord nemen?
2: Nee, die bijbels die werden centraal uitgegeven. Groot ingekocht, waarschijnlijk. Hè? We zijn Nederlanders, dus we proberen zo zuinig mogelijk te zijn met alles. Die werden per gelegenheid aan een schip toegekend. En dan werd er ook nog de naam van het schip in gouddruk. Dat is op dit boekje overigens ook. Daar staat in gouddruk, staat er Hare Majesteits Onverschrokken, staat erop. Maar ja, die scheepsbijbel waar Hare Majesteits Onverschrokken op staat, ja, die is er waarschijnlijk niet. Die hebben wij in ieder geval nooit kunnen vinden en of er iets over kunnen lezen dat die heeft bestaan.
0: Ja, een verslag vanaf het museumschip Mercuur, die dus nu compleet is met die scheepsbijbel. Volgende week weer een nieuw museumbezoek van Veerle. En waar ze dan naartoe gaat, dat is nog een verrassing.

0: van Dua Lipa. Of je nou in een rockband zit, hip-hop maakt of liedjes schrijft, Popakkoord kan je wellicht helpen met het project Kickstart om verder te komen. Het is een begeleidingsprogramma voor Zeeuwse artiesten in de dop. Vanavond bijvoorbeeld in de Spot in Middelburg. Suzanne Jacobsen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Iets dat jullie iedere maand organiseren in de verschillende poppodia. De Pit, de Spot en het Beest. Vanavond dus in Middelburg. Hoe ziet zo'n avond eruit van Kickstart?
1: Nou, we starten altijd om 7:30. Dan is er een kleine kennismaking met elkaar. Dus zowel met de coach als met de aanwezige muzikanten. En dan vervolgens pakken ze eigenlijk allemaal een eigen instrument. Dat mag een instrument zijn wat ze zelf hebben meegebracht, of een instrument wat gewoon klaar staat in de podia. En gaan ze lekker spelen en jammen. En de coach en de technicus is dan aanwezig om eens wat feedback te geven, om even mee te jammen. En het allerleukste is natuurlijk dat we rond 9:30, op het moment dat ze gaan afsluiten, na 2 uur lang, samen een jam hebben samengesteld.
0: Oké, top. En dat is elke keer dus iets anders.
1: Ja, klopt. Ja, de inhoudelijke is echt wel afhankelijk van de coach die aanwezig is. We hebben 3 kickstarts per maand. Dus de eerste week in de Pit, tweede woensdag van de maand in de Spot en de vierde woensdag van de maand in Beest. Altijd een andere coach. En altijd een andere invulling wel. Alleen de basis is dus echt om kennis te maken met en het leren spelen van muziek.
0: En dus je hoeft ook helemaal geen ervaring te hebben. Ik kan namelijk echt helemaal niks.
1: Nee, klopt. Het is echt heel toegankelijk. Het is gratis deelname en gewoon aansluiten. Je hoeft je ook niet aan te melden. En het maakt niet uit hoeveel ervaring je hebt als muzikant.
0: En merk je dan dat iedere week een beetje dezelfde gasten komen? Of dat je toch ook wel steeds nieuwe aanloop hebt?
1: Het is toch wel ook nieuwe dus we hebben een combinatie. Dus we hebben een aantal diehards die er eigenlijk iedere maand wel bij zijn, of zelfs de verschillende podia afgaan. Die zie je dan ook echt wel doorontwikkelen. En die kunnen ook verder naar nieuwe programma's binnen Popakkoord. Op wat gevorderd niveau. Mm. Maar we zien ook deelnemers die eens een keertje komen en de volgende keer weer een vriend meenemen. Die zeggen van, hey, kom, we gaan samen.
0: En dat lijkt me ook best wel leuk, want je kunt daar van alles proberen. Of misschien kan je al heel goed gitaar spelen, maar wil je heel graag een ander instrument leren, dan kun je dus daar wel even testen of dat iets voor je is.
1: Ja, zeker. Alles staat eigenlijk klaar. Een hele backline, alle instrumenten zijn aanwezig. Ja.
0: En die coaches, die zijn bij jullie ook wel ooit begonnen. Kun je eens een aantal namen noemen die misschien het grotere publiek wel kent?
1: Max Horax, die woont nu ook in Rotterdam. Die is al wat verder gevorderd.
0: Ja.
1: Isabelle van Beek.
0: Kind Human.
1: Ja, Kind Human. En Magazines bijvoorbeeld, wat voorheen met Gijs Theeuwis, wat voorheen Peer was.
0: Oh ja.
1: Die hebben nu Magazines. En Tarzan en de Beach Waiters, die kennen jullie misschien ook wel.
0: Zeker, die gingen natuurlijk naar het Regio Songfestival voor Zeeland.
1: Ja. Dus dat zijn grepen uit de namen van de coaches.
0: Mooie mix. Gaat het dan nog verder na vanavond? Of is het puur wat jij zegt, je begint echt laagdrempelig bij Kickstart en heb je wat talent of heb je doorontwikkeld, dan ga je dus iets anders doen? Of kun je een ander programma?
1: Popakkoord heeft verschillende programma's, waaronder ook Popspot. Dan ga je echt workshops volgen, masterclasses en ook echt optreden. Of de Academy, dat is voor de gevorderden. Die krijgen echt 1-op-1 coaching en een flinke show aan het eind van het project. Dus ze kunnen doorstarten. Dus het is ook een kennismaking met Popakkoord en met het netwerk in Zeeland. Maar ze kunnen ook tot hun 20ste gewoon lekker blijven jammen.
0: Precies, en dat kan dan elke woensdagavond, of in ieder geval 3 keer per maand op woensdagavond in de Pit, de Spot en het Beest. Vanavond dus weer zo'n jam-sessie. Mocht je iemand in je omgeving hebben of zelf heel graag muziek spelen, het is voor jongeren, dan zou ik zeggen, hou het in de gaten. Vanaf 7:30 kun je gewoon vrij binnenlopen en met elkaar lekker muziek maken. Veel plezier vanavond,
1: zeker,
0: dan ook weer, Suzanne.
1: Dat gaan we zeker maken. Dankjewel.
0: Dankjewel.
1: Doei.

0: Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op TV.
1: Tot 12 uur. Goedemorgen Zeeland.

0: Dijk, bloedend hart. Daarvoor hoorde je nog Max en Andy Grammer met The Thing I Love.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het is bijna 2 minuten over 10:30. En dat betekent dat het de hoogste tijd is voor een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Krijg je van Mirjam van Wouwen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. De brandweerpost in Cadzand gaat zeer waarschijnlijk dicht. Het is niet gelukt om nieuwe mensen te werven, melden de gemeente Sluis en de veiligheidsregio. Dat komt doordat er steeds minder mensen in de regio wonen. Er zijn nu 4 vaste vrijwilligers en een paar brandweervrijwilligers in opleiding. En dat is te weinig. Het definitieve besluit valt in juli. In Middelburg is een ramkraak gepleegd bij een juwelier aan de Lange Delft. Omwonenden hoorden rond 4:30 vannacht een harde knal en glasgerinkel. Een auto was tegen de pui gereden van juwelier Siebel. Het is onduidelijk of de daders ook echt binnen zijn geweest en of er iets is gestolen. De coalitievorming in Sluis is vastgelopen. Verkenner Ben de Reu merkt dat er veel oud zeer zit, onder meer over het wegsturen van een VVD-wethouder. De partijen krijgen een week om zich te bezinnen.
3: Ik heb gezegd, ik ben over een week kom ik terug en dan wil ik van ieder van jullie horen wat die bezinning heeft opgeleverd. Ja, het is toch een beetje van, kun je dan en durf je dan over je eigen schaduw heen te stappen?
2: De Reus stelde voor om een coalitie te maken van Sluis Lokaal, CDA en VVD, aangevuld met PvdA, maar dat wilde VVD niet. In Vlissingen is een buitententoonstelling te zien over mensen met een handicap. Op de Peperdijk staan grote foto's en via audiofragmenten vertellen mensen hoe het is om te leven met een beperking. Een van de sprekers bij de officiële opening vanmiddag is de Vlissingse zitskier Kees-Jan van de Klooster. Het weer, stevige buien met kans op onweer en hagel. Tussen de buien door schijnt soms even de zon. Het is op dit moment 8 tot 11 graden. De zuidwestenwind is matig tot soms krachtig vlak aan zee. Tot zover. Meer nieuws in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel, Mirjam.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes

0: Hang on to your love van Sade. Pak je bloknoot en pen er maar alvast bij, want er kan dit weekend weer geteld worden. Geen vlinders, geen vogels of egels. Maar wat dan wel? Ja, dat hoor je zo. Ik praat erover met een ecoloog. Eerst Risk It All van Bruno Mars.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland. For just a

0: Ja, geen vogels tellen, bijen tellen, mollen tellen of vlinders tellen, maar vleermuizen. Vrijdag, zaterdag en zondag is de jaarlijkse vleermuistelling. En iedereen wordt net als bij die andere tellingen uitgenodigd om mee te doen. Goedemorgen, ecoloog Nanning-Jan Honing.
1: Goedemorgen.
0: Misschien nog gelijk even een soort tip mee te geven aan de mensen. Wanneer tel je het

0: best?
1: Nou, het beste tel je 's morgens vroeg. Maar dat zal ik de mensen niet aanraden, want dan moet je om uur of vier je bed uit. Maar een mooie tijd is na zonsondergang.
0: Na zonsondergang? Dus,
1: ja, dat is de beste tijd. En dan zal je zien, na een kwartier, 20 minuten na zonsondergang, beginnen de eerste vleermuizen te vliegen. Soms heb je wel eens een individu wat eerder is, andere weer wat later. Maar dat is het beste tijdstip.
0: In ieder geval als het donker is natuurlijk, want die vleermuizen houden natuurlijk niet zo van daglicht.
1: Nou, het hoeft niet. Als het de schemer, dan, dat is eigenlijk de beste tijd, want dan kun je ze ook nog zien. Want als het volslagen duisternis is, dan kun je ze niet meer zien.
0: Ja, dan wordt het lastig.
2: Maar ik vind wel, ik zie ze wel eens in de schemering en dan fladderen ze zo druk door elkaar. Hoe ga je dan tellen hoeveel het er zijn? Misschien is het er maar één die ik dan gewoon 8 keer zie.
1: Ja, dat klopt. Dat is moeilijk. Maar als je meedoet met die telling, dan zou ik ook rond zonsondergang eerst eens kijken in de buurt van waar zouden nou vleermuizen kunnen zitten. En dan moet je letten op spouwmuren die toegankelijk zijn. Hè. Als je in een woonwijk woont met dakpannen die over de spouwmuur komen op een kopgevel. Mm. Dat is eigenlijk al een fantastische plek voor vleermuizen om onder vandaan te komen. Dus als je dat een beetje van tevoren verkent, ook bij je eigen huis. Hè, dan zitten er misschien van die hagelslagkorreltjes in de nok tegen het schilderwerk of op de muur. Moet je een beetje met een verrekijker kijken.
0: Dan weet je dat er vleermuizen zitten.
1: Ja, dan heb je een kans dat ze daaronder vandaan vliegen. Want dan weet je ook waar ze vandaan komen. En als ze dan eenmaal in je tuin vliegen of in de straat, dan wordt het wat moeilijker. Want dan kun je ze eigenlijk alleen met tegenlicht tegen de schemerlucht aanzien.
0: Ja, het is best wel moeilijk om, bedoel, een vogel kun je in die zin makkelijker tellen dan een vleermuis.
1: Nou ja, een vleermuis is wel leuk. Ze zijn niet bang voor je. Dus als je in de tuin rustig zit, dan moet je niet het buitenlicht aanzetten. Dan kunnen ze ook heel dichtbij komen.
0: Ja, ik
1: en dan zie je wel gauw genoeg of het er 2 of 3 zijn.
0: Dat is waar. Ja, ik heb wel eens in zo'n straat bij mijn oude huis gehad. Als ik daar inderdaad rond de schemering fietste. Dan gewoon vlak langs je soms ook op je fiets. Dat ik echt dacht,
1: oeh. Ja.
0: Mooie,
1: dat, zo kun je,
0: zo mooie kun je beestjes.
1: Ja.
0: Wat is het eigenlijk voor beestje? Waar zijn ze goed voor? Laat ik het zo zeggen.
1: Ieder dier mag er zijn. Hè?
0: Zeker.
1: Hoeft niet altijd nuttig op te leggen.
0: Maar is de vleermuis ergens nuttig voor?
1: Het zijn heel veel muggen eten ze. En ik heb daar best wel last van, 's avonds of 's nachts in de zomermaanden.
2: Oh, dus de mug mag er eigenlijk niet zijn.
0: Nee, want die zorgen voor jeuk.
1: Ja. Nee, de vleermuizen vangen muggen als je daar last van hebt. Maar in de tropische gebieden, daar zijn het ook nog bestuivers. Net als insecten en vogels. Dat zijn dan bloembezoekers, die vleermuizen. Of ze eten natuurlijk ook fruit, maar ook stuifmeel van bloemen eten ze daar. En dan is het een hele belangrijke bestuiver eigenlijk.
0: Nooit geweten. En waarom is het belangrijk dat we ze tellen in Nederland?
1: Nou, omdat het heel erg leuk is. Veel mensen zijn niet zo bekend met vleermuizen. Die zijn er ook een beetje bang voor. Dus die telling wordt eigenlijk georganiseerd om wat vertrouwder te raken met vleermuizen. En daarbij speelt eigenlijk een grote rol. Is dat heel veel mensen en woningbouwverenigingen bezig zijn met de energietransitie. Dus huizen worden of gesloopt en vervangen. Of ze worden de spouwmuren worden volgespoten met isolatie. Of er komt nieuwe dakisolatie. Mm-hmm. En omdat dat zo massaal gebeurt, zijn de vleermuizen daar eigenlijk een beetje de klos van. Die hebben eigenlijk geen alternatief meer om een nieuwe verblijfplaats te zoeken. Of ze, en dat, dat wordt nu door professionele onderzoekers onderzocht waar ze zitten, wat ze nodig hebben en om alternatieven te bieden. Maar het is ook belangrijk als je als individuele kijker en ook van plan bent misschien om je huis te isoleren, om goed te kijken wat er in je omgeving zit.
0: Zodat er ook gewoon een plekje overblijft voor die vleermuis?
1: Ja, want anders als je vleermuizen niet goed kent, dan is het ik wil isoleren en die stomme beesten zitten daar. En de vleermuizen zijn eigenlijk alleen maar lastig. Dat probeert die tuintelling eigenlijk te voorkomen. Ja. Dat je liefde voor die beesten krijgt, ook al vind je ze misschien eng en vliegen ze ogenschijnlijk heel onvoorspelbaar. het zijn toch hele leuke en nuttige dieren. Erg kwetsbaar.
0: Die we komend weekend dus kunnen tellen, vrijdag, zaterdag en zondag. En dan op tuintelling.nl kun je resultaten doorgeven, hè?
1: Ja, dat klopt. En let ook vooral even op het weer. Dat als het echt pist van de regen, dan hoef je niet te gaan kijken. Dus je moet het liefst een beetje droog weer hebben met hogere temperatuur. Ik hoop dat het in het weekend wat verbetert. Volgende week is het nog beter. Maar als het echt maar 5 graden boven nul is, dan blijven ze liever doorslapen.
0: Dan vliegen ze niet uit.
2: Nog één vraag. Kun je dode vleermuizen ook... Wil je die ook geregistreerd hebben? Stel, je ziet die op dat moment? Of alleen levende?
1: Nee, alleen levende, die moet je tellen. Ja. Dode vleermuizen, soms gebeurt het wel eens dat een kat een vleermuis pakt.
2: Ja, zo een heb ik er thuis en die legt hij dan in de deur.
1: Ja, nou ja. Nee, dan kun je hem wel opvoeren, zeg maar. Als het een dwergvleermuis is of een laadvlieger, dat kun je vaak dan nog wel zien. Die kan je natuurlijk meetellen.
2: Ja.
1: Maar je hoeft er verder niks mee te doen.
2: Okay.
0: En als je nu nog één ding, Jan, als je niet weet wat het verschil is tussen al die vleermuizen, hoe geef je dat dan door?
1: Nou, er is op de website van de tuintelling denk ik wel een plaatje te vinden met wat voor soorten je kan verwachten. En meestal zijn het gewone dwergvleermuizen, dat zijn die kleine vleermuisjes die je ziet. Maar een enkele keer komt het ook wel voor dat je een grote vleermuis voorbij ziet komen. Die blijft niet in je tuin hangen, die vliegt echt over. En die is heel goed te onderscheiden van de kleine beesten. Okay. Nou, en dan kun je nog bij jou op een brede vaart of in een plantsoen, een vijver, kun je nog watervleermuizen verwachten. Mm. Dan moet je met de zaklamp gaan kijken als het echt wat donkerder is. Dan kun je de watervleermuizen tellen. Maar dan moet je echt met een zaklamp over het water schijnen. Niet te lang natuurlijk, want dan jaag je ze weer weg. Ja. Maar die kun je daar verwachten.
0: Nou, op 15, 16 en 17 mei kun je je telling doorgeven. Tip van Jan, doe het al. Nanning Jan, sorry hoor. doe dat dan vooral niet als het regent. Dan heb je er vrij weinig aan. Maar zondag belooft dan wat een betere dag te worden.
1: Oh, okay.
0: Dus hopelijk dat dan nog veel mensen willen gaan tellen. Ja. Ik hoop dat het wat oplevert, de telling. En dat Zeeuwen zich geroepen voelen om even mee te doen, Nanning Jan.
1: Ja, nee, je hebt er gewoon veel plezier aan. Dat beloof ik je.
0: Dankjewel en een hele fijne dag.
1: Ja, hoor,
0: dank voor de uitleg, hoor. Dag.
1: Dag.

0: van de Kors. Ja, die vleermuizentelling kun je dus dit weekend gaan doen. Lilian die stuurt nog een appje naar 0118-499-999. In mijn vorige huis zaten er 140 onder het dak.
1: Dat is echt bizar.
0: Dat is toch 100... onvoorstelbaar.
1: Als die wegvliegen, dan zie je echt zo'n zwarte zwerm op je afkomen.
0: Ja. Ja, ik denk ook dat vleermuizen een soort slechte, hoe zeg je dat, wat slechtere naam hebben door alles in de boekjes van vroeger,
1: ja,
0: en zo.
1: Ja, een beetje het vriendje van de vampier.
0: Ja, dat het daar een beetje op lijkt. Ik denk dat het hem daar ook een beetje in zit. En dat is dan toch een beetje jammer. Nou, dit weekend kun je ze dus tellen, die vleermuizen. En je resultaten doorgeven op tuintelling.nl. Na 11 uur gaan we het hebben over Hemelvaartsdag. Dat is het morgen. Je kunt tot 12 uur luisteren naar de Zeeuwse Top 40, maar misschien ga je ook nog wel wat doen. Stuur alvast jouw idee naar de app.

0: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Het leukste uitje voor het komend Pinksterweekend. Het Sinfonietta String Festival Zeeland. Volg de muziekroute in Veren. Luister in Middelburg naar Schubert's magistrale strijkquintet en geniet in de Grote Kerk Veren van Persische klanken. Mahler's Adagietto, Wagner's Tristan und Isolde en Vivaldi's geliefde De Vier Jaargetijden. Bestel nu kaarten op grotekerkveren.nl.
0: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
2: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
3: Steen, even oud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
9: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
10: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
11: Oh, nu al zin in zaterdag.
10: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij het geweld rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn gisteravond 3 mensen aangehouden. Man van 28 uit Huizen wordt verdacht van brandstichting. Daarnaast zijn 2 minderjarigen aangehouden. De ene komt uit Kortrijk en zou geweld hebben gebruikt tegen een journalist en tegen de politie. De andere minderjarige komt uit Amersfoort en zit vast voor het gooien van stenen en fakkels. Bij het protest ontstond gisteravond brand en hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Daarna greep de ME in. Het laboratorium van Clinical Diagnostics had vorig jaar de beveiliging niet in orde toen het werd gehackt. Dat concludeert de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die mee hadden gedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Volgens de inspectie voldeed het lab voor en tijdens de hack niet aan de regels. Het marineschip Zijne Majesteit Evertsen is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, waar het landen in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot daarna de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. 3 fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. 3 weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
15: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
16: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
15: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coreDate.nl/nalatenschap.
16: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
17: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
19: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
20: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
21: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
22: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
23: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezien.

0: Laat het licht aan van Snelle. Petra stuurt alvast wat zij op Hemelvaartsdag gaat doen. Ja, goedemorgen en welkom bij dat laatste uurtje van Goedemorgen Zeeland, waarin we het gaan hebben over de plannen voor Hemelvaartsdag. Heb je plannen? Deel ze dan even via WhatsApp. En wie weet kan jij nog wel een andere luisteraar inspireren. Heb jij plannen, Veerle?
1: Ja, ik heb altijd iets raars. Ik weet ook niet hoe dit ontstaan is, maar ik heb een paar vrienden. En die hebben bedacht dat hemelvaart hemelmaat is. En dat moet je met maten doorbrengen. Dus wij doen ieder jaar, komen zij of gaan we iets leuks doen. Altijd samen. Maar,
0: altijd dezelfde vrienden ook. Ze gaan niet dan, ze hoppen niet van clubje naar clubje.
1: Nee, hetzelfde clubje. Okay. Maar nu wil dit jaar hemelvaart op de dag vallen dat ik ook 10 jaar een relatie heb.
0: Oh.
1: Dus ja, ik zei al, verdorie, ja, wij willen gewoon uit eten. Maar dat pikte ze niet. Ze zei, hemelmaat is hemelmaat. Dus ik denk dat we nu met onze vrienden uit eten moeten.
0: Okay, of gewoon vanavond alvast vieren, dat kan natuurlijk ook.
1: Ja, maar ja, dat vind ik dan ook weer, dat klopt dan weer niet helemaal. Hè?
0: Oh.
1: Dat heb ik dan ook wel weer. Zo precies ben ik dan ook weer wel.
0: Schitterend. Nou, en in ieder geval dus vrienden over voor. Ja, ik hou het volgens mij heel degelijk deze keer.
1: Oh.
0: Ik moet een nieuwe matras gaan uitkiezen. Dus ik
1: dat
0: ik tussen...
1: naar de meubelboulevard.
0: Ja, en ik vrees dat het daar morgen misschien ook nog best wel eens druk is. Omdat het weer niet super fantastisch is. In ieder geval niet in de ochtend. Dus misschien moet ik dan juist kiezen om in de middag te gaan. Want dan klaart het volgens mij, volgens de weerberichten, weer een beetje op. Maar het moet nu echt. En het is soms even puzzelen wanneer je daar tijd voor hebt. En dat is ook, vind ik ook niet per se het leukste klusje.
1: Nee, je wilt toch even proef liggen.
0: Ja, ik kan dat niet zomaar online bestellen. Er zijn mensen die doen dat gewoon zo op internet en denken, ik zie wel. Maar nee.
1: Ik denk altijd als 800 mensen zeggen dit is de beste, dan geloof ik dat wel.
0: Ja, dat is misschien ook zo. Ja, ik ben dan daar misschien een beetje precies in. En wil daar toch even op gelegen hebben voordat ik zeker weet of ik daar
1: prinses op de ert
0: op wil leggen. Dankjewel. Petra die stuurde dus dat ze naar dat Oldtimer Festival in Axel gaat. Nou gaan we het zo meteen ook over hebben, want we bellen eventjes met de organisatie.
2: Of je nou in Vlissingen bent, in Hulst, Goes of Zierikzee, Omroep Zeeland

0: Little Sister, The Way to Your Heart. Wat ga jij doen op Hemelvaartsdag? Ja, het weer is niet om over naar huis te schrijven. Zeker niet in de ochtend. Nou, dat is wel goed nieuws voor Elsa en Stefan. Want de Zeeuwse top 40 kan dan lekker veel luisteraars trekken. Dat is toch altijd vaak als het wat regenachtiger is. Dan blijven mensen wat sneller thuis. Maar dat hoef je zeker niet te doen. Er is genoeg in de provincie te doen, moet ik zeggen. Kom goed uit mijn woorden. Onder andere dus dat Oldtimer Festival in Axel. Marvin de Rijken, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, een van de festiviteiten op Hemelvaartsdag voor de 40ste keer.
1: Ja, dat klopt. Ja, de 40ste editie. De eerste editie was in 1984. En ondertussen zijn we 40 edities verder. En hopelijk belooft het weer een mooie dag te worden morgen.
0: Ja, het is het niet fantastisch weer in de ochtend. Gooit dat nog roet in het eten voor jullie planning?
1: Ja, we hopen natuurlijk van niet. We hopen dat ook iedereen gewoon richting Axel komt met de oldtimers, met de tractoren, de marktdeelnemers. We hopen eigenlijk dat het allemaal wel mee gaat vallen met het weer. Morgenmiddag ziet het er in ieder geval wel goed uit.
2: Hey, als nou die eerste editie in 84 was, zijn er dan auto's dat toen moderne auto's zijn die nu als oldtimer meedoen?
1: Dat zou heel goed kunnen. Uiteindelijk zien we nog steeds heel veel mooie auto's. En ze komen nog steeds allemaal richting Axel.
0: Kun je een aantal bijzondere auto's opnoemen die morgen te zien zijn?
1: Dat is een hele goede vraag. Dan zou ik echt in de inschrijvingslijst zien. Maar het gaat van de T-Fortjes tot de Fiatjes, MG's, noem maar op.
0: Ja, het zijn echt wel de oldtimers, hè?
1: Ja,
0: of grotendeels.
1: Top. Zeker weten, ja.
0: Ja, ik heb ooit een auto Bianchi gehad. Tenminste, mijn vader. En dat was ook echt zo'n oldtimer. Maar ik heb eigenlijk nog altijd een beetje spijt dat ik die heb, dat we die hebben weggedaan vanuit het gezin.
1: Dat is heel erg zonde.
0: Want dat was echt een fantastisch autootje. Een soort Fiat 500, maar dan met een andere achterkant, zeg ik altijd maar.
1: Hartstikke mooi. Voor mij zijn die hebben zich ook al ingeschreven vanmorgen. Dus mocht je nog eentje willen bekijken, dan nodig ik jou.
0: Dan kan ik nog even misschien rijdt degene die ik ooit heb gehad dan wel mee.
1: Zou zomaar kunnen.
0: Hoeveel doen er eigenlijk mee, Marvin?
1: Nou, morgenochtend starten we rond 8 uur met de Static Show. Er zullen ongeveer zo'n 175 auto's op het terrein verschijnen.
0: En dat zijn niet alleen auto's, hè? Dat kunnen ook tractoren zijn, motoren, bromfietsen.
1: Ja, dat klopt. Bovenop de 175 auto's hebben we ook nog zo'n 20-tal tractoren op het terrein staan. En dit jaar hebben we ook het tweewielen thema georganiseerd. Er komen een hoop fietsen, Solexen, van alles en nog wat komt richting het Oldtimer Festival.
0: Ja, en dan zoveel bij elkaar. Dat is ook natuurlijk mooi als die nog een rondrit gaan maken. Als je die allemaal achter elkaar ziet.
1: Ja, dat klopt. We hebben 's ochtends dan ook de puzzelrit. Die zal door de Zeeuws-Vlaamse, of over de Zeeuws-Vlaamse wegen gaan. Een stukje Vlaanderen gaat er nog in mee. Rond 1 uur hopen ze allemaal weer terug te hebben op het plein.
0: En zijn het dan mensen die altijd terugkeren naar jullie? Of heb je ook wel vaak nieuwe deelnemers?
1: Dat is een mooi voorbeeld. Vanwege het 40-jarig jubileum hebben we een van onze deelnemers met de tractoren. Die komt echt al 40 keer richting Axel. En zo zijn er ook onder de auto-inschrijving een hoop deelnemers die gewoon jaarlijks terugkeren richting Axel.
0: En zijn er ook dan nog auto's die van ver komen? Of is het toch wel allemaal een beetje uit de buurt?
1: Nee, veel Nederlanders natuurlijk. Ook veel Belgen die richting Axel komen. Even uit mijn hoofd, de inschrijver het verste weg zit rond Arnhem.
0: Oké, nou dat is toch ook wel een serieuze afstand om met je oldtimer dan weer af te leggen.
1: Ja, zeker weten. De mensen vinden het gelukkig de moeite waard om richting Axel te komen, richting ons festival. En we schijnen goed aangesleten staan met ons festival. Dus dat was hartstikke leuk om te horen.
0: Zeker. En jezelf ben je er ook al jaren bij betrokken.
1: Oh, dan moet ik eventjes diep gaan graven. Vanaf mijn 13e ben ik begonnen als vrijwilliger. In 2016 in het bestuur gekomen. Eventjes er tussenuit geweest en nu sinds 3 jaar als voorzitter.
0: Wat heb jij met oldtimers, Marvin?
1: Dat is een hele leuke vraag eigenlijk. Ik vind het heel leuk om te kijken naar oldtimers. Ik vind het eigenlijk heel mooi om samen met mensen iets moois op de kaart te zetten. En dat doet me eigenlijk met alle liefde.
0: En ben je dan opgegroeid met oldtimers of is het vooral iets van jezelf? Ik bedoel, ik heb het echt van mijn vader meegekregen. Ik ben ook gek op oldtimers.
1: Nee, ik ben niet opgegroeid met oldtimers. Uiteindelijk is het gewoon iets waar hier een Axel jaarlijks terugkeert. Dus ja, het is gewoon een bekend festival hier in, het, ja, in de stad. Well, Axel is natuurlijk een stad.
0: Zeker.
1: Ja, nee, ik ben ermee opgegroeid en ik ben blij dat ik er een deel van uit mag maken van de organisatie.
0: Morgen dus een drukke dag voor jou, maar ook een mooie dag waarin bijna 200 oldtimers zich gaan verzamelen in Axel. En in de omgeving van eigenlijk heel Zeeuws-Vlaanderen en een stukje Vlaanderen kun je ze dus in de ochtend ook nog voorbij zien komen. En 's middags kun je dus gaan genieten in Axel van al die auto's die bij elkaar op het plein staan, hè?
1: Ja, zeker weten.
0: Dus mocht je nog niks te doen hebben, dit is een van de activiteiten die je tijdens Hemelvaartsdag kunt doen. Marvin, ik wil je heel veel plezier wensen morgen.
1: Hartstikke bedankt en ik zou zeggen, kom allemaal richting Axel.

0: Doors Down, Here Without You. Ik krijg ook nog appjes binnen dat er morgen natuurlijk geluisterd gaat worden naar die Zeeuwse top 40. En dat onder een stukje appeltaart met slagroom. En de dagen aftellen naar volgende week donderdag. Dan komt het vakantiegeld binnen. Jippie. Oh. Groetjes Jan en Ria. Goh Jan, daar was ik even nog niet helemaal mee.
1: Dat ga ik
0: volgende
1: ook tellen.
0: Week is. Ja, nu ga ik ook tellen. Dat is altijd leuk. Ja. Om dan op je extra leuk om op je bankrekening te kijken. Wat hebben we nog meer? Wat valt er nog meer te doen behalve die Oldtimer Festival in Axel? Nou, je kunt in Middelburg nog naar een Hemelvaartsfair. En vrijdag de oude ambachtenmarkt
1: in
0: Zierikzee. En dan is volgens mij de gewone weekmarkt er ook. Is niet zo heel groot, maar dat kun je nog wel. Nou, dat zijn onder andere dingen die ik nog even voor je heb kunnen vinden. Mocht jij nu nog morgen ergens naartoe gaan, een leuk evenement bij jou in de buurt, laat het dan vooral nog even weten via de app op 0118 499 999. En wellicht kun je dus een andere luisteraar inspireren om naar een leuk evenement toe te gaan. Maar van 8 tot 12 moet je natuurlijk gewoon lekker thuis blijven. Aan die radio gekluisterd voor de Zeeuwse top 40. Wie zou er dit jaar op nummer 1 staan? Veer en ik denken allebei Danny Vera. Maar ja, morgen iets voor 12, dan weten we het pas echt zeker.

0: Marta Reeves en de Vandellas, Nowhere to Run. En dat maakt het 11:30.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: En Mirjam van Wouw is hier met een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. De brandweerpost in Cadzand gaat waarschijnlijk dicht. Het is niet gelukt om nieuwe mensen te werven, melden de gemeente Sluis en de Veiligheidsregio. Dat komt doordat er steeds minder mensen in de regio wonen. Er zijn nu 4 vaste vrijwilligers en een paar brandweervrijwilligers in opleiding, en dat is te weinig. Het definitieve besluit valt in juli. In Middelburg is een ramkraak gepleegd bij een juwelier aan de Lange Delft. Omwonenden hoorden rond 4:30 een harde knal en glasgerinkel. Een auto was tegen de pui gereden van juwelier Siebel. Het is onduidelijk of de daders ook echt binnen zijn geweest en of er iets is gestolen. Erik van Merjenboer, oud-burgemeester van Terneuzen, gaat de komende tijd aan de slag als vervangend burgemeester van Roosendaal. Hij neemt de taken waar van Mark Buis, die 2 weken geleden een ernstig fietsongeluk kreeg in Scharendijken. Van Merjenboer is geboren in Roosendaal. Hij begint maandag. Voetbal, Kloetingen-verdediger Jeffrey Teunissen is er zaterdag niet bij als Kloetingen de kampioenswedstrijd speelt. Hij heeft een scheurtje opgelopen in zijn hamstring, blijkt uit een echo vanmorgen in het ziekenhuis. Teunissen liep de blessure op vorig weekend tijdens de wedstrijd tegen Groene Ster. De 22-jarige verdediger uit Renesse is belangrijk voor Kloetingen. Hij miste geen wedstrijd dit seizoen. Het weer, stevige buien met kans op onweer en hagel. En tussen de buien door schijnt soms even de zon. Het is nu 8 tot 10 graden. De zuidwestenwind is matig tot soms krachtig vlak aan zee. Tot zover. Meer nieuws vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel Mirjam.
1: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid.

0: Wet, wet, wet met Sweet Surrender. Ja, Rini laat ook nog in de app weten dat vrijdag en zaterdag het Abdijvierfest... Ja, zullen we even mijn best doen?
1: Abdijvier.
0: Abdijbierfestival is. Ja. In Middelburg, dus daar kun je vrijdag en zaterdag naartoe. Verder heb ik van de luisteraars niet zo heel veel binnengekregen. Dus dan hoop ik maar dat ze allemaal lekker de radio aanzetten morgenochtend. Voor de Zeeuwse top 40. Voordat we het daarover gaan hebben, want Elsa en Stefan die schuiven straks nog even aan over wat je allemaal kunt verwachten tussen 8 en 12. Gaan we nog even check de plek spelen natuurlijk, want morgen hebben we geen winnaar. Dus dat betekent dat als je vrijdag in die finale zit, dan maak je natuurlijk wel meer kans om die sokken te winnen. Wat wil je, wat is de opgave van vandaag, Veerle?
1: De opgave van vandaag is, zetten ze daar de mossels en oesters mee vast?
0: Oké. Als je denkt het goede antwoord te weten of wil je een gokje wagen, dan bel je naar 0118 499 999.

0: glas van Bluff en Raccoon opgenomen. Ja, in het café waar ik jaren heb gewerkt. Dus ik vond dat stiekem wel heel leuk toen ik hoorde dat ze daar het hadden opgenomen.
1: Ja, je ziet ook duidelijk in de clip die fotowand natuurlijk.
0: Ja, de bekende fotowand in het café daar achterin. Hartstikke leuk. Zit aan de Nieuwe Haven, meer zeg ik niet.
1: Dit riekt naar reclame.
0: Nee hoor, ik heb de naam niet gezegd. Er zitten meerdere dingen aan de Nieuwe Haven. Ja. Dus wat dat betreft kunnen ze dan uit 3 dingen kiezen. Waren we helemaal niet mee bezig. Waar we wel mee bezig waren was check de plek met de volgende opgave.
1: Zetten ze daar de mossels en oesters mee vast?
0: 1 reactie in de app.
1: Die is niet goed.
0: Die is niet goed. Jammer Frank, we gaan hem zo eventjes voorlezen. Maar eerst gaan we naar Terneuzen, naar Theo. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat denk jij dat we zoeken?
2: Ja, ik zat eerst aan Krabbedijk, maar bij Switch naar Paal. Paal.
0: Nou, dat was precies wat Frank ook dacht.
1: En waarom dan eigenlijk? Want Frank dacht het ook, maar...
2: Ja, daar zetten ze vast aan palen nu met touwtjes en zo.
1: Ah, ja.
2: En die schelp die zetten ze ook vast aan palen, maar ja.
0: Ja, dat is heel letterlijk nagedacht. Eens even kijken wat Loran in Overzande denkt.
3: Ja, dat is ook een hoekje hoor. Maar ik dacht niet schelpen, dus ik dacht schelphoek.
1: Oh, nee.
0: Nee, dat zoeken we ook niet. Zullen we een kleine tip geven? Dank je wel toch voor het meedoen, allebei. Dan draaien we toch nog maar 1 nummer in de hoop dat die dan wel geraden wordt.
1: Ja.
0: Dat mee vastzitten, daar zitten ze wel, zeg maar. Hè, dat denken ze dat het een onderdeel van de opgave is. En dat klopt ook.
1: Ja, dat
0: als
1: klopt.
0: In letterlijk, waar zet je iets mee vast misschien?
1: Ja.
0: Zullen we dat...
1: Ja.
0: Is dat een duidelijke tip?
1: Ik vind hem niet. Ik ben het er helemaal kwijt. Maar ik denk, je gebruikt het wel misschien om dingen vast te zetten. Misschien om te sleutelen.
0: Oeh, nou vind ik dat je wel weer veel weggeeft hoor. Zetten ze daar de mossels en oesters mee vast? Je kunt nog bellen tijdens Jamie Callum.

0: Everlasting Love hoorde je. Zetten ze daar de mossels en oesters mee vast? Het is een moeilijke opgave vandaag, Veerle.
1: Ja, je hebt weer goed je hersenen gebruikt. Of juist niet, dat weet ik niet. Maar
0: we gaan eens kijken, want Roger en Breskes die belden om een gokje te wagen.
2: Goeiedag.
0: Dag, Roger.
2: Nou, hier in Breskes, daar, op de industrietrein, daar zijn ze van die vaten, van die tang. En die brengen ze nou of plat en daar staan de mossels aan vast.
0: Ja, dus Breskens bedoel je?
2: Ja, hoofdplaat. Want daar is
0: oh, hoofdplaat. Ja, ja, oké. Okay. Nee, nee, dat is niet het goede antwoord.
2: Nee? Nou ja, pech.
0: Dat is waar. Pech, inderdaad. Eens even kijken, want de lijnen die stromen langzaam maar zeker vol. We hebben Wim nog. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, met Wim Dorst.
0: Waar zijn wij naar op zoek, denk je?
3: Ik denk Kieske.
0: Het is niet goed, Wim. Maar je bent wel in de buurt. Zullen we dan maar zeggen. Even kijken, dan heb ik nog iemand aan de lijn. Ik weet alleen niet wie dat is. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Met wie spreek ik?
4: Met Kees.
0: Dag Kees, wat denk je dat het is?
4: Ik denk misschien baarland.
0: En die mag je even uitleggen?
4: Nou, die mosselen die zitten aan elkaar met die draden en dat heet baarden. Dus Ik denk misschien dat het baarland zou kunnen zijn.
0: Wel goed gevonden, goed nagedacht, maar Veerle...
1: Ja, het is ook niet goed. Nee, dan zou ik toch eerder aan Baardland denken. En dat ligt niet in Zeeland natuurlijk.
0: Nee. Nee. Eens even kijken. Dan heb ik nog een laatste beller. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Met wie spreek ik?
5: Met Dirk.
0: Dag Dirk. Jij had geappt naar ons.
5: Ja.
0: En nu bel je. Wat is het goede antwoord volgens jou?
5: Ierseke moer.
0: Ierseke moer. En leg die eens uit.
5: Ja, dat zou ik niet weten. Mijn vrouw kan maar op.
1: En ze gaf geen uitleg. Ze riep gewoon Ierseke moer.
0: Kan je er nog even om de uitleg vragen misschien?
5: Ja, ze weet het ook niet. Ze dacht ineens aan dat plaatsje.
1: Oh, onderbuikgevoel.
0: Ja, moet ze dan misschien maar vaker gebruik van maken van het onderbuikgevoel, Veerle?
1: Ja, het is hartstikke goed. Want ja, in Ierseke heb je heel veel oesters. En met een moer kun je van alles vastzetten.
5: Klopt.
0: Dus zo specifiek was het vandaag. Goed gevonden, met de complimenten aan je vrouw Dirk. En we gaan jou opschrijven om vrijdag mee te doen in die finale van Check de Plek.
5: Ja, is goed.
0: Dankjewel. En dat was het dus. Hier zetten ze de mossels en oesters mee vast. En dat is Ierseke moer, was de opgave van vandaag in Check de Plek. Dan gaan we maar gauw over naar de Zeeuwse top 40. Want Elsa en Stefan die zijn al binnen hier in de studio. Morgen 4 uur lang feest hier op de radio. Met alleen maar Zeeuwse muziek.
6: Het jaarlijkse feestje.
7: Het jaarlijkse voor mij eigenlijk is bij Omroep Zeeland toch altijd feest op de radio.
0: Zo is dat.
6: Wat tussen 9 en 12 zeker.
7: Vooral tussen 9 en 12, ja.
0: Hey, wat kunnen de mensen morgen verwachten? Buiten het antwoord natuurlijk. Zeeuwse muziek, 4 uur lang en 40 nummers.
7: Kunnen we wel weer weggaan, hè?
6: Ja, wij hebben een lijst. We zijn alles nog wel een beetje aan het doorspitten. Er is veel gestemd en vooral ook heel veel gereageerd. En dat zijn weer hele mooie reacties. En die zoeken we nu allemaal uit. En die nemen we natuurlijk ook morgen mee. Maar morgen tijdens de uitzending mag je ook reageren. Via dat welbekende nummer 0118499999. Ja, het wordt gewoon heel gezellig, of niet Elsa? En we geven natuurlijk die prijzen weg. T-shirts van de Zeeuwse Top 40 en die hoofdprijs. Een rondvlucht boven Zeeland.
0: Ja, dat is natuurlijk wel een topper.
7: En verder willen we eigenlijk niks kwijt. Ja, dat we willen. Ja.
1: Wat doen jullie hier dan?
7: Ja, precies. Dit hebben we verkeerd afgesproken. Ik hoop eerlijk gezegd op een beetje regen 's ochtends. Dan kan 's middags iedereen lekker doen wat hij wil. En dan zit iedereen 's ochtends bij de radio. Want hoe meer er luisteren en hoe meer er ook meedoen met de spelletjes en zo.
0: Hoe leuker het is.
7: Hoe leuker het is.
0: Maar nog misschien een klein tipje van de sluier, Stefan, wat betreft. Er wordt je hand al gelijk, je mond afgeplakt met een hand van Elsa. Zijn er verrassingen in de lijst?
6: Volop.
0: Volop. Nou, dus ook wat dat betreft, los van de presentatie van jullie twee, lekker luisteren. Maar ook,
6: lekker, je wekker om 8 uur. In je pyjama, die radio aan of televisie.
1: Oh, dat klinkt heerlijk.
0: Bakje koffie erbij, kopje thee erbij, heerlijk.
6: En dan een croissantje, een eitje en lekker die Zeeuwse Top 40 gaan.
0: Gaat helemaal goed komen, horen we jullie morgen.
7: Ja, dat zou ik dan wel, want ik denk, die is morgenochtend om 8 uur.
1: Ik kan je garanderen, ik zet hem aan en ik zit in mijn pyjama en met een cappuccinootje.
7: Kijk.
6: Nou, zoek maar een foto.
0: Goed, ja, die wil Elsa natuurlijk zien, van Veerle in pyjama. Nou, goed. Gaat goed komen. Morgen dus tussen 8 en 12, die Zeeuwse top 40 van Omroep Zeeland met Elsa van Hermon en Stefan Daanen. Dankjewel en tot morgen, jongens.
7: Doei.

0: praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 0118-499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.
1: Ja, en vandaag dus ook weer een nieuwe Zegt U Het Maar. Michiel, wat zit er vandaag? Wat heb je vandaag als thema? Oh, moet je wel je microfoon openzetten, anders horen we je niet, hè?
2: Kleine geitje. De brandweer is weer... De brandweerkazerne in Katzand, die dreigt te sluiten. Tenminste, dat is het advies onder andere van de veiligheidsregio. En teleurstelling is er bij de vrijwilligers daar. Een van die vier vrijwilligers, die spreek ik zo meteen na 12 uur trouwens. Maar de stelling, een drukke badplaats zoals Katzand, kan die eigenlijk wel, of die kan die zonder brandweerkazerne in de drukke zomer? Je kunt op die stelling later vanmiddag reageren en om 17:30 praten we daarover verder. Inzicht u maar.
1: Goed, dan zit Goedemorgen Zeeland er bij deze ook op. Veel plezier dus morgen alvast bij de Zeeuwse Top 40 met Elsa en Stefan. En zometeen met Zeeland Nu, want Michiel is er daar alvast mee met Zeeland Nu. En vanmiddag dus een Zeeland Komt Thuis met Zegt U Het Maar, waarin het gaat over die brandweerkazerne in Katzand die mogelijk gaat verdwijnen.
3: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
4: Dag Jaap.
5: Hi.
4: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
5: Ja, we hebben echt veel nodig.
4: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
5: Klopt.
6: 27 mei, Demodag Scootmobielen.
3: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
7: Woont u in Beveland of Walcheren? En wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen, zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
8: Meer aandacht voor jouw bedrijf, winkel of product? Kijk op adverteren.inzeeland.nl.
9: True Lease met Grenke.
10: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
9: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
10: Precies wat we nodig hadden.
9: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
11: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
9: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
11: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
12: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de Nederlandsekluis.nl. Let's
13: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
12: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de Nederlandsekluis.nl.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage. En daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
15: Wacht even hoor.
14: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher?
15: Klopt dat wel?
14: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
17: Omroep Zeeland.
18: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
17: Omroep Zeeland.
19: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Oud-PVV-minister Faber maakte zich schuldig aan stemmingmakerij toen ze staatsnoodrecht wilde gebruiken voor strenge asielmaatregelen. Ambtenaren vonden de motivering voor noodrecht niet toereikend en zeiden dat hij waarschijnlijk zou sneuvelen in de Kamer of voor de rechter. Toch hield Faber steeds vol dat de dragende motivering klaar of bijna klaar was. Dat blijkt uit stukken die Nieuwsuur opvroeg. Na veel gesteggel liet de toenmalige coalitie het noodrecht los en kwamen de gewone wetten. Eén daarvan, de zogeheten asielnoodmaatregelenwet, haalden het vorige maand de Eerste Kamer niet na een draai van de PVV. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen de politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het lab dat tests uitvoert voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, Clinical Diagnostics, voldeed niet aan de regels voor het beveiligen van persoonsgegevens. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Vorig jaar werden de medische gegevens van 100.000 vrouwen gestolen die hadden meegedaan aan het onderzoek. Het marineschip Zijne Majesteit Evertsen is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, maar het landde in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot erop de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Het weer nog. Vanuit het westen trekken stevige buien over het hele land, met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Ook morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
20: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
21: Pap, die moeten we hebben!
20: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
15: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
20: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
22: Mensenrelatie, Radboud Visser.
23: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
22: Jazeker.
24: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
25: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
26: Ik krijg een vakantiebroertje.
27: Huh?
26: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
27: Cool, wil ik ook.
28: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
29: EuropaKinderhulp.nl.
30: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
31: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
32: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
33: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
34: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
35: Omroep Zeeland.
36: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
35: Omroep Zeeland.
2: De brandweerpost in Katzand moet sluiten omdat er te weinig vrijwilligers zijn. Tenminste, het is een advies om te sluiten. Maar hoe wordt er op gereageerd? Je hoort het zo in Zeeland nu. En verder vandaag in het Zeeuwse nieuws. Ebby Klein druipt teleurgesteld af als verkenner in Terneuzen. Het gebeurt eigenlijk niets met zijn advies. Velle buien vandaag, onweer, hagel, van alles is er mogelijk. Stefan van der Gijzen, die weet de details. En met de verkenners van de gemeente Schouwen-Duiveland, Vlissingen en Vieren praat ik verder in de Zeeuwse Kamer. Over die functie zelf van verkenner zijn, maar ook over de actualiteit. Want hoe kijken zij naar die andere Zeeuwse gemeenten waar onrust heerst? Vijf over twaalf is het. Goedemiddag, het Zeeuwse nieuws van deze woensdag. De brandweerpost op Katzand gaat sluiten. Dat was de boodschap die de burgemeester en manager brandweerzorg gisteravond hadden voor de vrijwilligers op de post. En hoewel het aantal vrijwilligers in de post al jaren laag is, kwam dit besluit toch als een onaangename verrassing. Ik praat daarover met Kees van Lamboga. Hij woont in de omgeving van Utrecht, maar komt regelmatig in Katzand en is dan ook een vrijwilliger op de post. Wat was precies die boodschap gisteravond, Kees?
0: Ja, Michiel, je kan je voorstellen, dat was een mokerslag of een donderslag bij helder hemel, zoals je het wil noemen. Dat inderdaad werd medegedeeld dat er een advies gaat naar het bestuur om de brandweerpost van Katzand te sluiten. Omdat het tekort aan vrijwilligers niet leek op te lossen. En helaas is dat achterhaald. Dus wordt er betoverd met oude informatie en oude cijfers. Het is natuurlijk een hele lange tijd heel kwetsbaar geweest, nog steeds kwetsbaar. We zijn juist groeiende, van 4 inmiddels naar 10 vrijwilligers. Mm-hmm. En hopen eind dit jaar zelfs op 14 vrijwilligers te zitten. De mogelslag kwam hard aan. En zeker omdat het de informatie die nu verspreid wordt niet juist is.
2: Niet juist in de zin van er komen dus meer vrijwilligers bij en wellicht nog meer dus in de toekomst, want je hebt het nog over 4. De afgelopen jaren is er toch ook flink wat werk verzet inderdaad om die vrijwilligers te werven?
0: Nou, het is altijd een beetje een zorgkindje geweest natuurlijk ook in Zeeland, natuurlijk een leegloopgebied. Hè, dat kennen we natuurlijk ook al van de documentaire die laatst gezien is. Ja. Bewoners trekken weg, jeugd trekt weg en daarmee ook onze doelgroep. Maar we hebben juist inderdaad vorig jaar gezegd van, hé, maar we moeten het nu echt anders gaan doen. We gaan geen flyertjes en spandoekjes en dat heeft geen effect. We gaan echt naar de mensen toe. Hè. We gaan ze persoonlijk benaderen, aanbellen, op de bank zitten, aan de koffie. En dat resulteert zeg maar dat we nu in ieder geval nu al 6 nieuwe vrijwilligers hebben. En met nog 4 in gesprek zijn door de persoonlijke benadering zeg maar. Want kijk, je kan heel blijven roepen. Maar dat werkt niet. Hè. En dus door de persoonlijke benadering dat je een andere betrokkenheid kan genereren. Kijk, wij zullen nooit een post worden met een 300% bezetting. Maar als je kijkt dat we nu in één keer al naar die 12, 14 mensen kunnen groeien in een hele korte tijd. Wat dus daarmee gruwelijk stabiel is. Ja, mooier kan niet. En dan is dit verhaal natuurlijk al helemaal scheef.
2: Hoe verklaart u dat dan, dat ze met die oude cijfers aan de haal zijn gegaan?
0: Ja, nou dat willen wij dus ook weten. Dus dat gaan we natuurlijk ook proberen te achterhalen. We hebben gisteravond het ook proberen het gesprek naar voren te halen. We hebben ook aangegeven, jongens, kijken welke energie wij daar nu in steken. Kijk nou eens wat we al hebben bereikt. Kijk eens waar we naartoe willen. Help ons dan daarbij. Want ja, wij voelen alsof je laat ons water trappelen en verzuipen. En gaat dan zeggen van, helaas. Zo voelt dat. Dat werd natuurlijk niet helemaal gewaardeerd zoals we het dan brachten, maar... zo voelt het wel. Hè. We zijn keihard aan het knokken, allemaal in eigen tijd.

0: inderdaad om te verduurzamen en te renoveren. En dat zijn ze nu aan het afronden. We hopen dat het volgende week helemaal klaar is. Dus dat klopt, ja. En dat maakt het nog zuurder. Hè. Dat zegt men, hey, hok wordt helemaal gerenoveerd, opgeknapt, weer in een trots bezit, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. En daar wordt dan de deur letterlijk van dicht gegooid.
1: Ja. Hoe kijk jij eigenlijk dan richting zo'n zomerseizoen? Want dit is dan een advies, hè. In juli wordt de definitieve de beslissing hierover gemaakt. Maar zo'n zomerseizoen, Katzand, hartstikke druk met toeristen en daarna geen brandweerpost. Hoe kan dat?
0: Nou, dat is het ook. Hè. Kijk, en wij hebben natuurlijk altijd wel onderbezetting gehad in de tijd, hè, waar we dus aan moeten werken en bouwen. Maar in 2025 hebben we met die kleine club van 4-5 man 65% van de uitdrukken kunnen doen. Dat is gewoon een wereldprestatie. En altijd er is altijd al ingeregeld geweest dat er altijd hulp van de buren al kwam. En wij willen dus weer laten zien dat we dat die 100% garanderen is natuurlijk al een lastig verhaal. Maar ja, het is natuurlijk een grote zorg als je kijkt hoeveel toeristen en bewegingen en verbouwingen en ontwikkelingen in het gebied zijn. Ja, wat gaat daarmee gebeuren? Die vraag hebben wij natuurlijk ook op tafel gesteld. Hoe ga je dit dan oplossen?
1: Ja,
0: die is er nog niet.
1: Met wie gaan jullie nu de komende tijd dan die gesprekken aan om toch iets anders proberen voor elkaar te krijgen?
0: Nou, wij willen aantonen. Kijk, wij gaan niet om ons heen slaan en elkaar dingen verwijten. Maar we willen vooral het algemeen bestuur wat er ook moet beslissen. Dus dat zijn alle burgemeesters van Zeeland en de gemeenteraad van Sluis. Willen we overtuigen dat wij het waar kunnen maken. En dat we dat ook laten zien met de potentie die er nu is. Dus dat wordt ons huiswerk. Dat willen we gewoon op basis van feiten en loyaliteit willen we laten zien dat dit een heel verkeerd advies is. En dat hopen we dan te bereiken. Ik bedoel, het heeft geen zin om wild om je heen te gaan slaan. Daar bereiken we niks mee. Daar zijn we van overtuigd. En ik denk dat we aan de burgemeester en de regionaal commandant goede gesprekspartners hebben. Maar uiteindelijk ligt het lot dan bij de burgemeester zometeen. Dus wij hopen dat we die gefundeerd kunnen overtuigen dat het anders moet.
1: Okay, succes daarmee. Kees van Landbouw, gedankt voor dit moment.
0: Graag gedaan, ook bedankt.
1: Ja, eigenlijk was hij voor spek en bonen gekomen. Verkenner Eppie Klein, die gisteravond in de gemeenteraad van Terneuzen verslag kwam uitbrengen over zijn onderzoek om tot een nieuwe coalitie te komen na de gemeenteraadsverkiezingen. Een tumultueuze vergadering waarbij verkiezingswinnaar PVV boos opstapte uit frustratie over die coalitievorming. Want midden in zijn verkenningsgesprekken kreeg verkenner Eppie Klein een telefoontje van de huidige coalitiepartijen dat ze gewoon nog 4 jaar met elkaar verder gaan zonder de PVV. Klein is teleurgesteld over de gang van zaken.
2: Ja, ik denk dat het een teleurstelling is omdat je onvoldoende als raad met elkaar hebt nagedacht van welke opdrachten, welke onderwerpen binden ons samen en welke onderwerpen, welke opdrachten moeten binnen de raad bij elkaar gebracht worden over de diverse partijen. En dat is het stapje waar ik mee bezig was. En dat is jammer dat het nu wordt afgebroken.
3: Wat vond u ervan dat u halverwege de rit opeens een telefoontje krijgt van laat maar meneer Klein, wij gaan met de huidige coalitiepartijen verder?
2: Ja, dat voel je. Dat voel je in je hart, omdat je op enig moment bezig bent in een aantal weken heel intensief. He, je bladert terug door de stukken heen, je leest verkiezingsprogramma's en je zegt van dit heeft de neuzen nodig, dan ga ik weer aan de gang. Dus je hebt een focus en die focus die probeer je op dat moment uit te rollen, he, in de goede zin van het woord.
3: En dan komt er een telefoontje, laat maar meneer Klein, we doen het zelf wel.
2: Ja, en dan komt het telefoontje. Nou, zoals ik zojuist ook in de toelichting zei van hoe bedoelt u? Ja, het is over. En dan denk ik van, oké, het is over. Dat betekent, wat nu? Hè? Kun je dat ook aan als raad? Hè, wat er nu gebeurt, dat ligt in het verleden. En eigenlijk ligt in het heden, vandaag, wat de toekomst is. En dan denk ik van, oei, tussen nu en heden, ja, wat is er gebeurd, hè? En wordt de toekomst dan net als het verleden? En dat zou zo jammer zijn.
3: Was er een coalitie met de PVV mogelijk geweest? Wat was uw inschatting?
2: Ja, ik heb zelfs gezegd dat er maar één fractie is die de PVV volledig uitsloot. En een aantal fracties heeft gezegd van oei, op een aantal onderwerpen moeten we wel met elkaar in gesprek. En die gesprekken, die zette ik op dat moment in. En dan begin je met de fracties die het verst uit elkaar staan. En vervolgens kom je dichter naar elkaar toe. En ja, dat is niet gebeurd nu.
3: U heeft het gezien, de PVV is weggelopen vanavond. Wat vond u ervan?
2: Ja, dat is aan de PVV. En natuurlijk wil je er iets van vinden. Maar ook dat moet ik nu niet doen. Het is emotie, hè? Dat gaf de burgemeester ook aan. Hè? Hier zit een stuk emotie in. Daar moeten we met elkaar over in gesprek gaan. En jammer dat in dit debat eigenlijk een aantal leden niet de sluiting van

0: een vergadering heeft meegemaakt. Dat vind ik altijd jammer. Je moet er gewoon bij blijven. Maar het is aan de PVV en ik spreek daar geen waardeoordeel over uit.
1: Wat gaat het worden hier de komende jaren, denkt u?
0: Jawel, er zitten verstandige mensen. Daar ga ik vanuit. Er zitten ook verstandige fracties. En ik spreek de wens uit. En ik ervaar dat ook in de gesprekken. Dat ze elkaar, de fracties, dat bedoel ik met ze, elkaar gaan vinden.
2: Zij verkennen Epi Klein in het gemeentehuis van Terneuzen tegen Ariane Lefort.

0: en Pata Pata. We gaan van 1967, waar dit liedje vandaan komt, gaan we naar 13 mei 2026. Naar het weer van vandaag, Stefan van der Gijzen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Met de wisselend weerbeeld, hè, buiten.
1: Ja, nou, het is sterk wisselvallig vandaag met een flink aantal buien. En ja, er is ook al een hele trein aan buien gepasseerd van west naar oost over nagenoeg heel Zeeland. Ja, en die hebben hier en daar ook noemenswaardige neerslagsommen achtergelaten. Vlissingen heeft tot nu toe 6,3 mm. Kamperland zelfs ruim 8 mm. En dat is nog altijd heel erg welkom, want de natuur is nog steeds keurig droog. Nou, verder is het ook behoorlijk fris, maximaal 12 of 13 graden vanmiddag. Tijdens een bui ligt die zelfs nog een heel stuk lager. En dat terwijl een middagtemperatuur van 17 tot 18 graden normaal is in deze tijd van het jaar. Nou, de zuidwestenwind die gaat wat meer aantrekken. Die wordt matig aan zeekrachtig met een windkracht 6. Nou, ook vanavond en vannacht vallen er nog een aantal buien. Misschien wel met een klap onweer nog steeds. Temperatuur daalt naar 6 tot 8 graden met landinwaarts een sterk afnemende wind. En morgenochtend vallen er ook nog steeds een aantal buien. Maar morgenmiddag wordt het langzaamaan steeds wat droger vanuit het noordwesten. Meer ruimte voor de zon. Maar ondanks de zon wordt het ook morgenmiddag fris met temperaturen van 12 of 13 graden en dat bij een matige noordwestenwind. Nou, ook op vrijdag dan vallen er zelfs weer meerdere buien met kans op onweer. Ook dat is weer een frisse dag, 12, hooguit 13 graden. Zaterdag vallen er dan een stuk minder buien. Overheerst het droge weer, wordt het 14 graden, staat er weinig wind, zwakke tot matige westenwind. En zondag, dan zou het wel eens helemaal droog kunnen blijven bij temperaturen van een graad of 16. En na het weekend, ja, dan gaan de temperaturen dagelijks verder omhoog tot we op woensdag lokaal weer de 20 graden kunnen gaan bereiken. En lijkt het ook vooral na woensdag weer droog te worden.
0: Oké, okay, klinkt goed. Stefan van der Gijzen, dankjewel. We moeten geduld hebben, dus eerst de boodschap. Laten we eens kijken op de weg. Een melding van de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. De weg is dicht, de verbindingsweg naar de N59. Dat komt door een geschaarde auto. Dat is de verbindingsweg richting Zierikzee, die N59. Het levert de file op de A29 voor knooppunt Hellegatsplein van 5 kilometer. Dat is je vertraging 7 minuten. En ook op de N59 sta je stil. Knooppunt Hellegatsplein richting Zierikzee voor Den Bommel 2 kilometer. Daar 10 minuten vertraging.

0: Maal Smit hoorde je Wait For You. De schrik zit er nog goed in bij de asielzoekers die in Loosdrecht worden opgevangen. Gisteravond liep een protest tegen de noodopvang daar uit de hand. Rellschoppers die gooiden met fakkels en vuurwerk, waardoor bosjes en bomen vlam vatten. Later werd de brandweer ook belemmerd tijdens het blussen. Premier Jette die noemt het schandalig. Vluchtelingenwerk Nederland is flink geschrokken.
1: Ja, het zijn afschuwelijke beelden. En het is ook echt een heel gevaarlijke situatie geweest. Laat ik als eerst zeggen dat dat onaanvaardbaar is en dat we dat een halt moeten toeroepen. Want het heeft effect op een politiek debat, het ontwricht de samenleving. Maar het heeft ook heel grote effecten op de mensen om wie het gaat, om de mensen die daar nu wonen.
0: Ook bij AZC-protesten in Apeldoorn en Den Haag was het onrustig. De AIVD doet onderzoek naar de escalatie van de protesten van de laatste tijd. Alle scholen in Arnhem komen met een gezamenlijke oproep aan ouders. Geef je kind zo laat mogelijk een smartphone. Ze maken zich zorgen over de ontwikkeling van leerlingen.
2: Ze worden er niet slimmer van, zal ik maar zeggen. Niet socialer. En de meeste ouders worstelen ermee. Geef mijn kind zelf niet een smartphone, want het is een enorme groepsdruk om het wel te doen. Dus we sluiten aan bij meerdere initiatieven die je ziet nu in het land en ook internationaal. Van jongens, stel het uit. Doe het niet.
0: Niet alleen scholen, ook BSO, maatschappelijke organisaties en de gemeente Arnhem die staan ook dan weer achter die oproep. Telefoons die zijn al verboden in een klas, maar buiten school zouden kinderen dus ook geen smartphone moeten hebben, vinden ze. Gisteravond was de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Afgelopen maanden was er veel om te doen. Vanwege de deelname van Israël is Nederland er dit jaar niet bij. En fans hebben er dan ook gemengde gevoelens bij. In een queer café in het centrum van Utrecht gingen sommigen wel kijken. Maar een feest zoals het normaal gesproken is, dat werd het niet.
3: Lekker aan de borrel, maar geen interesse dit jaar.
4: Nee, er zijn er maar weinig hier die naar het scherm kijken, volgens mij.
3: Kijken jullie altijd samen?
4: Nee, dit is een eerste date.
3: Gaan jullie expres weg nu?
5: Ja.
3: Hier gaan de eerste mensen al weg, want Israël komt eraan.
5: Nou, we staan natuurlijk niet achter wat er allemaal gebeurt op dit moment in de wereld. Wij willen inderdaad Israël niet supporten, dus daarom gaan we naar buiten. Ja.
0: Favorieten Finland en Griekenland die zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Dat is nieuws van buiten onze provincie. Zometeen het laatste Zeeuwse nieuws. Eerst muziek van Ronan Keating. Come on, yeah.

0: Horn hoorde je een Fever Dream. Het is 12:30, zo meteen de Zeeuwse Kamer, waar we het gaan hebben met een aantal verkenners over die afgelopen periode met coalities vormen en natuurlijk ook de huidige stand van zaken in Terneuzen en Sluis. Ja, veel tumult is daar aan de gang. Nou, bespreken we zo meteen na 12:30 in de Zeeuwse Kamer. En Mirjam van Wouw is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
2: De zilte wind in je haren, in groene polders om je heen. Ontdek Waterzanden, een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf met zicht op de Westerschelde. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden, kom thuis aan het water.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Iets na 12:30 het Zeeuwse nieuws krijg je van Mirjam van Wouw. Mirjam, goedemiddag.
5: Goedemiddag. De politie heeft vorig jaar meer geweld gebruikt dan het jaar ervoor. Vooral bij aanhoudingen. De politie Zeeland-West-Brabant heeft iets meer dan 1600 keer geweld gebruikt in 2025. Begin van de maand werd bekend dat ook tegen de politie meer en heftiger geweld is gebruikt. Volgens de politie heeft hun optreden altijd te maken met het gedrag van een ander. De brandweerpost in Cadzand gaat waarschijnlijk dicht. Het is niet gelukt om nieuwe mensen te werven, melden de gemeente Sluis en de veiligheidsregio. Dat komt doordat er steeds minder mensen in de regio wonen. Er zijn nu 4 vaste vrijwilligers en een paar brandweervrijwilligers in opleiding, en dat is te weinig. Het definitieve besluit valt in juli. Erik van Merrienboer, oud-burgemeester van Terneuzen, gaat de komende tijd aan de slag als vervangend burgemeester van Roosendaal. Hij neemt de taken waar van Mark Buis, die 2 weken geleden een ernstig fietsongeluk kreeg in Schaarendijken. Van Merrienboer is geboren in Roosendaal. Hij begint maandag. En voetbal dan. Kloetingen-verdediger Jeffrey Teunissen is er zaterdag niet bij als Kloetingen de kampioenswedstrijd speelt. Hij heeft een scheurtje opgelopen in zijn hamstring, blijkt uit een echo vanmorgen in het ziekenhuis. Teunissen liep de blessure op vorig weekend tijdens de wedstrijd tegen Groene Ster. De 22-jarige verdediger uit Renesse is belangrijk voor Kloetingen. Hij miste geen wedstrijd dit seizoen. Het weer in de provincie. Stevige buien met kans op onweer en hagel. Tussen de buien door schijnt soms de zon. Het is 8 tot 11 graden. De zuidwestenwind is matig tot soms krachtig vlak aan zee. Tot zover het nieuws. Meer in de app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel Mirjam. Met op de weg een melding van de N59. Robert Hellegatsplein richting Zierikzee. Voor Den Bommel staat een kapotte auto. Levert een file op van 3 kilometer. Je vertraging is daar nog zo'n 5 minuten.
4: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Simply Red hoorde je en Stars. Goedemiddag, dit is Omroep Zeeland, 12:30 geweest. Tijd voor de Zeeuwse Kamer. En de dagen na de gemeenteraadsverkiezing in maart doken in Zeeland overal bekende politici op als verkenner. Zij moesten onderzoeken welke partijen samen een nieuw gemeentebestuur konden vormen. Je zou denken, de grootste partij die zoekt daar gewoon een paar partijen bij. Maar zo makkelijk werkt dat echt niet. Het blijkt maar weer in Terneuzen en ook in Sluis, waar de coalitievorming met veel tumult gepaard gaat. We praten erover in deze Zeeuwse Kamer met drie bekende Zeeuwse bestuurders die na de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart als verkenner aan de slag gingen. Oud-burgemeester Gerard Rabelink van Schouwen-Duiveland deed in Schouwen-Duiveland zelf die verkenning. Vlissingen, Anita Pijpeling, verkenner van bekend natuurlijk van GroenLinks PvdA, oud-gedeputeerde, Tweede Kamerlid. En Dijkgraaf van Poppelaars van het Zeeuwse waterschap Schelderstromen. Die werd verkenner in de gemeente Veren. Een mond vol. Jullie zijn er alle drie. Gezellig. Goedemiddag, welkom.
1: Goedemiddag.
0: Wie van jullie is nou eerder als verkenner geweest?
2: Gerard? Ik ben verkenner geweest in Borselen. En ook bij het provinciebestuur.
0: Kijk. Dus die ervaring was er al. Is het een eer, mevrouw Pijpeling, om gevraagd te worden als verkenner?
1: Ja, ik vond het wel een eer. Ik had hem ook totaal niet zien aankomen, die vraag, zeg ik je eerlijk. Dus ik vond het een hele eer, maar ook meteen een hele verantwoordelijkheid. Die voelde ik ook meteen.
0: Was dat bij u ook zo, meneer Poppelaars?
3: Ik vond het ook wel een eervolle taak. Hè, dat je zoiets mag doen, vooral in een gemeente waar je zelf woont. Waar je veel mensen kent. Dus dat vond ik ook wel. Voor mij was het echt de eerste keer in de gemeentelijke omgeving. Ja. Want de provincie en het waterschap ken ik vanuit het verleden van dichtbij. De gemeente is ook weer heel anders. Dus ik steek ook het nodige van op. Dus het is niet alleen een klus klaren, maar voor mezelf is het ook nog leerzaam zelfs.
0: Ligt dan die druk en misschien dat leerzame proces dan nog wel wat hoger, omdat het in de eigen gemeente is?
3: Nou, meer in zijn algemeenheid sta ik ervan te kijken hoeveel taken er op een gemeentebestuur afkomen. Daar had ik niet zo'n benul van als wanneer je hier nou middenin zit en je hoort met de coalitie voor om de partijen een programma te schrijven. Ja, dat gaat van de maaltijd door de lagere school tot de woningbouwlocaties en grenzen stellen aan toerisme, et cetera. Dus heel veel onderwerpen, daar sta ik even aan te kijken.
0: Ja. Voor mijn gevoel hebben we de term verkenner nog nooit zo vaak gehoord als de afgelopen weken in het nieuws, want er speelt nogal wat. De Epi Klein bijvoorbeeld in Terneuzen, die halverwege de rit als afgebeld in Terneuzen. Want de huidige coalitiepartijen die willen niet met de verkiezingswinnaar PVV verder gaan. Dus die gaan op eigen houtje nog 4 jaar verder. En die Sluis, waar ze de boel eigenlijk heel erg vast hebben zitten, dat verkenner Ben de Reu nu een afkoelingsweek heeft ingesteld. Wat voor gevoel krijgen jullie daarbij, als jullie dat horen?
2: Ja, ik kan niet over een andere gemeente bepalen wat de positie daar is van de verkenner en de situatie van de politieke partijen. Maar op het moment dat de verkenner oordeelt van nou even pas op de plaats, lijkt me dat heel verstandig om even de partijen tot rust te laten komen en te denken hoe ze verder moeten gaan met elkaar. Maar dan moet hij wel weer het initiatief nemen om ze bij elkaar te roepen op een gegeven moment om zijn klus wel te klaren.
0: Mm-hmm. Ja, maar dan zo'n afkoelingsweek is goed. Maar mevrouw Pijpeling, zoals in Terneuzen, een verkenner die eigenlijk daar een presentatie geeft gisteravond, een eindverslag presenteert, waarvan hij al weet, hier wordt niet naar geluisterd, hier wordt niks mee gedaan.
1: Ja, dat is opmerkelijk, op zijn minst maar te zeggen.
0: Ja.
1: En het zegt iets over de situatie, de politieke context. U gaf net aan, er wordt veel met verkenners gewerkt, het woord is veel gevallen. Ik denk dat dat iets zegt over de ingewikkelde situaties die we ook hebben. Verkiezingsuitslagen zijn ingewikkelder geworden, want het is nog meer gefragmenteerd geraakt. Partijen die altijd op bepaalde posities konden rekenen, nou, dat is niet meer automatisch zo. Tegelijkertijd voelt, denk ik, elke raadslid of statenlid, in ieder geval volksvertegenwoordiging, hoe meer afstand er is gekomen tussen inwoners en het bestuur. Het gebrek aan vertrouwen van burgers in bestuurders en volksvertegenwoordigers. En die voelen ook die verantwoordelijkheid om daar goed mee om te gaan. En ja, ga er maar aan staan dan als verkenner, zeg ik dan, in zo'n ingewikkelde situatie om daar de juiste dingen in te doen.
0: Ja. Volgt u het dan ook met meer interesse, meneer Poppelaars, als u dan zelf verkenner bent op Schouwen-Duiveland, wat daar speelt tussen Terneuzen en in Sluis?
3: Ja, je volgt het wel, hoor, van de collega's. Ik zit dan in Veren, dus soms bel je elkaar ook wel eens. Jongen, ik zit hiermee, hoe zou jij dat oppakken? Of hoe zou jij dat aanpakken? En even terugkomend op dat fenomeen verkenner, helemaal eens met wat Anita Pijpeling vertelt. Maar ik denk dat er ook wel behoefte is aan een objectief iemand. in zo'n proces. Want ik heb het zelf bij de provincie ook wel een keer meegemaakt, dat je als lijsttrekker van een grootste partij zo'n formatieproces leidt, maar je bent toch altijd de eerste belanghebbende.
1: Ja.
3: En het voelt wel voor andere partijen wel eens fijn om met een objectief iemand zaken te delen uit het verleden of wat verder vooruitkijken dan direct met je eventuele conculega.
0: Ja, dus maakt de kans van slagen dan ook groter?
3: Ik denk het wel. Ja, over het algemeen, hè, want je noemt net twee voorbeelden in het toernooi en sluizen waar het dan toch wat moeizamer gaat. Van de andere kant, Stolen heeft het wel zelf gedaan. Ging ook niet zonder een slag of stoot. Hulst weer wel, dus het, je kunt er ook niet één lijn op trekken. Maar in zijn algemeenheid, als je dat wil verklaren, toename van het aantal verkenders. Ja, ik denk dat alles bij elkaar komt wel.
1: Ja. En het klopt ook wel heel erg wat net gezegd werd over die behoefte om daar met een objectief, een neutraal iemand over te spreken. Voor zover wij neutraal zijn, we hebben ook allemaal onze politieke achtergrond, maar toch, je komt daar toch als een neutraal persoon, in ieder geval niet belanghebbend, kom je binnen. Wat ik heel erg hoorde in de gesprekken die ik had met fracties in Vlissingen. Vlissingen werkte voor het eerst overigens met een verkenner, dus het was echt ook voor de langzittende raadsleden was het nieuw. En allemaal zeiden ze hoe plezierig ze het vonden om met een objectief, neutraal iemand gewoon eens even van hoe hebben we de afgelopen jaren ervaren? Wat zouden we nou graag anders willen? En dat zeg je dan net even makkelijker tegen iemand die je daarna toch niet meer treft, zeg maar. En dan de andere kant is zo'n fase van verkenning. Het zet de toon, als het goed gaat, voor de komende 4 jaar. En dat is natuurlijk de zorg die Terneuzen nu zal hebben. Ja. Als de verhoudingen aan de kop van de periode zo verhard raken. Ja, wat zegt dat dan over de periode de komende 4 jaar?
0: Ja, ja. Even naar die rol, hè, van verkenner. Want eigenlijk is toch al vrij snel duidelijk na een verkiezing wie heeft een meerderheid, wie wil met elkaar. Wat toch eigenlijk in de meeste gevallen al een beetje van tevoren besproken is. Lijkt me, want je weet met wie je door één deur kunt. Je weet waar de programma's een beetje op elkaar aansluiten. Maar die rol van de verkenner, die wordt altijd gevraagd door de grootste partij, toch?
2: Ja, in dit geval op Schouwduiveland was dat ook het geval. Daar kon niet iedereen door diezelfde deur met elkaar. Dus daar lag een probleem. Met name de VVD was de winnaar van de verkiezingen. Logischerwijs zou je dan ook denken, nou, de VVD komt in een coalitie terecht. Mm-hmm. Maar er waren de maanden daar voorafgaand nogal wat problemen geweest met bepaalde uitspraken vanuit diezelfde partij. En de bedoeling was eigenlijk dat de verkenner zou inventariseren of die problemen oplosbaar waren. Dus ik heb toen met alle partijen afzonderlijk gesproken en met een aantal partijen ook een tweede ronde gehad van gesprekken. En daarna in die gezamenlijkheid met een aantal partijen gezegd, laten we eens kijken, is dat vertrouwen te herwinnen? Zijn daar opties? En uiteindelijk bleek dat dat niet het geval was. En dat betekent dat de verkenner dan een conclusie trekt van, op dit moment lijkt me beter dat de partij, de huidige coalitie, verder gaat en gaat kijken of zij met elkaar een coalitie kunnen vormen. Want het vertrouwen in een van de grote winnaars van de verkiezing is op dit moment niet aanwezig.
0: Nee.
2: En dan breng je de slechte boodschap. Dan zei ik ook steeds, don't shoot a messenger. Ik breng uit de boodschap.
0: Ja, ik inventariseer slechts en breng uit wat eruit komt eigenlijk.
2: En je doet een aantal aanbevelingen, daar is net ook over gesproken. Ja. De politiek komt steeds verder van de samenleving te staan. Een van mijn aanbevelingen was ook van betrek partijen, het maatschappelijk middenveld, alsjeblieft bij het vervolgtraject. Ga nou niet in de kamertjes hier zitten, maar luister ook wat verenigingen vinden, wat het onderwijsveld vindt, wat andere partijen vinden, wat er de komende 4 jaar moet gebeuren. Dat is ook heel essentieel. Om zo de politiek dichter bij de burger te brengen en de burger dichter bij de politiek te halen.
0: Best een uitdaging daar dus op Schouwduiveland dan. Hoe is het in Vlissingen eraan toegegaan?
1: Ik heb met alle partijen, was ook van tevoren besproken, 2 gespreksrondes gehad. Niemand uitgesloten. Alle partijen zijn daar ook op ingegaan. En daar kwam al heel snel naar voren dat men een beter samenspel wilde tussen oppositie en coalitie. Minder dichtgetimmerd, een samenspel waarbij je echt uit bent op het beste voor Vlissingen en haar inwoners. En niet zozeer altijd dat politieke steekspel van omdat het uit de oppositie komt gaan we deze motie niet aannemen, terwijl we het eigenlijk wel eens zijn. Dat hebben ze me allemaal verteld. En dat maakte wel dat ik dacht, ja, daar moet ik eigenlijk wel wat mee. Ik kan dat niet laten liggen. En dat heeft ook gemaakt. Hè. Mijn advies had 3 pijlers. En 1 daarvan, een hele belangrijke, was, u bent het op een aantal onderwerpen zo enorm met elkaar eens. Ga daar nou een raadsagenda over opstellen. En geef dat mee aan de formerende partijen. Want dan sta je als oppositie of beoogde oppositie niet buitenspel.
0: Nee. Hoe is het in Veren eraan toegegaan?
3: In Veren ben ik met een eerste rapport naar de voltallige gemeenteraad gegaan. Dan heb ik op basis van de verkiezingsuitslag en de vergelijking van de verkiezingsprogramma's een coalitie voorgesteld. Waarbij twee bestaande partijen niet meer in zaten en twee nieuwe erbij komen. Nou, ik kreeg de indruk, er kwamen voor de rest geen vragen over, dus dat snapt men. Maar goed, gevoelsmatig kan het natuurlijk wel anders uitpakken. Dus we hebben gisteravond met de zogenaamde oppositiepartij ook het programma in wording doorgenomen. En er blijkt er wel inhoudelijk een grote overeenstemming te bestaan. Mm. Ja, niet over alles natuurlijk, hè. Dat kan er niet, dat hoeft ook niet. Dus we koersen nou aan op de verdeling van de werkzaamheden tussen de boogwethouders en de installatie op 8 juni.
0: Dat is vrij snel dus inderdaad. Maar je zat in Veren natuurlijk wel met die samensmelting van twee lokale partijen die eerder nog wel met elkaar overhoop lagen.
3: Ja, en nu toch eensgezind, gewoon als één partij optrekken en wel de grootste partij zijn geworden, hè, samen voor Veren.
0: We hebben het daarover, over de rol van de Verkenner bij de vorming van nieuwe coalities in deze Zeeuwse Kamer. Van Poppelaars, Anita Pijpelink en Geert Rabelink hier te gast. Hoe zit dat nou eigenlijk als die rol van Verkenner, mevrouw Pijpelink, bel je ook wel eens met elkaar van goh, hoe staat het er bij jou voor? Heb je tips voor elkaar misschien?
1: Nou, ik heb dat niet gedaan, maar niet bewust niet, moet ik heel eerlijk zeggen. Het was voor mij een eerste keer. Waar ik zelf heel veel in heb gehad, is een boek wat dit jaar verschenen is. Ook in opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten geschreven van hoe je heel zo'n informatieproces, hoe je dat inricht eigenlijk. Dat is door Nekke van Naam ook geschreven. En ja, ik noemde dat de afgelopen weken wel mijn Bijbel, moet ik zeggen. Omdat ik, nou, waar ik heel erg gecharmeerd van was in dat boek was, het ging echt over ook een dienende rol van bestuurders. Van je bent er niet voor jezelf, je bent er om die gemeente en haar inwoners te dienen. En dat vraagt een bepaalde samenwerking met de oppositie. Dat vraagt een bepaalde onderlinge samenwerking en afspraken daarover. En dat paste eigenlijk heel goed met waar Vlissingen op zoek naar was. Past ook denk ik wel bij mij, want dat is natuurlijk ook zo. Je vraagt een mens als Verkenner. En elk mens neemt zijn hebbelijkheden en onhebbelijkheden mee. En ik denk dat mijn focus ook wel heel erg lag op van nou, ik wilde het transparant doen, zoveel als mogelijk. Mm. Ik wilde dat het voor iedereen navolgbaar was waar mijn adviezen op gebaseerd waren. Ook al ben je het er niet mee eens. Maar dat je wel kon terugzien van hey, waar is dat nou op gebaseerd? En op die manier het heel integer doen. En daar heb ik heel veel aan dat boek gehad, moet ik zeggen. Maar misschien een volgende keer dat ik deze collega's dan wel even bel.
0: Ja, hoe is dat bij jullie gegaan? Hebben jullie elkaar wel een keer gesproken daarover of andere Verkenners?
2: Nee, we hebben elkaar niet gesproken. Ik heb wel dat boek van Nekker en Naam ook als handleiding kunnen gebruiken. Het is een uitstekende handleiding om het traject in te gaan. Maar wat ik nog heel belangrijk vind is, en dat wordt ook steeds door jullie ook aangegeven, die gemeente is de eerste overheid waar burgers mee te maken krijgen. En het is zo ontzettend essentieel dat die stappen naar die burger toe verkleind worden. En ik denk dat dat de komende jaren een grote opdracht moet worden. En als je ziet, politiek, bestuurlijk, zitten er vaak heel weinig verschillen in de visie op beleid. Het gaat voornamelijk om de wijze waarop het gaat plaatsvinden. Mm-hmm. Maar mensen kunnen best naar elkaar toe groeien. En ook ik heb als aanbeveling meegegeven, probeer samen een raadsagenda of een raadsakkoord te schrijven. Mm-hmm. Luister niet alleen naar de coalitiepartijen, maar doe het de klus met elkaar. Ja. En dat vinden de mensen heel belangrijk in een gemeente. Dat ruzie maken, of dat oppositie voeren, daar zitten ze niet op te wachten. Ze zitten te wachten op daden, concrete dingen zien gebeuren in het belang van de burgers.
0: Als je toch kijkt nu naar die uitslag, naar die vorming van die coalities, bij een aantal gemeenten in Zeeland zie je dat de winnaar van de verkiezingen, nou, de VVD Schouwen-Duiveland, de PVV in Terneuzen, Nieuw-Goes in Goes, die winnen flink allemaal, die komen niet in het college terecht. Meneer Poppelaars, kunnen kiezers dat begrijpen?
3: Dat vindt men moeilijk te begrijpen. Als ik de reacties lees in de digitale PCC hieronder, dat is zo. Het is wel zo dat de verkiezingsuitslag, dat is wel een momentopname. In de regel ook gebaseerd op één item. Maar wat, kijk, en je kunt ook een getalsmatige verhaal aan ophangen. Hè. Drie andere partijen zijn veel groter dan die ene partij. Of die hebben meer gemeenteraadsleden achter zich staan.
0: Of meer raakvlakken gewoon. Hè.
3: Of meer raakvlakken. Nou ja, er wordt ook wel naar het verleden gekeken, hè, van politieke partijen. Het is niet alleen die uitslag, de grootste partij. Nee, kijk ook maar in Goessen, ook op de Schouwen. Er wordt ook Terneuzen, er wordt wel teruggekeken. Hoe heeft die partij zich gedragen? Ja. Of gestemd de afgelopen periode? Dus ook dat wordt meegewogen.
0: Je zou toch ergens moeten zeggen, mevrouw Pijpelink, oké, dat is geweest, we vergeten het niet, maar we moeten toch door, we moeten toch naar die toekomst kijken. Hoe leg je dan uit dat zo'n grote partij, bijvoorbeeld de PVV in Terneuzen, ja, dat die niks mogen bepalen straks?
1: Ja, weet je, uiteindelijk is politiek mensenwerk. Het gebeurt wel of niet tussen mensen, zeg ik altijd. En dat wordt wel eens vergeten. En het is wat de heer Poppelaar zegt. Een verkiezing is een momentopname. Soms inderdaad gedicteerd door een issue. Wat op dat moment een hot item is in een gemeente. Maar om echt samen te werken. Om dichter bij die burger te komen. Om betrouwbaar bestuur. Hè, die woorden zie je ook heel veel in adviezen van verkenners. Betrouwbaar bestuur is er meer nodig dan getallen en optelsommen. Dan is er een basis van vertrouwen nodig tussen de mensen die dat gaan doen. En dat wordt wel eens vergeten. En dan ligt het niet zo zwart-wit zoals dan de getallen zouden laten zien.
0: Nee. Wat is u het meest bijgebleven, meneer Rabelink?
2: De titel van mijn reportage: Vertrouwen, voorwaarden voor verdere verbinding. Dan praat ik, als ik dat vertrouwen, wat ik zojuist zei, van de burgers in de politiek en de politiek naar de burgers toe, maar ook de politici naar elkaar. Heb vertrouwen in elkaar en ga zoeken naar een verbinding. Probeer op basis van gelijkwaardigheid te denken naar de toekomst van je gemeente. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Het woord vertrouwen zou veel meer terug moeten komen.
0: Ja. Vertrouwen, welk woord blijft u dan het meeste bij, meneer Poppelaars?
3: Als ik kijk naar het afgelopen proces, transparantie. Hè, wat Anita Pijpelink ook zei. Dus laat ook andere partijen die niet direct deelnemen weten waar je mee bezig bent. Naar welke datum er wordt toegewerkt. Ja. Ik kan het er ook met andere verkenners over. Informeer jij de burgemeester tussendoor of niet? Ik zeg, ja, dat heb ik wel gedaan. Maar dat meld ik dan ook aan iedereen.
0: Ja.
3: Niet dat ze ons zien zitten en denken, wat zijn er die twee daar te bekoksen over?
0: Nee, precies.
3: Dus die transparantie is me wel bijgebleven. Ook de inzet. Het kost meer uren dan ik aanvankelijk had gedacht. Ja. En kijk, het is voor ons ook vrijwilligerswerk. Hè? Het is ook onbetaald werk. Dus we doen het allemaal bij in onze vrije tijd. Maar nogmaals, wel leuk en interessant om te doen. Dus ik heb er tot nu toe nog geen spijt van.
0: Oké, transparantie, inzet heb ik gehoord. Vertrouwen voor u, mevrouw Pijpelink, tot slot.
1: Ja, moedig. Ik heb de raadsleden ook echt geprezen daarover. Afgelopen zaterdag waren we in een informele bijeenkomst bijeen voor het opstellen van die raadsagenda. Dus ook voor hen een zaterdag, die met prachtig weer overigens, dat we binnen zaten in een hele goede setting. Maar ik vind het heel moedig van ze. Dat ze het aangaan, het proces. Want ze willen ontzettend graag dichter bij de burger, betrouwbaar bestuur, beter samenwerken met elkaar, niet meteen dat hart tegen hart. Maar dan moet je ook wel een beetje over je eigen schaduw durven heen stappen. Of je eigen imago in de ogen aankijken en denken, ja, daar zit misschien wel iets in de weg. En dat vind ik moedig, dat ze dat hebben gedaan.
0: Dank om hier daarover te praten. Drie verkenners hier in de Zeeuwse Kamer. Twan Poppelaars deed dat in Veren, Anita Pijpelink in Vlissingen en Gerard Rabelink op Schouwen-Duiveland. Dank voor jullie komst naar de studio en nu bijkomen van alles. Toch?
1: Ja.
0: Lijkt mij.
1: Graag gedaan.
0: Zometeen een hoor je Elias na 1 uur met de muziekmiddag. Ik spreek je heel graag vanmiddag om 4 uur weer in Zeeland Komt Thuis. Praten we over het nieuws van deze dag. En om 5:30 natuurlijk een nieuwe editie van Zegt U Het Maar. Heel graag tot dan en een fijne woensdagmiddag.
4: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
5: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
6: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
7: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien, nooit meer raaien.
4: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
8: Het leukste uitje voor het komend Pinksterweekend. Het Sinfonietta String Festival Zeeland. Volg de muziekroute in Veren. Luister in Middelburg naar Schubert's magistrale strijkquintet. En geniet in de Grote Kerk Veren van Persische klanken.
9: Mahler's Adagietto, Wagner's Tristan und Isolde en Vivaldi's geliefde De Vierjaargetijden. Bestel nu kaarten op grotekerkveren.nl.
10: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
11: Dynamisch.
10: Maar in de winter wil ik zekerheid.
12: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
13: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
14: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
16: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
17: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
18: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
19: Hans, alleen de prijs is anders.
20: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort Citroën. Van Citroën.
21: Mensenrelatie, Radboud Visser.
22: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
21: Jazeker.
23: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
24: Omroep Zeeland.
25: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
24: Omroep Zeeland.
26: Ron van Kamp met het NOS Journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in een week tijd ruim 200.000 vapes en meer dan 50.000 doosjes met nicotinezakjes in beslag genomen. De NVWA vond ze in 6 zeecontainers in Hoekse Waard en in een opslag in Noord-Brabant. Zowel de verkoop van vapes met een zoet smaakje als nicotinezakjes is verboden in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat 87% van de mensen die vapen hun producten via de zwarte markt kopen. RTL en Videoland hoeven Edwin de Roy van Zuiderwijn vooraf geen inzage te geven in het scenario van een nieuwe dramaserie over het Nederlandse Koningshuis. Dat heeft de rechter bepaald in een procedure die was gestart door de voormalige echtgenoot van prinses Margarita. De Roy van Zuiderwijn heeft geen vertrouwen in de manier waarop Videoland met de feiten omgaat. De rechter vindt de eis tot inzage voor uitzending een vorm van censuur. Normaal wordt pas achteraf beoordeeld of een uitzending onrechtmatig was. Ouders moeten kinderen zo laat mogelijk een mobieltje geven en sociale media pas toestaan als hun kind 16 is. Dat staat in een advies van de gemeente Arnhem, schoolbesturen, kinderopvangen en maatschappelijke organisaties aan ouders in Arnhem. Mobiele telefoons zijn al verboden in de klas, maar Arnhem wil een stap verder gaan en roept ouders op om ook buitenschool kinderen zo lang mogelijk geen smartphone te geven. Het is verslavend en geestdodend, zeggen de initiatiefnemers. Ook krijgen kinderen veel desinformatie te zien en is cyberpesten een groot probleem. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het weer vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
27: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
28: Ik krijg een vakantiebroertje.
29: Huh?
28: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
29: Cool, wil ik ook.
30: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin, juist nu.
31: europakinderhulp.nl.
32: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
0: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
1: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
5: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
6: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
7: Ongedierte, 1 stap voor. Ga nu naar traas.nl en voorkom het ongemak van ongedierte.
8: Omroep Zeeland.
9: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Tracy Ullman en Breakaway. Prachtig liedje om deze muziekmiddag mee te beginnen. En nog één nachtje slapen en dan is het zover. Morgenochtend de Zeeuwse Top 40. Ja, ik ga toch ook deze uitzending nog wat muziek uit Zeeland voor je draaien. En straks Robbie Williams, Mist Mark Ember. Daar word je van.

Robbie Williams, dat was wel een raar bericht laatst. Tijdens het poetsen van zijn tanden brak plotseling een halve voortand af. En hij heeft gelijk een foto van zijn nieuwe look op Instagram gedeeld. En dat ziet er best wel apart uit. Dit is de muziekmiddag van Omroep Zeeland. Met Douwe Bob en With You. Coffee.

vierde hij nog zijn verjaardag. Dit was een van de grote hits van Billy Joel uit de jaren 80. Uptown Girl. Straks het Zeeuwse nieuws op deze zender. En daarna in het tweede half uur hoor je sowieso dit liedje. Ja, en wat dat is, dat hoor je straks van mij. Shanna Spiro zingt recht uit het hart. Die on this hill.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: zolder, opslag of gemiste kans? Met een Luxbox dakserre maak je er een lichte, volwaardige leefruimte van. Van zolder naar leefruimte. Kom naar het belevingscentrum in Capelle en ervaar het zelf. Ga naar luxbox.nl.
1: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
0: Ontdek jouw dakserre op luxbox.nl en plan je afspraak.
2: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
3: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Goedemiddag, het nieuws van 2:30. Ik ben Mirjam van Wouwen. Na de ramkraak vannacht bij een juwelier in Middelburg zijn twee personen weggereden op een scooter. De politie zoekt getuigen die mogelijk meer hebben gezien. Rond 4:00 reed een auto het pand aan de Lange Delft binnen. De auto, die vermoedelijk gestolen is, hebben de daders laten staan. Ze zijn er op een zwarte scooter vandoor gegaan richting de Dam. Onduidelijk is nog altijd of er iets buit is gemaakt. De politie heeft vorig jaar meer geweld gebruikt dan het jaar ervoor, vooral bij aanhoudingen. De politie Zeeland-West-Brabant heeft iets meer dan 1600 keer geweld gebruikt in 2025. Begin van de maand werd bekend dat ook tegen de politie meer en heftiger geweld is gebruikt. En volgens de politie heeft hun optreden altijd te maken met het gedrag van een ander. Erik van Merdienboer, oud-burgemeester van Terneuzen, gaat de komende tijd aan de slag als vervangend burgemeester van Roosendaal. Hij neemt de taken waar van Mark Buis, die 2 weken geleden een ernstig fietsongeluk kreeg in Schaarendijken. Van Merdienboer is geboren in Roosendaal. Hij begint maandag. Kloetingen-verdediger Jeffrey Teunissen is er zaterdag niet bij als Kloetingen de kampioenswedstrijd speelt. Hij heeft een scheurtje opgelopen in zijn hamstring, blijkt uit een echo van morgen in het ziekenhuis. Teunissen liep de blessure vorig weekend op tijdens de wedstrijd tegen Groene Ster. De 22-jarige verdediger Ruiter Renesse is belangrijk voor Kloetingen. Hij miste geen wedstrijd dit seizoen. Het weer in de provincie. Er zijn stevige buien met kans op onweer en hagel. Tussendoor schijnt de zon. Het is fris met 10 tot 12 graden en een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Ook vanavond blijven buien vallen. Tot zover. Meer nieuws in onze app en op omroepzeeland.nl.
4: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

Het gebruik van de drumcomputer leidde toentertijd tot verontwaardiging bij de fans van Springsteen. En hij heeft bijna in elk interview heeft hij uitgelegd wat hij nou precies bedoelde. Het was een walking beat, schreef hij voor de film Philadelphia, Streets of Philadelphia. En hij kreeg er ook nog een Oscar voor. Dus een zeer succesvolle periode voor Springsteen in het de eerste helft van de jaren 90. Ja, welke plaat is dit? Nou, ik kan je er wel over vertellen, het is een classic. Nog even.

Als dit niet mijn eerste singeltje was, dan was het mijn tweede singeltje wel. Love is the Seventh Wave van Sting bij Omroep Zeeland. Nou, ik heb het fragment al een paar keer laten horen. Nou, hierbij het antwoord op de vraag: welk liedje is het? Baby Come Back, dit is Player. Ja, en als je nou alleen bent, in de auto bijvoorbeeld, of ergens anders op een andere plek alleen, dan zou ik je willen aanbevelen om eens even lekker luidkeels mee te gaan zingen.

0: Droom je van een nieuw leven aan het water? Ontdek Waterzanden. Een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf. Met uitzicht over water en polders. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden. Wonen was nog nooit zo mooi.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
3: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
1: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
6: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
5: En voor de sta-opstoel van Toon.
7: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
13: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
14: Oh, wat betekent dat voor mij?
13: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
14: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
13: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
14: En moet ik verder nog ergens op letten?
13: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
15: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawashere.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Omroep Zeeland.
18: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
17: Omroep Zeeland.
19: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met eronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met eronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, start de systemen sinds vanochtend in fases weer op. Volgens het bedrijf is daarvoor een tijdelijke stroomvoorziening in gebruik genomen. Door de brand in het datacentrum hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is volgens het datacentrum in volle gang. Maar 1 op de 5 Oekraïners in Nederland zegt nu terug te willen als dat kan. De meerderheid verwacht niet de komende 2 jaar weer naar huis te gaan, blijkt het onderzoek van de Rijksoverheid. Steeds meer Oekraïners zien voor zichzelf een toekomst in Nederland. Ruim 40% zegt ook niet terug te willen als het weer veilig is in Oekraïne. Dat percentage is een stuk hoger dan 2 jaar eerder, toen dezelfde mensen die vraag ook kregen. Safaripark Beekse Bergen is een groot deel van de dag dicht geweest na een ontsnapping van een cheetah. Een verzorger ontdekte ruim voor openingstijd dat de cheetah weg was uit zijn verblijf. Daarop werd besloten het park niet te openen voor bezoekers totdat het dier gevangen was. Dat lukte rond 1 uur. De cheetah was snel gevonden. Omdat hij in een bosachtig gebied zat, was het niet makkelijk om hem daar weg te krijgen. Volgens Beekse Bergen was er geen sprake van een onveilige situatie. Het park is inmiddels weer open. Het weer stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tussen de buien door komen ook droge momenten voor met zon. Dan wordt het een graad of 12. Ook morgen vallen de buien en is het fris. Dan wordt het ook zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
20: Wij zijn
21: Medipoint. Medipoint is er voor de rollator van Safa.
22: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
21: En voor de sta-opstoel van Toon.
7: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
21: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
21: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
23: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
19: Mensenrelatie, Radboud Visser.
24: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
19: Jazeker.
25: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
26: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs. Leon
27: Kozijnen. Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
28: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs. Of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Auping, designed for life.
29: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
30: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
31: Wil jij jouw bedrijf laten groeien? Kijk op adverteringzeeland.nl.
32: Omroep Zeeland.
33: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

0: Gino Vanelli, een paar keer in Zeeland geweest voor een enkele optredens in het verleden. Dit was Wild Horses. Vandaag is het 13 mei, het is het midden van de week. Ben je jarig, dan gaan we even voor je zingen.
1: Congratulations and celebrations.
0: En ook vandaag jarig, een zangeres uit het

Brian May. Hij schreef het ergens in de jaren 80, na het mislukken van zijn huwelijk. En nam het op. Hij zong het ook tijdens de Freddie Mercury tribute. En toen werd het pas echt een grote hit. Het is vandaag 13 mei. Stevie Wonder is vandaag jarig. Hij wordt 76 jaar. Op deze datum won Portugal het Eurovisie Songfestival in 2017. Met Amar Pelas Duas. En de laatste Beatle-film verscheen in 1970. De documentaire Let It Be van de Beatles ging toen in première. Was toen lange tijd de laatste Beatle-film, maar inmiddels zijn er alweer heel veel andere films verschenen. Ook zeg maar een opgepoetste versie van Let It Be. En die heet Get Back. En op deze datum, 13 mei 2019, ze werd 97 jaar, overleed Doris Day van Que Será, en bekend ook van allerlei films. Bijvoorbeeld Pillow Talk met Rock Hudson. Ja, en eerder dit uur had ik het over een zangeres uit het oosten van het land die vandaag jarig is. Dat gaat over Ilse de Lange, 49. En dit is haar nieuwe single, die heet Get It Right.

aanstaande zaterdag. Kloetingen tegen Noordwijk. Pak de ploeg van Rogier Veenstra op eigen veld de titel en promotie naar de tweede divisie. De voor- en nabeschouwing met Jan-Jaap Coré en Dennis de Nooijer. De wedstrijd en de huldiging zie je vanaf 3 uur live op tv bij Omroep Zeeland.

0: Daniel Pouter. Hij wordt gezien als een...
1: One Day Fire.
0: Want eenmalig succes met dit Bad Day. En ik hoop niet dat jij een bad day hebt. Ik hoop dat het allemaal goed gaat op deze woensdagmiddag. Aan de muziek zal het in ieder geval niet liggen. De zus van Aretha Franklin, Irma Franklin, met Peace of My Heart.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het nieuws van 2:30. Ik ben Mirjam van Wouwen. Na de ramkraak vannacht bij een juwelier in Middelburg zijn twee personen weggereden op een scooter. De politie zoekt getuigen die mogelijk meer hebben gezien. Rond 4:00 reed een auto het pand aan de Lange Delft binnen. De auto, die vermoedelijk gestolen is, hebben de daders laten staan. Ze zijn er op een zwarte scooter vandaag vandoor gegaan richting de Dam. Onduidelijk is nog altijd of er iets buit is gemaakt. De gemeente Vlissingen stuurt deze maand controleurs langs de deuren van inwoners in verband met de hondenbelasting. Op die manier wordt gecontroleerd of alle honden wel geregistreerd staan. Alleen Vlissingen en de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten innen nog hondenbelasting. In Vlissingen betaal je €111 voor één hond en €332 voor twee. De politie heeft vorig jaar meer geweld gebruikt dan het jaar ervoor, vooral bij aanhoudingen. De politie Zeeland-West-Brabant heeft iets meer dan 1600 keer geweld gebruikt in 2025. Begin van de maand werd bekend dat ook tegen de politie meer en heftiger geweld is gebruikt. Volgens de politie heeft hun optreden altijd te maken met het gedrag van een ander. Timo de Jong is tijdens de vijfde etappe van de Giro d'Italia afgestapt. De wielrenner uit Goes heeft te veel last van zijn pols om door te gaan na een eerdere valpartij. Dat is teleurstellend voor de Jong, want hij reed voor het eerst een grote ronde. Het weer, stevige buien met kans op onweer en hagel. Tussendoor schijnt de zon. Het is fris met 8 tot 12 graden en een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Ook vanavond en vannacht blijven buien vallen. Tot zover het nieuws. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl. En dan heb ik nog verkeersinformatie. De ANWB meldt file op de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Tussen de afrit Tolen en Bergen op Zoom staat 3 kilometer file. 5 minuten vertraging. En de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen de afrit Dordrecht Centrum en knooppunt Klaverpolder. Daar staat 6 kilometer file en geeft nu 7 minuten vertraging.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Holland.

Ice House uit Australië. En die bandnaam die komt van een koud en kil huis in de straat van frontman Ivar Davis.

0: Nou, de ene zei dat tegen de andere. Nou, het was toch beloofd dat we binnen 3 maanden weer teruggaan.
1: De Molukse gemeenschap in Zeeland heeft een bijzondere geschiedenis. Ze dachten hier maar even te komen wonen. Maar ze konden niet zomaar terug. Bekijk hun verhaal in de serie Koude Grond. Op maandag op tv bij Omroep Zeeland.

Morgen is het zover, de Zeeuwse top 40 bij Omroep Zeeland. 'S Ochtends is dat. En Raccoon zou er zomaar in kunnen staan in die lijst. Met dit liedje of met een ander liedje. Ja, de mensen van de Zeeuwse top 40. Want ik heb natuurlijk vanmiddag wel even geprobeerd om die lijst al te pakken te krijgen. Maar hij is nog niet af en ze willen er ook helemaal niks over zeggen. Dat is een top secret tot het laatste moment. Dus dat wordt heel spannend. Ik denk dat er best wel wat verrassingen zullen zijn. Je kunt het allemaal beleven morgen in de Zeeuwse top

0: ons.
1: Het leukste uitje voor het komend Pinksterweekend. Het Sinfonietta String Festival Zeeland. Volg de muziekroute in Veren. Luister in Middelburg naar Schubert's magistrale strijkquintet en geniet in de Grote Kerk Veren van Persische klanken. Mahler's Adagietto, Wagner's Tristan und Isolde en Vivaldi's geliefde De Vier Jaargetijden. Bestel nu kaarten op grotekerkveren.nl.
2: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
3: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
4: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien, nooit meer maaien.
5: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
6: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
7: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
8: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
7: Voor pallets van 100 kilo?
8: Zie je, dat is een kans. Train die core, mensen.
9: Tijd voor gesponsorde vacatures.
6: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
12: Oh, nu al zin in zaterdag.
11: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18+.
13: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering? Check. Je waardevolle spullen? Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
13: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Mensenrelatie, Radboud Visser.
16: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
15: Jazeker.
17: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
19: Omroep Zeeland.
20: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een brand woedde, kunnen hun ICT-systeem weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Mogelijk heeft het iets te maken met senator Ronald de la Rosa, die zich in het senaatsgebouw in Manila schuilhoudt. Hij wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. Op verdenking van diezelfde misdaden werd de oud-president Duterte van de Filipijnen vorig jaar opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. Er komt een minimumleeftijd voor sekswerk. Nu mogen gemeenten de leeftijdsgrens nog zelf vaststellen, maar het kabinet wil een landelijk minimum van 21 jaar. Veel gemeenten kunnen 18-jarigen al werken in de seksbranche. Het plan stond al in het coalitieakkoord, maar verantwoordelijk minister Van Wil zegt er nu echt werk van te willen maken. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met eronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met eronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober, was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het weer er nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken stevige buien over, met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen de buien en ook dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
0: koffie en thee smaken nog lekkerder. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
21: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
22: Dynamisch.
21: Maar in de winter wil ik zekerheid.
23: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
24: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
25: Hey, Remon!
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
26: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
27: Ik krijg een vakantiebroertje.
28: Huh?
27: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
28: Cool, wil ik ook.
29: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
30: EuropaKinderhulp.nl.
31: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
32: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
33: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
34: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
33: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
35: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
36: Ongediertebestrijding begint bij preventie. Traas Ongediertebestrijding heeft al meer dan 25 jaar ervaring. Ze komen met een duidelijk plan van aanpak hoe je ongedierte een stap voor kunt zijn. Ga nu naar traas.nl en voorkom het ongemak van ongedierte.
35: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
37: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
38: Openstaande vacatures? Deel ze. Kijk op adverteren.inzeeland.nl.
39: Omroep Zeeland.
40: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Roxy Music van het album. En dat heb ik echt helemaal grijs gedraaid in de jaren 80. Was ook buitengewoon mooi geproduceerd. Ja, straks een liedje dat gaat over de huwelijksperikelen van een beroemde Beatle. Wees Dasha, Didn't I? 1, 2, 1, 2.

0: kwijt zijn in het land, maar ook een klus in onze provincie. Een voorbeeld is de Sinterklaasintocht in Ierseke 2 jaar geleden. Daar stonden voorstanders en tegenstanders van Zwarte Piet lijnrecht tegenover elkaar. Aan de ME de taak om dan de orde te bewaren.
1: Wij stonden tussen de demonstranten en de mensen die de intocht van Sinterklaas door wilden laten gaan. En er werden natuurlijk, zoals wel bekend is, werd met eieren gegooid. Ja, niet alle worpen gingen goed. En wij waren daar wel onderdeel van de eieren die we hebben ontvangen. En ja, misschien is er ook wel gericht gegooid op de politie. Die indruk had ik niet direct. Ja, dat is gewoon vervelend. Dat is niet het leukste aan zo'n ME-inzet.
0: Ook de rellen tijdens de jaarwisseling in coronatijd in Arnhem-Muiden zijn hem bijgebleven.
1: Daar hebben we flink opgetreden ook met de ME. Die was ook wel... dat was ook wel bijzonder dat een kleine groep jeugd en jongeren zich in één keer zo tegen de politie keerden en ook gewoon weigerden om te luisteren. Dat gaat dan in één keer in korte tijd heel heftig te
2: kiezen. Vracht naar de grond! Naar de grond!
0: Op het terrein wordt ook geoefend met politiehonden. Maar vooral de samenwerking tussen de ME-agenten is belangrijk. En dat neemt Chris mee naar zijn werk op straat.
1: Ik ben ervan overtuigd dat als je de ME-opleiding volgt, dat je daar ook een beter agent van wordt op straat. Je leert heel goed samenwerken, groepsoptreden, wat je ook gewoon tegen kan komen tijdens een horecadienst in het centrum van Middelburg. Ja, je samenwerking wordt beter en je vaardigheden ook.
3: Nou, er zijn niet zoveel Zeeuwse agenten die bij de ME zitten, maar hun aandeel is wel belangrijk. En de politie is nog altijd op zoek naar agenten die zich willen aansluiten bij de ME.

0: Phil Collins, You Can Hurry Love. Het is 4:15. We gaan eens kijken naar het weer. En dat doen we vandaag met Stefan van der Gijzen. Stefan, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Wisselend beeld, hè? We hebben harde buien gezien vanmiddag. Toch ook echt wel de zon eventjes. Hoe gaan we die dag afsluiten?
1: Nou ja, toch nog wel steeds wisselvallig. Vanochtend vielen inderdaad meerdere buien. Vanmiddag brak eventjes een drogere fase aan met wat zon. Maar vanuit het zuidwesten trekken nu ook weer een aantal stevige buien binnen met kans op onweer. Het zijn wel welkome millimeters regen voor de natuur.

0: uur met tot nu toe 7,7 mm regen in Vlissingen en 6,3 mm in Westdorpen. Nou, ook vanavond en vannacht vallen er dus nog een aantal buien met kans op een donderklap. De temperatuur die daalt naar 6 tot 8 graden. En morgenochtend vallen er ook nog steeds een aantal buien. Misschien nog wel een paar stevige buien ook. Maar morgenmiddag dan wordt het vanuit het noordwesten een stuk droger. Gaan we de zon ook vaker zien. Maar ondanks dat morgenmiddag de zon gaat schijnen, toch opnieuw fris. Temperaturen van 12 of 13 graden. Normaal wordt het in de middag zo'n 17 of 18 graden. En staat er morgenmiddag een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Nou, vrijdag ook nog een sterk wisselvallige dag. Meerdere buien met kans op onweer. Ook nog fris met zo'n 13 of 14 graden. Maar vanaf het weekend, zeker op zaterdag, vallen er minder buien. Wordt het 14 graden. En staat er ook maar weinig wind. Maar de beste dag van het weekend, dat lijkt toch wel duidelijk de zondag te zijn. Dan blijft het waarschijnlijk de hele dag droog. Met iets hogere temperaturen van een graad of 16. En na het weekend, dan gaat die temperatuur dagelijks verder omhoog, tot we op woensdag en donderdag lokaal weer uitkomen op de 20 graden. Eerst vallen er nog wel een aantal buien, maar na woensdag lijkt het voor een tijdje weer droog te blijven.
1: Oké, daar wachten we dan op. Stefan van der Gijzen, dankjewel. Op de weg kijken met best wel wat vertragingen. De woensdagmiddagspits op de N57, onder andere. Dat is Middelburg richting de Brouwersdam voor Sirooskerke, 3 kilometer, daar 5 minuten. En dezelfde N57, Rotterdam richting Middelburg voor de Haringvlietdam, daar 6 kilometer en 10 minuten vertraging. De N256, Goes richting Zierikzee voor Kortgene, 3 kilometer. Daar bijna een kwartier. De A4, Antwerpen richting Rotterdam voor Bergen op Zoom-Zuid, 8 kilometer. Daar zo'n 10 minuten. En de N57 nog een keertje, dan Rotterdam richting Middelburg voor Hellevoetsluis-Ouderhoorn, 6 kilometer en bijna een kwartier. De langste vertraging die staat buiten onze provincie, maar hou er rekening mee. De A16 Rotterdam richting Breda voor de Moerdijkbrug, 13 kilometer file. Je vertraging is daar bijna 3 kwartier.

0: Sam Fender en Olivia Dean en Ring Me In. Dit is nieuws wat opvalt vandaag buiten onze provincie. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. In de eerste drie maanden van dit jaar zo'n 12%.
1: In 2023 en 2024 was het maar ongeveer 5%. En ik was ervan uitgegaan dat het nog steeds een vergelijkbaar percentage zou zijn, maar het is meer dan verdubbeld.
0: Nou, zegt deze energiedeskundige op Radio 1. Wat volgens hem meespeelt is dat er ook langetermijncontracten zijn waar deze bedrijven niet zomaar vanaf kunnen. Voor de rellen bij de noodopvang in Loosdrecht zijn drie mensen opgepakt. Twee daarvan zijn minderjarig.
2: Eentje komt uit Korte Hoef hier in de buurt. Die zou geweld hebben gebruikt tegen politie en een journalist. En de ander komt uit Amersfoort. En die zou ook geweld hebben gebruikt en stenen en fakkels hebben gegooid.
0: Gisteravond liep het AZC-protest in Loosdrecht volledig uit de hand. Er brak brand uit in de bosjes vlakbij het gemeentehuis waar asielzoekers tijdelijk worden opgevangen. Ook in Apeldoorn en Den Haag was het gisteravond onrustig. In Apeldoorn werden 5 railschoppers opgepakt. Oud-minister Faber van Asiel die bleef het noodrecht doorzetten zonder dat ze daar juridische of feitelijke onderbouwing voor had. Blijkt uit stukken die Nieuwsuur heeft opgevraagd. Er was destijds veel te doen om die zogenoemde dragende motivering, zegt deze politiek verslaggever Nienke de Zoete.
3: Er moest een hele goede reden zijn om de Tweede Kamer tijdelijk buitenspel te zetten om heel snel strenge asielmaatregelen door te voeren. En dat was Faber van plan. Ja, daarvoor zijn eigenlijk buitengewone omstandigheden nodig. En Faber beweerde altijd dat ze die motivering had, of bijna had. Maar uit de stukken blijkt dat haar ambtenaren daar tot op het laatst heel anders over dachten.
0: PVV-minister Faber maakte zich volgens ambtenaren schuldig aan stemmingmakerij en graaide naar argumenten.
3: Het lerarentekort, de stijging van de zorgkosten, criminaliteitscijfers van alle mensen met een migratieachtergrond noemt ze. En je ziet in commentaren van ambtenaren ja eigenlijk een stijgende verbazing bijna. Het wordt stemmingmakerij genoemd, graaien naar argumenten. Er staat soms bij een commentaar: dit is gewoonweg niet waar. Een kabinet kan zulke redenen niet geven.
0: 2 jaar geleden wilde Faber het noodrecht invoeren, voordat het werd genoemd het strengste asielbeleid ooit. En de Nederlandse staat tot slot, die loopt tientallen miljoenen euro's mis door ruim 20.000 oud-studenten die hun studieschuld niet terugbetalen. Ze zitten bijvoorbeeld in het buitenland en voor studiefinancier Duo zijn ze onbereikbaar. En daardoor kan Duo de studieschulden vaak niet innen. Vorig jaar was het zo'n 170 miljoen euro. En dat komt door een gat in de wetgeving.
4: Daarin is geregeld dat als Duo 5 jaar geen contact heeft gehad met een student die in het buitenland zit, en die student heeft in al die 5 jaar niks van zijn schuld afgelost, nou dan verjaart dat deel van de studieschuld dat in die periode afgelost had moeten worden, plus de eventuele boetes voor achterstallige betaling, want ook die verjaren dan.
0: Nou, dit had ik moeten weten toen ik in het buitenland woonde. Ik heb keurig doorbetaald. Het kabinet dat wil trouwens de oud-studenten verplichten hun contactgegevens door te geven aan Duo. En ook wil het kabinet de verjaringstermijn verlengen van 5 naar 10 jaar. Dat is nieuws van buiten onze provincie wat vandaag opvalt. Zometeen weer terug naar het Zeeuwse nieuws. En eerst hoor je Akte aan de Munnik.

0: Het is je woensdagmiddag met Agda en de Munnik en Ren Lenny Ren. Wij rennen zometeen richting Ierland naar Eveline Dingemans, onze ziel in het buitenland. Hoe is het met haar eigenlijk? Heeft ze nog nieuws? Deelt ze zometeen met ons. We blikken even vooruit op de Zeeuwse top 40 van morgen uiteraard. En meer van Wouwen zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Het leukste uitje voor het komend Pinksterweekend. Het Sinfonietta String Festival Zeeland. Volg de muziekroute in Veren. Luister in Middelburg naar Schubert's magistrale strijkquintet en geniet in de grote kerk Veren van Persische klanken. Mahler's Adagietto, Wagner's Tristan und Isolde en Vivaldi's geliefde De Vierjaargetijden. Bestel nu kaarten op grotekerkveren.nl.
2: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals een nieuwe keuken en badkamer. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het is 16:30 en het Zeeuwse nieuws dat krijg je van Mirjam van Bouwen. Mirjam, goedemiddag.
6: Goedemiddag. De gemeente Vlissingen mag niet zomaar informatie achterhouden over haar eigen rol bij de bouw van de omgekeerde school in Oost-Soeburg. Dat heeft de rechtbank besloten. In 2022 werd de school landelijk nieuws. Toen bleek dat het gebouw 180 graden verkeerd om was neergezet. Omroep Zeeland vroeg om de resultaten van een onderzoek door de gemeente. Dat werd geweigerd. Vlissingen heeft volgens de rechtbank onvoldoende uitgelegd waarom de stukken geheim moeten blijven en zet een streep door dat besluit. De brandweerlieden van Cadzand zijn zwaar teleurgesteld over het plan van de veiligheidsregio in de gemeente Sluis om de kazerne te sluiten. Een mokerslag noemen ze het. En zeer onterecht, vinden ze, want volgens hen zijn er wel genoeg nieuwe vrijwilligers. Ze gaan bezwaar maken. Het definitieve besluit valt in juli. Een 59-jarige man is veroordeeld tot 2,5 jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk, voor poging doodslag. De politie trof in maart vorig jaar na een telefoontje van de dader, nota bene, een zwaargewonde man aan in een woning in Hulst. Het slachtoffer is 10 dagen lang in levensgevaar geweest. De dader zegt dat hij de man 1 keer sloeg omdat hij verkracht dreigde te worden. Maar dat verhaal gelooft de rechtbank niet. Burgemeester Marleen Sijbers van Tholen heeft de loods in Oud-Vossenmeer, waarin in april een drugslab werd gevonden, gesloten voor 1,5 jaar. Het gaat om 2 ruimtes in de loods aan het Klaverveld. Het amfetaminelab was in werking toen agenten op 1 april binnenvielen. 4 mannen werden opgepakt. Het is gebruikelijk dat burgemeesters drugspanden sluiten voor een bepaalde periode, maar vaak is dat korter dan 1,5 jaar. Het weer in de provincie, stevige buien met daarbij kans op onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon. Het is 9 à 10 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Ook vanavond en vannacht blijven buien vallen. En ook morgen begint de dag met regen. Maar in de middag wordt het droger met meer zon. Het blijft wel fris. Tot zover. Meer nieuws in de app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel. Met vertraging op de A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom voor Ierske 5 kilometer. Daar een kleine 10 minuten. En verderop voor knooppunt Markiezaad nog eens 3 kilometer. Ook daar 10 minuten vertraging. De N256, dat is Goes richting Zierikzee voor de afrit Wolfaartsdijk. 3 kilometer, ook daar 10 minuten vertraging. En de N57, dat is Rotterdam richting Middelburg voor de Haringvlietdam. 6 kilometer, daar een kwartier. Laatste in dit overzicht is de A4, Antwerpen richting Rotterdam voor Hoge Heide. 4 kilometer, daar moet je 10 minuten optellen bij je reistijd.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Veel muziek van Teddy Swims hoorde je bij Omroep Zeeland en Mr. Know It All. We reizen af naar Ierland elke woensdag en dan nemen we een kijkje in het leven van Zeeuwen in het buitenland, Eveline Dingemansen. Goedemiddag.
1: Goedendag.
0: Hoe is het ermee?
1: Het is goed allemaal, ja. Prima.
0: Is het zonnetje druk, een beetje alles aanwezig? Heb je een beetje een soort van lente de zomergevoel?
1: Qua temperatuur nog niet zo erg. Maar als ik hier uit de wens zit, dan voelt het twee zomers aan. Okay. En ik ben aan het perkplantjes planten, want de ijsheilige ben binnen voorbij.
0: Oh, kijk. Oké, dus dat is dan traditie dat je daar druk mee bezig bent?
1: Ja, ik doe het niet voor de ijsheilige, want dan heb je nog kans op nachtvorst.
0: Nee, dat helpt dan niet mee, inderdaad. Nee, dat klopt.
1: Nee. Dan wil ik geen perkplantjes die aan hier een vermogen kost verliezen, natuurlijk. Hè.
0: Ja, en zijn ze duur daar?
1: Oh, verschrikkelijk gewoon. 3 geraniums voor 15 euro.
0: En jij zit er niet achter, hè? Je bent ermee bezig. Dat is ook het verschil, vind ik.
1: Ja, dat is waar.
0: Ja. Dat is erg belangrijk. En je hebt iets leuks gedaan afgelopen week, begreep ik. Je hebt lekker zitten eten.
1: Nou, ik heb van alles geproefd, lekker het zo zeggen. Ja. Want het was vandaag op de school van de kleinzeunen, was het interculturele dag.
0: Oké. Okay.
1: En intercultural day was het. En op de school die er aan wilde erop zitten, er zitten er 40 verschillende nationaliteiten op.
0: Zoveel.
1: Want het is een... Dat is de enige, dat is de school die er aan ze iedereen maar net toestieren die die had het land binnenkomt en die had ook onderwijs willen hebben. Dus ja, het is werkelijk een cultureel gebeuren. Dus
0: je hebt daar van alles geproefd. Wat viel je dan op? Wat was het lekkerste stiekem?
1: Mijn eigen snet.
0: Hé, maar even buiten je eigen keuken, Evelien.
1: Ik heb wat te proeven. Ik geloof ook nog steeds de hitte ervan voel in mijn mond. Het was een beetje scherp.
0: Oh.
1: Het was van een jongen uit de Dominicaanse Republiek. Het was een moeder in Mekt. En dat was met hete pepertjes. Nou, dat was inderdaad heet.
0: Die houden dus van kruiden, ja, absoluut.
1: Ja, de nee, ik niet veel meer kunnen proeven. Maar best wel scherpe smeek in mijn mond. Het zweert brokmuut.
0: En nog steeds, misschien een beetje. Ach, ja.
1: Het is erover. Er zitten nog heel veel Poolse, Oekraïense, Litouwense, allemaal van die kinderen uit het Oostblok die aan eigenlijk min of meer een beetje vlucht zien voor oorlogen en dat soort zaken meer.
0: Ja, precies. Interessant dat je op die manier dus van al die nationaliteiten, van al die culturen een beetje kunt proeven, letterlijk en figuurlijk.
1: Ja, zeker. En er zitten nog best wel wat Indische kinderen op die school.
0: Okay.
1: Uit India. En daar heb ik ook wat dingetjes van te proeven. Maar die werken heel veel met curry's. En daar ben ik niet zo dol op eigenlijk, op curry. Nee. Maar goed, ik had het toch geproven, dus ik kan niet met de lunch.
0: Nee.
1: Mijn buk zat vol.
0: Nee, dat scheelt. Dat is lekker inderdaad. Leuk. Verder nog plannen richting bijvoorbeeld de morgen hemelvaartsdag natuurlijk.
1: Mijn jongste kleinkind wordt van tegen 4.
0: Oh, gefeliciteerd.
1: Dankjewel, Jacob. Kijk. Oftewel Jacob, noemen wij het altijd, gewoon Nederlands. Niemand heeft er geen tijd eigenlijk door de week hier, dus dan doen we zijn de dag een klein feestje voor het jongetje. Hè?
0: Leuk. 4 jaar dus is Jacob is geworden.
1: Ja, van deze 4 jaar. Het is een doorakel, allemachtig.
0: Zit in de familie dus. Ja, precies. Heel goed.
1: Ja, misschien wel.
0: Nou, leuk. Lekker feest vieren dit weekend. En we spreken elkaar de volgende week weer. Eveline Dingemansen vanuit Ierland. Vanavond.
1: Groet. Ja, groet.

Dit is Omroep Zeeland met Fleetwood Mac en You Make Loving Fun. Zometeen over 3 kwartier exact is het tijd voor, zegt u het maar, het onderwerp van vandaag, dat is de brandweerkazerne. Om precies te zijn, die in Cadzand. Die gaat waarschijnlijk dicht. Niet gelukt is het om nieuwe mensen te werven, melden de gemeente Sluis en de veiligheidsregio. Het komt ook omdat er steeds minder mensen in de regio daar wonen. Maar kan het eigenlijk in het toeristenseizoen, dat je dat straks ingaat, zonder een brandweerkazerne? Reageer op die stelling. Kun je alvast doen via onze WhatsApp-kanaal. En om 5:30 kun je uiteraard reageren. Bijna 95% is het eens in dat WhatsApp-kanaal met die stelling. Slechts een kleine 5% zegt dat kan prima zonder. Jouw mening die is welkom. 5:30 kun je reageren. Inzegt u het maar. Hey,

0: Jawel, Bob Hordy en Nothing to Lose. Morgen op Hemelvaartsdag dan is het zover de 20e editie, de jubileumeditie van de Zeeuwse Top 40. Spannend, hoe gaat die lijst er morgen uitzien? De 40 populairste platen door jou gekozen. Zoveel kunnen we nu nog niet over die lijst zeggen, want dat is natuurlijk de spanning van zo'n hitlijst. Maar Stijn van Dalen, wat kun je er wel over zeggen?
1: Wat ik er wel over kan zeggen, ja, lastig Michiel. Morgen van 8 tot 12, dan laten we ze horen. De Zeeuwse Top 40. En weet je, ik ben nu een beetje die lijst aan het uitzoeken, aan het doorspitten. En de reacties aan het doornemen. En er komen altijd echt hele mooie, bijzondere verhalen bij de liedjes. Soms vrolijke herinneringen, maar soms ook ja, mensen die er een minder leuke herinnering aan hebben. Maar dat zo'n nummer wel heel veel voor iemand betekent. En ja, dat is bij het doornemen al mooi, maar dat nemen we morgen ook zeker mee. Ja. Ja, iedereen die gestemd heeft, die maakt kans op prijzen hier bij Omroep Zeeland. Ja. Natuurlijk die Zeeuwse Top 40 t-shirts, maar ook de hoofdprijs. En dat is die rondvlucht boven Zeeland. We bellen de winnaar in de uitzending. En ja, ik denk, het wordt gewoon een feestje. Ik heb er heel veel zin in.
0: Leuk zeg. Morgen te zien en te horen, dus tussen 8 en 12. Waar we het laatst al over hadden in de Zeeuwse Kamer, maar ook over die dialectmuziek. Hè, dat je die laatste jaren steeds meer ziet opkomen.
1: Ja, na een paar edities was er een beetje een dipje in die dialectmuziek. De afgelopen jaren komt dat weer op. Nou ja, het is morgen natuurlijk de vraag of dat doorzet, ja of nee.
0: Ja, en dat horen we dan tussen 8 en 12 in die Zeeuwse Top 40. En hoor je iets voor 12, of misschien zelfs al wat eerder, staat deze wederom op 1 van Danny Vera. Rollercoaster, Zeeuwse Top 40, morgen tussen 8 en 12. Spannend, zoals we hier zeggen.
2: Wat een spanning, wat een spanning, wat een spanning.
0: Danny Vera, hoor je nu.

0: die alles laat veranderen in goud. Jorm hier bij Omroep Zeeland. Het is bijna 5 uur waar we het gaan hebben over Terneuzen, de gemeenteraad. Er gebeurt daar nogal wat, hè? Eppie Klein, de verkenner die daar alles moest leiden. Ja, wat hij heeft onderzocht, daar gebeurt eigenlijk heel erg weinig mee. Want de zittende coalitie die blijft gewoon de komende 4 jaar. We hebben het daar uiteraard over na 5 uur, maar ook over de brandweer in Cadzand. Met nog maar 4 vaste vrijwilligers moet de brandweerkazerne daar gaan sluiten. En dat onderwerp bespreken we ook in, zegt u het maar, vanaf 5:30. Je hoort het hier zometeen in Zeeland, kom thuis. Omroep
1: Zeeland. Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
2: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
3: Ongediertebestrijding begint bij preventie. Thraas Ongediertebestrijding heeft al meer dan 25 jaar ervaring. Ze komen met een duidelijk plan van aanpak hoe je ongedierte een stap voor kunt zijn. Ga nu naar thraas.nl en voorkom het ongemak van ongedierte.
4: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
5: Wil jij jouw bedrijf laten groeien? Kijk op adverteringzeeland.nl.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: True Lease met Genke.
8: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
7: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
8: Precies wat we nodig hadden.
7: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage. En daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
10: Wacht even hoor.
9: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher?
10: Klopt dat wel?
9: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
11: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
12: Dynamisch.
11: Maar in de winter wil ik zekerheid.
13: Dat kan, met het zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
14: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
15: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
18: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag al waarschijnlijk langere tijd dood in zijn huis. Vermoedelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdachts hebben gezien rond zijn huis aan de Lijnbaanstraat in Amsterdam. Een deel van de huizenbezitters dreigt de hypotheekrenteaftrek kwijt te raken. Ambtenaren van het ministerie van Financiën waarschuwen dat chaos gaat ontstaan als het kabinet nu niets doet. Over 5 jaar mag een grote groep Nederlanders de hypotheekrente niet meer aftrekken voor de belasting. Wie dat precies zijn, weet niemand. Er is geen instantie die dat bijhoudt. De chocoladerepen van Milka, die in Duitsland kleiner maar wel duurder zijn gemaakt, hadden nooit mogen worden verkocht. Dat oordeelt een Duitse rechter die de actie misleidend noemt. De verpakking van de repen was niet aangepast, waardoor klanten de verandering niet opmerkten. De Duitse Consumentenbond was een zaak begonnen na veel klachten over de zogeheten krimpflatie. De rechter zegt dat het oude product eerst 4 maanden van de markt had moeten worden gehaald. Milka kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Bondscoach Ronald Koeman neemt niet één, maar 3 dagen de tijd voor de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Op 25, 26 en 27 mei kunnen zij zich tijdens een trainingsstage bewijzen, waarna Koeman de definitieve selectie voor het WK bekendmaakt. Op 4 juni vertrekt Oranje naar Amerika en de eerste WK-wedstrijd is dan op 14 juni in Dallas tegen Japan. Het weer, vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar 1 graad of 6. Morgen overdag eerst buien, in de middag wat droger en af en toe zon. En het wordt dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemiddag, het is 5 uur geweest. Dit is Omroep Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Wees druk op deze woensdagmiddag. Dit zijn de vertragingen vanaf 10 minuten of een bijzondere oorzaak. De A58 om te beginnen. Vlissingen richting Bergen op Zoom. Voor de... Knooppunt Markiezaat is dat. 4 kilometer. Ruim een kwartier is daar je vertraging. Gaan we naar de N256. Dat is Goes richting Zierikzee. Voor de afrit Wolfaartsdijk 3 kilometer. Daar ruim 12 minuten. De N57 Rotterdam richting Middelburg. Daarvoor de Haringvlietdam 12 kilometer. Bijna 40 minuten. Diezelfde N57 Middelburg richting de Brouwersdam. Voor Sirooskerken 3 kilometer. Daar 10 minuten. De N59 knoopt het Hellegatsplein richting Burghaamsteden voor Ouwekerk 3 kilometer, daar 10 minuten op dit moment. En de A4, dat is de laatste in dit overzicht, Antwerpen richting Rotterdam voor Bergen op Zoom-Zuid. 9 kilometer, daar een kwartier optellen bij je reistijd.
10: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
19: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
20: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
21: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
22: De zilte wind in je haren, in groene polders om je heen. Ontdek Waterzanden, een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf met zicht op de Westerschelde. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden, kom thuis aan het water.
23: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
24: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
25: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten. Omroep
0: Zeeland. De net opgeknapte brandweerkazerne in Katzand die heeft nog maar 4 vaste vrijwilligers en moet daarom sluiten. Hoe dat precies zit, dat hoor je zo in deze Zeeland komt thuis. Ja, de gemeenteraad van Terneuzen moeten we het ook over hebben. De 7-koppige fractie van de PVV die stapte daar gisteravond demonstratief op. Dat gebeurde tijdens een raadsvergadering waar verkenner Epi Klein het nieuwe college moest komen onderzoeken. Zijn eindverslag die kwam hij presenteren, maar eigenlijk kwam hij voor niks. Hoe kom je bij de ME en wat moet je dan leren? Nou, verslaggever Nanoek Kromhout van der Meer die zocht het uit bij een training van de politie. Reageer op deze stelling zo meteen in Zegt u het maar. Een Zeeuwse badplaats kan in de zomer niet zonder brandweerkazerne. Reageren, dat kun je doen alvast via ons WhatsApp-kanaal en uiteraard door te bellen om 5:30. Bijna 5:08, het Zeeuwse nieuws van deze woensdag. Een hele goede middag. De brandweerpost in Katzand gaat dicht. Dat voornemen hebben de gemeente Sluis en de veiligheidsregio gisteravond medegedeeld aan de vrijwilligers van de brandweerpost. Burgemeester Vermuur gaf vanmorgen samen met de commandant van Brandweer Zeeland een toelichting op het besluit. Ze noemden het zelf een waardeloos besluit.
1: Ja, het is zeker een waardeloos besluit wat we moeten nemen. Omdat er tekort is aan vrijwilligers op de brandweerpost in Katzand. Het goede nieuws is dat de andere brandweerposten, dus Sluis, Oostburg, Breskens, die doen het hartstikke goed. En die zijn ook zeker bereid om extra inzet te plegen in het gebied waar het nu zonder brandweerpost komt te zitten.
2: Ja, want die brandweerpost had er natuurlijk niet voor niks. Die pakt Katzand en omgeving. Een klein deel van het gebied valt straks buiten de wettelijke norm als het gaat om de aanrijdtijden. 1 tot 3 minuten langer. Ja, wat doet dat met het veiligheidsgevoel van mensen, denkt u?
1: Ja, ik denk dat we zeker goed moeten communiceren, open moeten communiceren. Ook moeten kijken wat kunnen de brandweerposten die er nu zijn nog betekenen. Hoe kunnen we eventueel aanvullende faciliteiten verstrekken, zodat ze er wel sneller kunnen zijn. Of belemmeringen opheffen. Daar weet de veiligheidsregio veel meer van dan ik. En daar gaan we zeker over in gesprek.
2: Want u staat wel achter het besluit. Het is een gezamenlijk besluit van de burgemeester en de veiligheidsregio.
1: Het is een gezamenlijk besluit, maar ook een besluit wat onvermijdelijk is. Omdat er een tekort aan vrijwilligers is, waardoor de bemensing zo onder datgene is wat zou moeten. Dat de brandweer feitelijk op veel momenten ook al niet kan uitrukken op dit moment.
2: Meneer Van Doesburg, u bent de regionaal commandant voor de brandweer in Zeeland. Zojuist hebben jullie een toelichting gegeven en dan valt toch het woord pijnlijk.
3: Ja, dat klopt. Dat is het belangrijkste woord van het besluit dat we gisteren genomen hebben en medegedeeld van de post Katzand. De verslagenheid was ook groot daar. Het besluit om de post te moeten sluiten vanwege een te grote onderbezetting. Een kwart van de benodigde sterkte. Ja, en je opent liever post als commandant brandweer. Maar ja, dit soort besluiten hoort er helaas ook bij.
2: Het kan echt niet anders, vinden jullie?
3: Nee, dat klopt. Dat kan echt niet anders. Want hier is echt goed over nagedacht. En we hebben lange tijd ook veel geprobeerd. Extra inspanning geleverd. Mensen hebben geprobeerd sneller op opleidingen te krijgen. Echt geprobeerd te werven. En ik moet zeggen, vooral de post zelf ook. Heel trots op die mensen. Die hebben ontzettend veel energie geleverd om of eruit te kunnen voor incidenten. Of mensen te enthousiasmeren voor de post. We zien dat de uitstroom groter is dan instroom. En vooral op kritische functies is het verschil te groot met wat we nodig hebben.
0: De definitieve beslissing over de sluiting die valt deze zomer. Het algemeen bestuur van de veiligheidsrisico moet dat dan nog bekrachtigen. Iedereen die heeft wel eens een brief onder ogen gekregen waarvan je dacht, wat staat hier nou eigenlijk? Om dat tegen te gaan heeft de gemeente Vlissingen vandaag de direct duidelijk deal ondertekend. Verslaggever Misha Tromp was bij de bijeenkomst.
4: Ja, meneer de burgemeester, het lijkt me goed om de zogeheten direct duidelijk deal te ondertekenen. We hebben een mooie rode stift. Met deze prachtige krant beloven wij als gemeente dat we nog beter gaan communiceren richting u.
5: Burgemeester Bas van der Tillaar, hoe belangrijk is dat nou eigenlijk dat die brieven te begrijpen zijn?
6: Onze inwoners zijn natuurlijk eigenlijk, als je goed bekijkt, van de wieg tot het graf voor bepaalde dingen afhankelijk van de gemeente. Wij zijn de eerste overheid voor onze inwoners. En dan is het ook belangrijk dat we in onze communicatie zorgen dat we goed, helder en duidelijk zijn. Onze inwoners zijn voor een stuk van ons afhankelijk. Dan moeten wij ervoor zorgen dat onze boodschappen ook

0: zijn dan goed om mee te nemen.
1: En dan komt die laatste zin van die alinea. Hè? De uitkomsten van dit ingestelde onderzoek en de daarbij gemaakte overwegingen treft u op bijlage aan.
2: Ja, overwegingen. Daar hebben we ook een minnetje bij gezet.
1: Ja, moeilijk woord, hè?
3: Ja.
1: Het is ook weer zo'n formeel woord. Zo.
2: Ja, beredeneringen, nee. Gedachten gaan we ook niet. Wat dan wel, hè?
1: Wat zou je daar moeten zeggen?
2: Gedachten
1: gaan,
2: nee.
1: Of zeg je
4: gewoon... Jeannette, een vrijwillige die de mensen helpt om de taal een beetje te begrijpen.
5: Ja.
4: Nu zat u vandaag ook aan tafel met de burgemeester om eigenlijk die moeilijke brief eigenlijk een beetje te bespreken.
5: Ja.
4: Wat hoort u van de mensen aan tafel daarover?
5: Ja, dat het algemeen... Zij bijvoorbeeld begrijpt de brief in het algemeen wel, maar niet specifiek. Er waren veel te veel moeilijke woorden. En zinnen. Ja. Bijvoorbeeld wetboekartikelen die staan in de tekst. En dat zou ook apart kunnen, hè?
4: Wordt zo'n brief dan voor mensen die het daar misschien minder machtig zijn dan ook moeilijker door dat soort dingen?
5: Ja, natuurlijk. Ja, dus niet te volgen. Dus die moeten echt naar iemand die een taalgenoot, zou ik maar zeggen, die goed Nederlands spreekt. En dan nog. Ik snap het er soms zelf ook niet. Nee.
4: Ik hoop dat de volgende brieven in ieder geval te begrijpen zijn.
5: Ja, dat hoop ik ook. En aldoende leert men, hè. Korte zinnen, je moet uit je vastgeroeste gedachten misschien met zinnen bouwen en zo. Ik wens ze heel veel succes.
6: En de gemeente Vlissingen die belooft dat de brieven voortaan nog duidelijker worden.

0: Nou, ook vanavond en vannacht vallen er nog een aantal buien. Misschien wel met een klap onweer nog steeds. Temperatuur daalt naar 6 tot 8 graden. Met landinwaarts een sterk afnemende wind. En morgenochtend vallen er ook nog steeds een aantal buien. Maar morgenmiddag wordt het langzaamaan steeds wat droger vanuit het noordwesten. Meer ruimte voor de zon. Maar ondanks de zon wordt het ook morgenmiddag fris. Met temperaturen van 12 of 13 graden. En dat bij een matige noordwestenwind. Nou, ook op vrijdag dan vallen er zelfs weer meerdere buien met kans op onweer. Ook dat is weer een frisse dag. 12, hooguit 13 graden. Zaterdag vallen er dan een stuk minder buien. Overheerst het droge weer. Wordt het 14 graden, staat er weinig wind. Zwakke tot matige westenwind. En zondag, dan zou het wel eens helemaal droog kunnen blijven. Bij temperaturen van een graad of 16. En na het weekend, ja, dan gaan de temperaturen dagelijks verder omhoog. Tot we op woensdag lokaal weer de 20 graden kunnen gaan bereiken. En lijkt het ook vooral na woensdag weer droog te worden.
1: Kijk, dat klinkt positief. Stefan, dankjewel. Op de weg, daar is het iets minder positief. Best wel druk deze woensdagmiddagspits. Onder andere op de A58. Vlissingen richting Bergen op Zoom. Voor knooppunt Markizaten file van 5 kilometer. Daar is je vertraging ruim een kwartier. De N57, dat is Middelburg richting de Brouwersdam. Voor Seroskerken 3 kilometer. Daar een kleine 10 minuten. En diezelfde N57 Rotterdam richting Middelburg. Voor de Haringvlietdam 12 kilometer. En daar ruim een half uur. De N256, Goes richting Zierikzee. Voor de afrit Kortgene, 4 kilometer, daar een kwartier. En de laatste vertraging is de A4. Antwerpen richting Rotterdam. Voor Bergen op Zoom, 12 kilometer. Daar je vertraging ruim 20 minuten. Tumult in de gemeenteraad van Terneuzen, waar de PVV-fractie gisteravond demonstratief opstapte. Het gebeurde gisteravond tijdens een raadsvergadering, waar verkenner Eppie Klein, die een nieuw college moest onderzoeken, zijn eindverslag kwam presenteren. Eigenlijk kwam Klein voor niks, want de huidige collegepartijen, ja, die hebben het heft al in handen genomen en gaan nog eens 4 jaar met elkaar door. Ariane Lefort, die volgde de coalitievorming en was erbij in Terneuzen, waar dus die PVV-fractie zijn biezen pakte. Waarom deden ze dat?
2: Ja, naar eigen zeggen, hè, de 7-koppige fractie, de leden daarvan, die zeggen, ja, we konden het niet meer aanhoren, want dit is een schijnvertoning, dit is een toneelvoorstelling, dit is een vooropgezet plan, hè, dat de PVV geen deel meer uitmaakt van de coalitievorming, ondanks dat de PVV de grootste is geworden bij de gemeenteraadsverkiezingen in Terneuzen. 7 van de 31 zetels hebben ze. Nou ja, ze stapten dus op, wij liepen achter ze aan en lijsttrekker en fractievoorzitter Patrick van der Hoef van de PVV reageerde op de trappen als volgt.
3: Het is gewoon één grote toneelshow. Nou, en ik gaf net al aan, we hebben geen kaartjes gekocht. We gaan er niet aan deelnemen, blijven nemen. Als 4 partijen elkaar gaan vasthouden en zeggen we hebben 16 zetels en D66 ondersteunt dat, dan kan ik niks anders doen dan we gaan uit deze toneelvereniging.
1: Hoe is het eigenlijk op gereageerd op dat weglopen van de PVV?
2: Nou, Michiel, niet heel positief hoor. Kijk, de huidige coalitie heeft 16 van de 31 zetels. Het is een meerderheid, weliswaar een krappe meerderheid, maar toch, hè, er gebeurt niks ondemocratisch. En iedereen snapt natuurlijk de pijn van de partij, van de PVV wel. Maar ja, weglopen uit een gemeenteraadsvergadering, dat doe je gewoon niet. Zij onder andere waarnemend burgemeester Frank Weerwind.
4: Ik betreur dat ten eerste. Het is de grootste partij in deze stad. We zijn bezig met een democratisch debat, een democratisch proces. Dan spreek ik altijd de hoop uit dat alle partijen blijven. En dat iedereen zijn woordje kan doen en ook deelneemt aan de besluitvorming. Dus ik betreur het zeer.
1: Nou, de PVV die liep dus boos weg. Maar er is meer kritiek, hè, op hoe het proces om tot een coalitie te komen is gegaan.
2: Ja, want ook andere oppositiepartijen zijn boos, hè. Want ze zeggen, luister, na de gemeenteraadsverkiezingen hebben wij als voltallige gemeenteraad gevraagd om een verkenner. Nou, die is dan bezig met gesprekken. En dan breken de huidige coalitiepartijen dat eigenlijk eenzijdig af, hè, van zo van, nou ja, wij zijn er zelf al uit. De kritiek was, luister, daar gingen jullie niet in jullie eentje over. Wij hebben ook recht van spreken. En waarom hebben we die man niet gewoon zijn werk laten doen? Eppie Klein, de verkenner waar het over gaat, die zei daar zelf dit over.
5: Ik denk dat het een teleurstelling is, omdat je onvoldoende als raad met elkaar hebt nagedacht van welke opdrachten, welke onderwerpen binden ons samen.
2: Dan komt er een telefoontje, laat maar meneer Klein, we doen het zelf wel.
5: Ja, en dan komt het telefoontje. Nou, zoals ik zojuist ook in de toelichting zei, van hoe bedoelt u? Ja, het is over. En dan denk ik van, oké.
2: Okay. Maar was er een coalitie met de PVV mogelijk geweest? Wat was uw inschatting?
5: Ja, ik heb zelfs gezegd dat er maar één fractie is die de PVV volledig uitsloot. En een aantal fracties heeft gezegd van, oei, op een aantal onderwerpen moeten we wel met elkaar in gesprek. En ja, dat is niet gebeurd nu.
2: Ja, Michiel, ja, eigenlijk moet je tot de conclusie komen dat de verkenner, hè, deze Epi Klein, ja, eigenlijk geschoffeerd is. Hè, ja, afbesteld, afgeserveerd. Ja, terwijl die gesprekken misschien toch nog wel veel hadden kunnen brengen. Zelfs als de uitkomst uiteindelijk hetzelfde was gebleven. Want de manier waarop het nu is gegaan, ja, dat gaat de sfeer in Terneuzen, denk ik, de komende jaren wel beïnvloeden.
1: Ja, maar goed, de Epi Klein is van die trein afgestapt. Die trein dende door. Jeroen de Buk, die is ingestapt. Hij gaat nu een college samenstellen. Hoe gaat het in de rest van Zeeland?
2: Nou, wisselend. Hè. Op sommige plaatsen gaat het wel gewoon goed. Bijvoorbeeld in Rijmerswaal. Daar is gisteren zonder problemen het bestuursprogramma gepresenteerd. Maar kijk je nou bijvoorbeeld naar Sluis. Ja, daar is het helemaal vastgelopen. Daar is door de verkenner een afkoelingsperiode ingesteld. Zo van, nou, we gaan even een weekje rust nemen en dan komen we volgende week weer bij elkaar. Want wat is er? Ja, veel oud-zeer speelt daar nog wel. Bijvoorbeeld rond een VVD-wethouder die 3 jaar geleden is weggestuurd. Nou, ja, na die afkoelingsperiode van een week moeten alle partijen weer bij elkaar komen. En dan moeten ze vertellen of ze hun oude ruzies achter zich kunnen laten. En weer met een schone lei willen gaan onderhandelen. Michiel, ik weet niet of dat gaat lukken in Sluis. Want het is een gemeente, ja, waar er toch onderling van oudsher veel, veel sterke, ja, verschillen van mening zijn.
1: We zijn er nog niet met die coalitievormingen in Zeeland. Meer daarover kun je trouwens altijd vinden. Dan blijf je up-to-date in het liveblog op onze site en in de app. Ariane, dank je wel.

Suzanne en Freek, we zijn halverwege deze Zeeland komt thuis. 4:15 is het geweest. Voor het weer gaan we naar Stefan van de Gijzen. Wisselende dag tot nu toe gehad. Van regen, de plaatselijke ook onweer zelfs, tot ook best wel wat zonneschijn. Wat kunnen we nog verwachten het laatste deel van de dag, Stefan?

0: Marvin Gaye, Kim Weston en It Takes Two. Politieagenten die kunnen zich ook aanmelden voor de mobiele eenheid. Ze worden dan ingezet bij rellen, demonstraties of risicovolle voetbalwedstrijden. Maar hoe kom je dan eigenlijk? Hoe kom je eigenlijk bij de ME? Wat moet je dan leren? Nou, verslaggever Nanoek Kromaat van der Meer die was bij een training in Noord-Brabant en sprak daar met politiewoordvoerder Nina Hendricks.
1: De ME'ers die trainen hier situaties die in het dagelijks leven kunnen voorkomen. Bijvoorbeeld bij voetbalwedstrijden kan het zijn dat er traangas naar agenten worden gegooid. En die ME'ers leren dan hier hoe ze daarmee om moeten gaan. Maar je kunt je bijvoorbeeld ook voorstellen dat niet overal met molotov cocktails of traangas getraind kan worden. En dat is een van de redenen dat we op deze locatie hier in Oplo zijn.
2: Waarom is dit een goede plek om het wel te oefenen?
1: Dit was vroeger een militaire opslagbasis. En het is dus een hele grote afgelegen ruimte. En daarom hebben ze hier plek om dat soort dingen te trainen. Maar ze leren bijvoorbeeld ook hoe ze om kunnen gaan met zware voorwerpen die naast ze gegooid worden. Denk hierbij aan autobanden, pallets. Want ja, dat gebeurt ook nogal vaak. Ook al zouden wij dat liever natuurlijk niet zo zien.
2: Wanneer wordt de ME ingezet?
1: In principe beslist de burgemeester wanneer de ME wordt opgeroepen. Dus dat is afhankelijk van de plaats en de burgemeester die daar werkt. Wanneer normale politiecapaciteit niet voldoende is, denk hierbij aan grootschalige evenementen, maar ook bij demonstraties, maar ook bij rellen. Ja, dat kan echt van alles zijn. Maar in ieder geval wanneer we niet met normale politiecapaciteit de situatie veilig kunnen houden.
2: Als je een Zeeuwse ME'er bent, word je dan vaak buiten de provincie ingezet?
1: Nou ja, in principe zijn wij natuurlijk eenheid Zeeland-West-Brabant. Dus dat betekent dat je ook als je Zeeuwse collega bent in West-Brabant kan worden ingezet. Maar bij de ME is het zo dat je eigenlijk door het hele land kan worden ingezet. Dus je kan ook buiten de provincie vaker worden ingezet. Op hoe vaak dat gebeurt, daar heb ik geen getallen voor.
2: Hoe kom je bij de ME?
1: Je moet eerst werkzaam zijn bij de politie voor je ME'er kunt worden. In principe moet je natuurlijk als politieagent sowieso stressbestendig zijn. En moet je van allerlei dingen kunnen. Maar als je bij de ME wil, dan zitten daar nog wat extra eisen aan. En het is heel belangrijk dat je een goede conditie hebt. Dat je goede discipline hebt. Maar ook dat al je zintuigen werken. Maar dat is ook iets wat als politieagent nodig is. Dus goed kunnen zien, goed kunnen horen. Hoe klein je bent, hoe groot je bent, dat maakt een principe niks uit. Maar het is belangrijk dat je die opleiding gaat doen en daaruit komt ook of je geschikt bent of niet. Er zitten altijd risico's aan verbonden. Ze kunnen klappen krijgen, ze kunnen grote voorwerpen naar ze toe gegooid krijgen. Ze kunnen vuurwerk naar ze toe gegooid krijgen. Dus daar zitten natuurlijk ook risico's aan.
2: Maar daar worden ze hier allemaal op voorbereid?
1: Daar worden ze zeker goed op voorbereid. Daar trainen ze juist op.
0: Ja, en via onze social media kanalen kun je de komende weken de Zeeuwse politieagent en de ME'er Chris volgen. En vandaag kun je de eerste aflevering online zien. Bijna half zes, bijna tijd voor Zegt u het maar. Het gaat zometeen over de brandweer in Katzand. Jouw mening die is uiteraard welkom. Mirjam van Wouwen is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws. En voetbal is aanstaande.
3: Aanstaande zaterdag. Kloetingen tegen Noordwijk. Pak de ploeg van Rogier Veenstra op eigen veld de titel en promotie naar de tweede divisie. De voor- en nabeschouwing met Jan-Jaap Coré en Dennis de Nooijer. De wedstrijd en de huldiging zie je vanaf 3 uur live op tv bij Omroep Zeeland.
4: Het leukste uitje voor het komend Pinksterweekend. Het Sinfonietta String Festival Zeeland. Volg de muziekroute in Veren. Luister in Middelburg naar Schubert's magistrale strijkquintet. En geniet in de grote kerk Veren van Persische klanken. Mahler's Adagietto, Wagner's Tristan und Isolde en Vivaldi's geliefde De Vierjaargetijden. Bestel nu kaarten op grotekerkveren.nl.
5: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
6: Je zolder, opslag of gemiste kans? Met een Luxbox dakserre maak je er een lichte, volwaardige leefruimte van. Van zolder naar leefruimte. Kom naar het belevingscentrum in Capelle en ervaar het zelf. Ga naar luxbox.nl.
7: 27 mei, demodag scootmobielen.
5: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
6: Ontdek jouw dakserre op luxbox.nl en plan je afspraak.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Dat Zeeuwse nieuws krijg je van Mirjam van Wouwen. Mirjam, goedemiddag.
9: Goedemiddag. De gemeente Vlissingen mag niet zomaar informatie achterhouden over haar eigen rol bij de bouw van de omgekeerde school in Oost-Soeburg. Dat heeft de rechtbank besloten. In 2022 werd de school landelijk nieuws. Toen bleek dat het gebouw 180 graden verkeerd om was neergezet. Omroep Zeeland vroeg om de resultaten van een onderzoek door de gemeente, dat werd geweigerd. Vlissingen heeft volgens de rechtbank onvoldoende uitgelegd waarom de stukken geheim moeten blijven en zet een streep door dat besluit. De Vlakentunnel is vanmiddag een poosje afgesloten geweest na een ongeluk. Drie auto's botsten op elkaar in de Zuidbuis. Dat is die in de richting van Bergen-op-Zoom. Niemand raakte gewond. Wel moest een van de auto's weggesleept worden. Daarna kon de Vlakentunnel weer open. De brandweerlieden van Cadzand zijn zwaar teleurgesteld over het plan van de veiligheidsregio en de gemeente Sluis om de kazerne te sluiten. Een mokerslag noemen ze het. En zeer onterecht vinden ze, want volgens hen zijn er wel genoeg nieuwe vrijwilligers. Ze gaan bezwaar maken. Het definitieve besluit valt in juli. Burgemeester Marleen Sijbers van Tholen heeft de loods in Oud-Vossenmeer, waarin in april een drugslab werd gevonden, gesloten voor 1,5 jaar. Het gaat om 2 ruimtes in de loods aan het Klaverveld. Het amfetaminelab was in werking toen agenten op 1 april binnenvielen. 4 mannen werden opgepakt. Het is gebruikelijk dat burgemeesters drugsbanden sluiten voor een bepaalde periode, maar vaak is dat korter dan 1,5 jaar. Het weer in de provincie vanavond en vannacht blijft de kans op een aantal buien bestaan, hier en daar met onweer. De temperatuur daalt naar 6 tot 8 graden. Morgenochtend vallen ook weer buien. In de middag wordt het vanuit het noordwesten droger, met ook wat ruimte voor de zon. Het blijft wel fris, met temperaturen van 12 à 13 graden, met daarbij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover. Meer nieuws in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel, Mirjam. Op de weg gaan we eens kijken met flink wat vertraging. Het is de drukste spits van het jaar met dat hemelvaartsweekend aanstaande. En dat merk je ook op de Zeeuwse wegen. De A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. Voor knooppunt Markizaat, 3 kilometer. Daar is je vertraging 10 minuten. De N57 Rotterdam richting Middelburg. Voor de afrit Hellevoetsluis-Oudehoorn, 6 kilometer, 10 minuten daar. En verderop voor de Haringvlietdam, 6 kilometer. Daar bijna 20 minuten. De N256 dan, Goes richting Zierikzee. Voor Wolfaertsdijk 4 kilometer, daar bijna een kwartier. De A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor Bergen-op-Zoom-Zuid 8 kilometer, daar een kwartier. En de langste vertraging net buiten onze provincie is de A16. Rotterdam richting Breda. Voor Dordrecht 22 kilometer file. Daar is je vertraging ruim een uur.
8: Goedemiddag, Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoort.
0: Hele goedemiddag, we gaan zo meteen van start met de woensdageditie van Zegt u het maar. Het onderwerp van vandaag, dat is de brandweer. Want de brandweerpost in Cadzand, die moet sluiten omdat daar te weinig vrijwilligers zijn. Tenminste, het is het advies. Hè? De veiligheidsregio die zegt dat er de afgelopen jaren verschillende campagnes zijn gehouden om mensen voor de kazerne te werven, maar dat dat te vergeefs is. Je hoort het net al in het nieuws bij Mirjam. Zij zelf zijn het er niet mee eens daarbij, die brandweerkazerne. Zij gaan dan ook bezwaar maken en zij gaan motiveren waarom er dan meer dan bestaansrecht is voor die kazerne. Maar zo'n Zeeuwse badplaats zoals Cadzand, die hartstikke druk is in de zomer, kan die in de zomer niet zonder brandweerkazerne? Jouw mening daarover die is welkom. Hoe kijk jij hiernaar, naar dit nieuws? Laat je mening achter via 0118-499-999. Denk na over die mening en dan hoop ik je zo te spreken. In, zegt u het maar, naar muziek van Ed Sheeran.

0: Cabello en Ed Sheeran en Bam Bam. Goedemiddag, we gaan snel van start met Zegt U Het Maar, waar het nieuws vandaag gaat over de brandweerpost in Katzand. Die moet sluiten omdat daar te weinig vrijwilligers zijn. Een Zeeuwse badplaats kan in de zomer niet zonder brandweerkazerne. Dat is de stelling waar je op kunt reageren in deze Zegt U Het Maar. We starten in Oostburg bij Racy de Ruijzer. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het is een interessant verhaal waar we het vandaag over hebben. Die brandweerkazerne dus daar in Katzand. U vertelde, u komt oorspronkelijk uit de omgeving Oostburg. Bent toen heel lang weg geweest en toen teruggekomen, hè?
1: Juist, ja. Ik ben heel lang in het buitenland geweest en toen teruggekomen, ja.
0: Maar goed, dan kom je terug na een kleine 40 jaar. En hoor ik u zeggen, geschrokken bij terugkomst.
1: Ja, wel steeds bij bezoeken gezien natuurlijk dat er heel veel verandert. Maar oké, dat is ook verandering is niet altijd verslechtering, zomaar zeggen. En, maar je merkt toch, oké, het houdt niet op. Het wordt steeds meer. En ik denk ook vooral Katzand, als je ziet wat er in Katzand gebeurd is. Die massieve, massale bebouwing daar en eigenlijk langs de hele Sluizenkust. Dat heeft natuurlijk ook ontzettend de prijzen omhoog gejaagd van het onroerend goed van de huizen. En het totale liberaliseren van de hele toeristische markt eigenlijk. Ik weet toen ik hier wegging, dus dat is in 1984, toen werd er zo'n regel dat bepaald onroerend goed, bepaalde huisjes in de kennen, net als in Groede en retrangement en zo. Die mochten niet verkocht worden voor het toeristische gebruik, zomaar zeggen. Blijkbaar is dat dan helemaal veranderd en heeft dat helemaal vrijgegeven. En toen had je natuurlijk het probleem dat heel veel mensen, omdat het hier nog relatief goedkoop was, bijvoorbeeld vergeleken met Noord-Rijn-Westfalen in Duitsland en in België ook, kochten Duitsers hier een tweede verblijf, stond het of leeg, wat slecht is voor een dorp natuurlijk, in de winter. Of het werd dan als toeristische, ja, als vakantiewoning gehuurd.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk niet leuk. Jij woont in een dorp en iedere week of iedere 14 dagen zit er een club mensen uit Duitsland, België, maakt niet uit, Nederland, die daar vakantie aan het vieren is. Dat is niet prettig.
0: Nee. Maar als we dan even weer terugslaan naar die brandweerkazerne, hè, die mogelijk gaat sluiten. U zegt dan eigenlijk, hè, doordat het dorp minder aantrekkelijk wordt voor dus die jonge inwoners, de toerisme natuurlijk wat dan uit de hand is gelopen volgens u, daarmee verdwijnen dan die vrijwilligers die nodig zijn voor zo'n brandweerpost?
1: Nou ja, verdwijnt gewoon bevolking die je nodig hebt. Jongere mensen, of in ieder geval met 65 ga je niet meer in de brandweer. Alhoewel, ik zag in Oostburg, stond er een leeftijdslimiet van 45. Dat vind ik wel een beetje gek, want ik bedoel, iemand van 45 is nog hartstikke jong en kan nog rustig 20 jaar bij de brandweer zijn. Dus dat is natuurlijk ook al een beetje, maar dat is goed. Maar ja, de infrastructuur verdwijnt. Nee, je ziet het in de zorg. Nu, je ziet het vooral bij de vrijwilligers, omdat er gewoon geen mensen meer zijn. Ja. Jonge mensen kunnen hier niet meer wonen, omdat het te duur wordt. En zo verdwijnt eindelijk alles wat bij het dagelijkse leven hoort. Ne? De zorg, de brandweer. Ook verenigingen, sportverenigingen krijgen geen mensen. Nee, ouders die de kinderen naar andere plekken brengen dan als ze moeten voetballen of zo. Het sociale leven en het hele maatschappelijke leven komt gewoon een beetje, ja, bij het plat te leggen. En dat is natuurlijk fataal.
0: Maar om heel even nog terug te gaan naar de stelling die we vandaag hebben in Zegt U Het Maar, een Zeeuwse badplaats kan in de zomer niet zonder brandweerkazerne. Wat zou uw antwoord zijn daarop?
1: Absoluut, dat kan absoluut niet. Nee. Dat is. Maar de vraag is, wie gaat het oplossen? Als je kijkt naar de stomtiets van de brandweer, Sluis, Breskens en Oostburg zou het nu op moeten lossen. Die zitten ook niet vol met vrijwilligers en zeggen van, oh ja, stop, opname stoppen, we willen niemand meer. Die hebben ook een eigen regio waar ze nog moeten paraat staan.
0: Ja, ja. Dus dan is het iets makkelijker gezegd misschien dat zij dat kunnen opvangen.
1: Ja, ik denk dat dat te makkelijk gezegd is. Je moet er volgens mij over nadenken. Al die mensen die heel veel geld ermee verdienen, al die investoren, dat die eigenlijk voor de schade die aan de infrastructuur, door dit massatoerisme, die aan de infrastructuur, openbare infrastructuur ontstaat, dat die misschien daarvoor moeten opkomen en zeggen van oké, dan moet gewoon geld op tafel van die investoren, van de mensen die er veel aan verdienen en veel winst maken, om deze openbare infrastructuur dan enigszins weer op peil te houden.
0: Ja. Dank even om die mening te delen. De Racy de Ruijzer vanuit Oostburg. Dank voor bellen naar Zegt U Maar. Fijne avond.
1: Ja, dag.
0: Ja, we hebben het er dus vandaag over. Over die brandweerkazerne daar in Katzand. Er zijn de vrijwilligers. Maar toch sprak ik een van die vrijwilligers vandaag, Kees van Lambalgen. En hij weerspreekt dat.
2: Ja, we zijn juist groeiende van 4 inmiddels naar 10 vrijwilligers. Mm-hmm. En hopen eind dit jaar zelfs op 14 vrijwilligers te zitten. De mogelslag kan hard aan. Zeker omdat het de informatie die nu verspreid wordt niet juist is.
0: Ja, dus volgens hem groeit het aantal wel degelijk. Nog niet snel genoeg. En ze gaan in gesprek om ervoor te zorgen dat de post open kan blijven. Ja, die beslissing was dan volgens de regionale commandant van de brandweer, Ro van Doesburg, pijnlijk.
3: Nee, dat klopt. Dat kan echt niet anders. Want hier is echt goed over nagedacht. We hebben lange tijd ook veel geprobeerd. Extra inspanning geleverd. Mensen hebben geprobeerd sneller op opleidingen te krijgen. Echt geprobeerd te werven. En ik moet zeggen, vooral de post zelf ook. Heel trots op die mensen. Die hebben ontzettend veel energie geleverd om of eruit te kunnen voor incidenten. Of mensen enthousiasmeren voor de post. We zien dat de uitstroom groter is dan instroom. En vooral op kritische functies is het verschil te groot met wat we nodig hebben.
0: Ja, zei deze commandant van de brandweer. Even kijken op de app wat daar binnenkomt. Annelies die zegt het gevoel van de rupsjes die nooit genoeg hebben. Misschien een optie om mooie appartementen beschikbaar te stellen voor brandweermensen van elders, zoals ook al gebeurt voor huisartsen en politie tijdens het hoogseizoen elders in de provincie. En Joop die zegt het besluit, dat gaat ook deze keer niet vallen, want dat hadden ze al veel meer moeten sluiten in Zeeland. En die durf is er niet bij de veiligheidsregio. Goed, wat is jouw mening over dit onderwerp? Laat me achter in, zegt u het maar, 0118-499-999. Kan een Zeeuwse plaats in de zomer niet zonder brandweerkazerne? Op die stelling kun je reageren. Hoop ik je zo te spreken en dan hopelijk die volgende beller. Naar muziek van David Bowie.

0: hier bij Omroep Zeeland, waar we midden zitten in, zegt u het maar. Het gaat vandaag over de brandweerpost in Kazan. Die moet sluiten omdat er te weinig vrijwilligers zijn. Het is nog niet definitief. Die plannen worden in juli pas definitief. Dat besluit wordt 10 juli officieel genomen door het algemeen bestuur dan van de veiligheidsregio Zeeland. Maar wat denk jij daarover? Zo'n Zeeuwse badplaats die druk is in de zomer, die kan niet zonder brandweerkazerne. Dat is de stelling van vandaag. Dus even kijken wat onder andere binnenkomt. Emmy die zegt bijvoorbeeld, oké, er is een daling van bewoners. Maar al die vakantiehuizen dan? Daar kan toch ook een brand uitbreken? Dat is zeker waar. En Jan die zegt dan nog, waarom moeten die rijke projectontwikkelaars zelf niet zorgen voor professionele brandweer als hun plannen dan weer goedgekeurd worden? Misschien zit daar ook wat in. Nou goed, jouw mening is uiteraard welkom in je zicht. Maar je kunt bellen naar 0118-499-999. Misschien nog goed om eventjes die reactie van de brandweer in Katzante zelf bij te pakken. Zij zeggen, het is een zeer onterecht advies zonder oog voor de huidige ontwikkelingen. Er zijn 6 nieuwe vrijwilligers in 1,5 jaar tijd. Er zijn gesprekken gaande met nog eens 4. Er is wel echt potentie. Ja, en ook een interessante is een documentaire die ik onlangs hierover heb gezien. Knokken in Kazan. En daarin het voorbeeld eigenlijk over dat toerisme wat dus zo aan het groeien is. Maar ook het voorbeeld van Jimmy. Hij wilde bij de brandweer, maar dat lukte niet.
1: Ja, goed, met Jimmy is het dus inderdaad is het dus niet gelukt. De brandweerman ben je niet alleen met je handen. Met name het theoretisch gedeelte kreeg Jimmy gewoon er niet in.
2: Jim.
1: Wees. Diverse malen examen gedaan en dat ging gewoon niet. En toen hebben ze op een gegeven moment al besloten om te gaan stoppen.
3: Ik vind het jammer, maar het is beter zo.
1: Ja, maar misschien was het nog te vroeg voor je.
3: Ja.
1: En wie weet wat de toekomst in de brandweeropleiding wereld nog teweeg gaat brengen.
3: Dat denk ik ook wel.
1: Ja.
0: Het interessante documentaire om te zien. Knokken in Kazan. Dat gaat dan sowieso over die groei van dat toerisme daar. En wat de Resi de Ruijzer vanuit Oostburg ook zei. Die heeft heel lang daar niet gewoond. En die kwam ineens weer terug naar bijna 40 jaar in Duitsland wonen. En die zag ineens die ontploffingen aan toerisme. En zag dus ook dat daardoor voorzieningen sneuvelen op die manier. Goed, wil je je mening hier nog over kwijt? Een paar minuten kan dat in. Zegt u het maar. Hoop ik je zo te spreken.

een appje binnen van Rob. Hij zegt ook met huizen van ver over de miljoen. Daar kun je overwegen daar een beroepskorps neer te zetten. Uiteraard geheel betaald door dan de huizenbezitters van Cadzand. En uiteraard naar draagkracht. Lees de huiswaarde. Ja, dank voor je appje in, zegt u maar. Maar bel ook vooral de volgende keer. Want dat is nog leuker natuurlijk om dat gesprek een beetje gaande te houden hier. Zometeen na zessen in Zeeland komt thuis. Blikken we even terug op de Zeeuwse Kamer van vandaag. Daar ging het over de rol van verkenners in de Zeeuwse politiek. Want het is nogal druk voor die verkenners, zo net na die gemeenteraadverkiezingen. Waar lopen ze tegenaan? Maar hoe kijken ze ook naar die huidige situatie in bijvoorbeeld Terneuzen en in Sluis? We blikken zometeen even terug na zessen op dat gesprek van die Zeeuwse Kamer. En zometeen natuurlijk nog het verhaal van de Zeeuw van de dag. Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell.

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
0: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
4: Steen, evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
5: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
6: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
5: Nu bij Dirk. Vita Kraft kattensnacks of drink voor 1,99.
7: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
8: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
9: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot gezondheidsprobleem in Nederland. De raad pleit voor een langlopend onderzoek waarin ook het Q-koorts vermoeidheidssyndroom en ME worden meegenomen. De afgelopen jaren werden moties om meer geld te investeren in onderzoeken aangenomen, maar niet uitgevoerd door het kabinet Schoof. Ook het huidige kabinet wil nog geen grote investeringen doen in wetenschappelijk onderzoek naar de ziekten. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar een chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd. Ook waaiden in Eersel steigers om. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag waarschijnlijk al langere tijd dood in zijn huis in het centrum. Mogelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdacht hebben opgemerkt. Bondscoach Koeman neemt 3 dagen de tijd om te beslissen over de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Tijdens een trainingsstage op 25, 26 en 27 mei moeten ze zich bewijzen en daarna beslist Koeman over de definitieve selectie. Een week later vertrekt Oranje naar Amerika. Het weer, stevige buien met kans op onweer. Het koelt vannacht af naar een graad of 6. Morgen begint wisselvallig met buien. In de middag wordt het wat droger met af en toe zon en dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Goedenavond, 6 uur geweest, Omroep Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Files zijn er op de N57, dat is Rotterdam richting Middelburg, voor de Haringvlietdam 6 kilometer en ruim een half uur. Diezelfde N57 voor Hellevoetsluis Oudehoorn nog is 6 kilometer. Ook in de richting van Middelburg, daar bijna een kwartier. N256 dan, Goes richting Zierikzee voor de afrit Wolfaartsdijk. 3 kilometer, daar 10 minuten. En de A16, Rotterdam richting Breda, voor de Moerdijkbrug. 17 kilometer file, daar is je vertraging nog een half uur.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis, installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
17: Oh, wat betekent dat voor mij?
16: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
17: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
16: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
17: En moet ik verder nog ergens op letten?
16: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
18: Ciao Nederland! Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
19: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
20: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
21: Hey ondernemer. Grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
22: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
23: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
24: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
25: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien. Nooit meer waaien.
26: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
27: Omroep Zeeland.
28: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
13: Ja, hoe kijken de andere Zeeuwse verkenners eigenlijk naar de strubbelingen in Terneuzen en Sluis om daar een coalitie te vormen? Hoor je zo meteen meer over in Zeeland komt thuis. Het weer, dat heeft Stefan van de Gijzen. Wat kunnen we verwachten naast dat onstuimige weer van deze dag? Kijk ook even naar nieuws buiten onze provincie, naar de rellen bij de noodopvang in Loosdrecht. Er stond zaterdag onder meer een samenscholingsverbod, is het nieuws wat zojuist binnenkomt. En de ziel van de dag neemt afscheid bij Medisol. Pieter Josias, zijn verhaal hoor je hier strakjes. En je woensdagavond die is begonnen. Je luistert naar Omroep Zeeland. Met Damiano David, Tyler, Now Rogers en Talk To Me.

0: Damiano David en Talk To Me. De dagen na de gemeenteraadsverkiezingen in maart doken in Zeeland overal bekende politici op als verkenner. Zij moesten dan gaan onderzoeken welke partijen samen een nieuw gemeentebestuur konden vormen. Met drie van die verkenners besprak ik de situatie in Terneuzen en Sluis, waar het allemaal niet zonder slag of stoot lijkt te gaan. Je hoort oud-burgemeester Gerard Rabeling, de verkenner op Schouwen-Duiveland.
1: Ja, ik kan niet over een andere gemeente bepalen wat de positie daar is van de verkenner en de situatie van de politieke partijen. Maar op het moment dat de verkenner oordeelt van nou even pas op de plaats, lijkt me dat heel verstandig om even de partijen tot rust te laten komen en te denken hoe ze verder moeten gaan met elkaar. Maar dan moet hij wel weer het initiatief nemen om ze bij elkaar te roepen op een gegeven moment om zijn klus wel te klaren.
0: Mm-hmm. Ja, maar dan zo'n afkoelingsweek is goed. Maar mevrouw Pijpelink, zoals in Terneuzen, een verkenner die eigenlijk daar een presentatie geeft gisteravond, een eindverslag presenteert, waarvan hij al weet, hier wordt niet naar geluisterd, hier wordt niks mee gedaan.
2: Ja, dat is opmerkelijk, op zijn minst maar te zeggen.
0: Ja.
2: En het zegt iets over de situatie, de politieke context. Hè. U gaf net aan, er wordt veel met verkenners gewerkt, het woord is veel gevallen. Ik denk dat dat iets zegt over de ingewikkelde situaties die we ook hebben. Verkiezingsuitslagen zijn ingewikkelder geworden, want het is nog meer gefragmenteerd geraakt. Partijen die altijd op bepaalde posities konden rekenen, nou, dat is niet meer automatisch zo. Tegelijkertijd voelt, denk ik, elke raadslid of statenlid, in ieder geval volksvertegenwoordiging, hoe meer afstand er is gekomen tussen inwoners en het bestuur. Het gebrek aan vertrouwen van burgers in bestuurders en volksvertegenwoordigers. En die voelen ook die verantwoordelijkheid om daar goed mee om te gaan. En ja, ga er maar aan staan dan als verkenner, zeg ik dan, in zo'n ingewikkelde situatie, om daar de juiste dingen in te doen.
0: Ja. Volgt u het dan ook met meer interesse, meneer Poppelaars, als u dan zelf verkenner bent op Schouwen-Duiveland, wat daar speelt tussen Terneuzen en in Sluis?
3: Ja, je volgt het wel, hoor, van de collega's. Ik zit dan in Veren, dus soms bel je elkaar ook wel eens. Jongen, ik zit hier mee, hoe zou jij dat oppakken? Of hoe zou jij dat aanpakken? En even terugkomend op dat fenomeen verkenner, helemaal eens met wat Anita Pijpelink vertelt. Maar ik denk dat er ook wel behoefte is aan een objectief iemand in zo'n proces. Want ik heb het zelf bij de provincie ook wel een keer meegemaakt, dat je als lijsttrekker van een grootste partij zo'n formatieproces leidt. Maar je bent toch altijd de eerste belanghebbende.
2: Ja.
3: En het voelt wel voor andere partijen wel eens fijn om met een objectief iemand zaken te delen uit het verleden.

0: op trekken. Maar is er een algemeenheid, als je dat wil verklaren, toename van het aantal verkenders? Ja, ik denk dat alles bij elkaar komt wel.
1: Ja. En het klopt ook wel heel erg wat net gezegd werd over die behoefte om daar met een objectief, een neutraal iemand over te spreken. Voor zover wij neutraal zijn, we hebben ook allemaal onze politieke achtergrond, maar toch, je komt daar toch als een neutraal persoon, in ieder geval niet belanghebbend, kom je binnen. Wat ik heel erg hoorde in de gesprekken die ik had met fracties in Vlissingen. Vlissingen werkte voor het eerst overigens met een verkenner, dus het was echt ook voor de langzittende raadsleden was het nieuw. En allemaal zeiden ze hoe plezierig ze het vonden om met een objectief, neutraal iemand gewoon eens even van hoe hebben we de afgelopen jaren ervaren? Wat zouden we nou graag anders willen? En dat zeg je dan net even makkelijker tegen iemand die je daarna toch niet meer treft, zeg maar. En dan de andere kant is zo'n fase van verkenning. Het zet de toon, als het goed gaat, voor de komende 4 jaar. En dat is natuurlijk de zorg die Terneuzen nu zal hebben. Ja. Als de verhouding aan de kop van de periode zo verhard raken. Ja, wat zegt dat dan over de periode de komende 4 jaar?
2: Ja, meer over die ervaringen ook van verkenners Twan Poppelaars, Anita Pijpelink en Geert Rabelink op onze site en in de app van Omroep Zeeland. Daar kun je die Zeeuwse Kamer terug luisteren en lezen.

0: Elton John en I'm Still Standing. 6:15 is het geweest. Nog eens kijken naar het weer. En dat doen we vandaag met Stefan van der Gijzen. Wisselvallige dag tot nu toe gehad. Hoe gaan we die dag afsluiten?
1: Nou ja, toch nog wel steeds wisselvallig. Vanochtend vielen inderdaad meerdere buien. Vanmiddag brak eventjes een drogere fase aan met wat zon. Maar vanuit het zuidwesten trekken nu ook weer een aantal stevige buien binnen met kans op onweer. Het zijn wel welkome millimeters regen voor de natuur met tot nu toe 7,7 millimeter regen in Vlissingen en 6,3 millimeter in Westdorpen. Nou, ook vanavond en vannacht vallen er dus nog een aantal buien met kans op een donderklap. De temperatuur die daalt naar 6 tot 8 graden. En morgenochtend vallen er ook nog steeds een aantal buien. Misschien nog wel een paar stevige buien ook. Maar morgenmiddag, dan wordt het vanuit het noordwesten een stuk droger. Gaan

0: we de zon ook vaker zien. Maar ondanks dat morgenmiddag de zon gaat schijnen, toch opnieuw fris. Temperaturen van 12 of 13 graden. Normaal wordt het in de middag zo'n 17 of 18 graden. En staat er morgenmiddag een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Nou, vrijdag ook nog een sterk wisselvallige dag. Meerdere buien met kans op onweer. Ook nog fris met zo'n 13 of 14 graden. Maar vanaf het weekend, zeker op zaterdag, vallen er minder buien. Wordt het 14 graden. En staat er ook maar weinig wind. Maar de beste dag van het weekend, dat lijkt toch wel duidelijk de zondag te zijn. Dan blijft het waarschijnlijk de hele dag droog, met iets hogere temperaturen van een graad of 16. En na het weekend dan gaat die temperatuur dagelijks verder omhoog, tot we op woensdag en donderdag lokaal weer uitkomen op de 20 graden. Eerst vallen er nog wel een aantal buien, maar na woensdag lijkt het voor een tijdje weer droog te blijven.
1: Oké, dankjewel Stefan. Het restje nog van de middagspits. Dat is onder andere op de N57 nog wat er staat. Rotterdam richting Middelburg voor Rokanje. 9 kilometer, daar ruim een half uur. Diezelfde N57, maar dan verderop. Voor de Haringvlietdam 4 kilometer. Daar is je vertraging 10 minuten. De A16, Rotterdam richting Breda. Voor Dordrecht 12 kilometer, daar 20 minuten. En verderop voor knooppunt Zonzeel nog eens 8 kilometer. 5 minuten is daar je vertraging op dit moment. De laatste in dit overzicht, de A29. Rotterdam richting Bergen op Zoom. Voor knooppunt Hellegatsplein 6 kilometer. Daar 10 minuten vertraging.

0: Koen Hordien, Bring Me My Horse. Dit is Omroep Zeeland, 7:07. Laten we eens kijken naar nieuws wat opvalt buiten onze provincie. Om te beginnen, Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. In de eerste 3 maanden van het jaar zo'n 12%, vertelt deze energiedeskundige.
1: In 2023 en 2024 was het maar ongeveer 5%. En ik was ervan uitgegaan dat het nog steeds een vergelijkbaar percentage zou zijn, maar het is meer dan verdubbeld.
0: En wat volgens hem meespeelt is dat er ook lange termijn contracten zijn waar deze bedrijven niet zomaar vanaf kunnen. Voor de rellen bij de noodopvang in Loosdrecht zijn 3 mensen opgepakt. 2 daarvan zijn minderjarig.
2: Eentje komt uit Korte Hoef hier in de buurt. Die zou geweld hebben gebruikt tegen politie en een journalist. En de ander komt uit Amersfoort. En die zou ook geweld hebben gebruikt en stenen en fakkels hebben gegooid.
0: Het liep daar gisteravond volledig uit de hand bij een protest. Er werden onder andere bosjes in brand gestoken. In Apeldoorn en Den Haag, daar was het ook onrustig. Terug toch weer even naar Loosdrecht, want een deel daar van de plaats geldt nu een noodverordening. Zo mogen mensen alleen in de buurt van het gemeentehuis komen wanneer ze een aantoonbaar redelijk doel hebben om daar te zijn. Onrustig daar dus nog steeds. Dan oud-minister Faber van Asiel. Die bleef het noodrecht doorzetten zonder dat ze daar juridische of feitelijke onderbouwing voor had. Blijkt uit stukken die Nieuwsuur heeft opgevraagd. Er was destijds veel te doen om die zogenoemde dragende motivering, zegt Nienke de Zoete, politiek verslaggever daar.
3: Er moest een hele goede reden zijn om de Tweede Kamer tijdelijk buitenspel te zetten om heel snel strenge asielmaatregelen door te voeren. En dat was Faber van plan. Ja, daarvoor zijn eigenlijk buitengewone omstandigheden nodig. En Faber beweert altijd dat ze die motivering had, of bijna had. Maar uit de stukken blijkt dat haar ambtenaren daar tot op het laatst heel anders over dachten.
0: Ja, en minister Faber die maakte zich volgens ambtenaren schuldig aan stemmingmakerij en graaide naar argumenten.
3: Het lerarentekort, de stijging van de zorgkosten, criminaliteitscijfers van alle mensen met een migratieachtergrond noemt ze. En je ziet in commentaren van ambtenaren, ja, eigenlijk een stijgende verbazing bijna. Het wordt stemmingmakerij genoemd, graaien naar argumenten. Er staat soms bij een commentaar: dit is gewoonweg niet waar. Een kabinet kan zulke redenen niet geven.
0: 2 jaar geleden wilde Faber het noodrecht invoeren voor wat werd genoemd het strengste asielbeleid ooit. En de Nederlandse staat die loopt tientallen miljoenen euro's mis door ruim 20.000 oud-studenten die hun studieschuld niet terugbetalen. Ze zitten in het buitenland en ook voor studiefinancier Duo zijn ze onbereikbaar. En daardoor kunnen zij bij Duo de studieschulden vaak niet innen. Vorig jaar ging het om 170 miljoen euro. En dat komt door een gat in de wetgeving.
4: Daarin is geregeld dat als Duo 5 jaar geen contact heeft gehad met een student die in het buitenland zit, en die student heeft in al die 5 jaar niks van zijn schuld afgelost, nou dan verjaart dat deel van de studieschuld dat in die periode afgelost had moeten worden, plus de eventuele boetes voor achterstallige betaling, want ook die verjaren dan.
0: Nou, het kabinet wil oud-studenten verplichten hun contactgegevens door te geven aan Duo. En ook wil het kabinet de verjaringstermijn verlengen van 5 naar 10 jaar. Dat is nieuws van buiten onze provincie. Zometeen weer terug naar dat Zeeuwse nieuws. Meer van Wouwen praat je zo bij na de Window of Hope. Dit is Alita Adams.

0: Anita Adams en The Window of Hope. De ziel van de dag zometeen, die zijn laatste dag volgens mij op dit moment zelfs aan het vieren is bij Medisol. Pieter Josias er zometeen. De ziel van de dag en Mirjam van Wouwen, die is er met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
2: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
3: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het is 6:30 geweest. Je krijgt het Zeeuwse nieuws van Mirjam van Wouwen. Mirjam, goedenavond.
5: Goedenavond. Een 41-jarige Vlissinger die beweerde dat hij wapens en drugs in een plastic tas onder een auto had gevonden en het stoer vond die mee naar huis te nemen, moet 20 maanden de cel in. De rechtbank in Middelburg gelooft het verhaal van de man niet. Volgens hen wijst alles erop dat de man handelt in drugs en wapens en geld voor handen had. Een arrestatieteam viel het huis van de man binnen na een anonieme tip. In het centrum van Goes zijn vandaag 56 bekeuringen uitgedeeld aan fietsers die zich niet aan de regels hielden. Dat ging voornamelijk om fietsen in voetgangersgebied, maar er waren ook fietsers die op hun telefoon zaten. De Vlakentunnel is vanmiddag een poosje afgesloten geweest na een ongeluk. 3 auto's botsten op elkaar in de Zuidbuis, dat is die in de richting van Bergen-op-Zoom. Niemand raakte gewond, wel moest 1 van de auto's weggesleept worden. Daarna kon de Vlakentunnel weer open. De Jodokuskerk in Oosterland en de Drie Koningenkerk in Noordgouwen hebben nieuwe verlichting gekregen. Warm, rustig licht volgens de gemeente, wat de gebouwen beter zichtbaar maakt, ook overdag. Het is onderdeel van het monumentenverlichtingsplan van de gemeente. Het weer vanavond en vannacht blijft de kans op een aantal buien bestaan, hier en daar met onweer. De temperatuur daalt naar 6 tot 8 graden. Morgenochtend vallen ook weer buien. In de middag wordt het vanuit het noordwesten droger, met ook wat ruimte voor de zon. Blijft wel fris, met temperaturen van 12 à 13 graden, met daarbij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover. Meer nieuws vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel, Mirjam van Wouwen. Op de weg zijn er 2 vertragingen nog gemeld. Dat is allebei op de N57. Rotterdam richting Middelburg voor Hellevoetsluis Oudehoorn 5 kilometer, daar 10 minuten. En verderop voor de Haringvlietdam 6 kilometer. Daar is je vertraging 20 minuten.
4: Omroep Zeeland. Goedenavond. Zeeland komt thuis.

Taylor Swift, sorry, Elizabeth Taylor. We gaan zometeen even party crashen. We gaan kijken hoe het is op het feestje van onze ziel van de dag van Pieter Josiassen. Die viert op dit moment zijn afscheid bij Medisol. Dat is dan weer een bedrijf dat gespecialiseerd is in AED's. Na 25 jaar is het klaar voor Pieter, onze ziel van de dag. En zijn verhaal hoor je hier zometeen in Zeeland. Komt thuis naar muziek van Mink Teveel. Demasiado Corazon bij Omroep Zeeland.

0: Smitten, Naya Horan en Drive Safe. We gaan eventjes inbreken op een feestje. En dat feestje is van onze zilveren dag, van Pieter Josias. Goedenavond.
1: Goedenavond, hoi.
0: We breken letterlijk in op dat feestje, want op dit moment wordt jouw afscheid gevierd bij Medisol.
1: Ja, klopt inderdaad. Ik ben even van dat feestje naar buiten gelopen, anders hadden we elkaar niet kunnen verstaan, denk ik.
0: Dat zegt iets over het feestje, dat het gezellig is, toch?
1: Ja, absoluut. Ja, er zijn heel veel mensen uitgenodigd. Het was een beetje stiekem buiten mij omgegaan. Dus ze hadden heel veel mensen uitgenodigd. Zakenrelaties, samenwerkingspartners, familie, vrienden, een heleboel klanten. Dus het was echt een hele grote verrassing vanmiddag.
0: Hey, maar hoe is dat? Want na 25 jaar is het nu klaar.
1: Ja, dat zal heel raar zijn. Ja, nu word je nog een beetje geleefd natuurlijk op zo'n avond of zo'n dag. Zometeen zal het natuurlijk vreemd zijn dat je niet meer per se om een bepaalde tijd moet inloggen en mensen toe gaan spreken. Stand-up meetings hadden wij bij Medisol. Ja. Dus dat zal heel gek zijn, denk ik, ja. Dat zal wennen zijn.
0: Maar welk gevoel overheerst dan? Er is al een traantje gelaten. Er is ook enthousiasme voor wat er nu gaat komen.
1: Ja, enthousiasme met name, hoor. Het is gewoon een hele mooie reis geweest, 25 jaar lang. En het bedrijf is ontzettend gegroeid. Dus vanaf de zolderkamer gestart en nu met meer dan 80 mensen. Later dit jaar gaan we de 100.000ste AED verkopen. Dat is natuurlijk ook, ik zeg nog steeds we, dus het zit er nog een beetje in.
0: Nee,
1: gaat Medisol zijn 100.000ste AED verkopen.
0: Ja, ja.
1: Dus ja, het is natuurlijk een bedrijf dat net uit passie ontstaan is. Met het oog op mensenlevens te redden. En dat is nog steeds, en dat is natuurlijk gewoon een prachtige drijfveer geweest. En dat is alleen maar iets om met trots op terug te kijken, moet ik zeggen.
0: Hey, maar waarom is het dan nu klaar na 25 jaar? Waarom neem je afscheid?
1: Nou, het was eigenlijk tijd. Ik had sowieso, als je mij 20 jaar geleden had gevraagd wanneer zou jij nou willen stoppen, had ik gezegd, nou, ik wil ongeveer 25 jaar doorgaan. Dat heeft altijd een beetje in mijn hoofd gezeten.
0: Ja.
1: En in 2024 zijn we onderdeel geworden van een grotere groep, Safe Life Groep uit Zweden. Dus het moederbedrijf zit in Zweden. Daarmee gaat Medisol een nieuwe fase in. Dus we gaan nog verder groeien. We gaan eigenlijk meerdere bedrijven aan elkaar verbinden. De logistiek wordt allemaal in Vlissingen gecentraliseerd. Dus er gaan een heleboel mooie dingen gebeuren. En dat is eigenlijk weer een nieuw hoofdstuk voor het bedrijf. Waarvan ik denk van nou, dat lijkt me voor mij heel goed dan om weer door te geven, stokje door te geven aan een ander. En dat is ook hetgene wat gaat gebeuren. Dus Medisol gaat weer een nieuwe fase in. En ik heb een hele goede rechterhand. Dus Annemarieke is de nieuwe CEO van Medisol. Samen met het managementteam en met personeel. Ja, dat gaat helemaal goed komen. Dus ik heb er heel goed vertrouwen in. Ga met een gerust hart ga ik stap opzij doen.
0: Maar wat je zegt, Pieter, het is toch ook gek, want het is je kindje eigenlijk, wat dus op zolder is ontstaan. Nu is dan ineens in buitenlandse handen. Is dat lastig?
1: Soms moet je wel eens over nadenken. Dan denk je van, goh ja, hoe was het nou geweest als het niet zo was? Maar soms gebeuren dat soort dingen en het hoort eigenlijk ook zo. Kindjes worden groot en soms moet je ze ook loslaten. En die fase is eigenlijk een beetje aangekomen. Hè? Eigenlijk net zoals je met gewone kinderen doet. En dat betekent niet dat je ze niet meer ziet. Maar betekent wel dat ze hun eigen weg gaan. En ik denk dat een beetje vergelijkbaar is hoe ik het nu voel met mijn bedrijf.
0: En wat nu?
1: Ik heb wat neeftaken. Ik zit in de Raad van Commissarissen van de Huisartsenconnectie. Vind ik erg leuk. Ik begeleid ondernemers die ook snel groeiende bedrijven hebben. Via DocWise en via NL Groeit. Via verschillende organisaties. Dus dat blijf ik doen. En wie weet komt er nog eens iets op mijn pad wat ik leuk vind. Maar eerst maar eens eventjes rustige vakantie ingaan, denk ik.
0: Nou, geniet daarvan en geniet van het feestje daar Vlissingen. Pieter Josias, dank dat je ons een zilveren dag was. En geniet nog eventjes daar vanavond.
1: Ga ik doen, dankjewel.
0: Dag hè.
1: Dank je, doei.

0: Tune, stuck in a moment you can't get out of. Dit heb je gemist hier vandaag op de radio bij Omroep Zeeland. De coalitievorming in Sluis is vastgelopen. Verkenner Bernard de Reu die merkt dat er veel oud zeer zit. Onder meer over het wegsturen van een VVD-wethouder. De partijen krijgen een week om zich te bezinnen.
1: Ik heb gezegd, ik ben over een week kom ik terug en dan wil ik van ieder van jullie horen wat die bezinning heeft opgeleverd. Ja, het is toch een beetje van kun je dan en durf je dan over je eigen schaduw heen te stappen.
0: De Reus stelde voor om een coalitie te maken van Sluis Lokaal, CDA en VVD, aangevuld met PvdA. Maar dat wil de VVD niet. Hoor je vanochtend bij Remco en Zeeland wordt wakker. In Goedemorgen Zeeland belde Esme met ecoloog Nanning Jan Honing over de vleermuisstelling die dit weekend is. Vleermuizen die zoeken graag een plekje onder dakpannen en in spouwmuren. Maar hebben het steeds moeilijker door isolerende maatregelen die wij nemen. Nanning Jan die vertelde over het belang van de telling.
2: Als je vleermuizen niet goed kent, dan is het ik wil isoleren en die stomme beesten zitten daar. En de vleermuizen zijn eigenlijk alleen maar lastig. Dat probeert die tuintelling eigenlijk te voorkomen. Ja. En dat je liefde voor die beesten krijgt, ook al vind je ze misschien eng en vliegen ze ogenschijnlijk heel onvoorspelbaar. Het zijn toch hele leuke en nuttige dieren.
0: Je kunt vleermuizen best tellen bij het invallen van de schemering. En die resultaten kun je dan weer doorgeven op tuintelling.nl. En de brandweerlieden van Katzand zijn zwaar teleurgesteld over het plan van de veiligheidsregio en de gemeente Sluis om de kazerne te sluiten. Een mokerslag noemen ze het. En zeer onterecht. Want volgens hen zijn er wel genoeg nieuwe vrijwilligers. Toch was de beslissing volgens de regionale commandant van de brandweer, Ro van Doesburg, onvermijdelijk.
3: Nee, dat klopt. Dat kan echt niet anders. Want hier is echt goed over nagedacht. We hebben lange tijd ook veel geprobeerd. Extra inspanning geleverd. Mensen hebben geprobeerd sneller op opleidingen te krijgen. Echt geprobeerd te werven. En ik moet zeggen, vooral de post zelf ook. Heel trots op die mensen. Die hebben ontzettend veel energie geleverd om of eruit te kunnen voor incidenten. Of mensen te enthousiasmeren voor de post. We zien dat de uitstroom groter is dan instroom. En vooral op kritische functies is het verschil te groot met wat we nodig hebben.
0: Nou, jullie, dan valt die definitieve beslissing. Morgen, dan is er van 8 tot 12 de Zeeuwse top 40. Wie staat er op 1? Is dat weer Danny Vera? Wie komt er misschien wel nieuw binnen in de lijst? Antwoord krijg je morgen in de Zeeuwse top 40. Fijne hemelvaartsdag met muziek van Shocking Blue.

0: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs. Of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
14: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
15: Omroep Zeeland.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
15: Omroep Zeeland.
17: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening vanwege de protesten tegen een asielopvang in het gemeentehuis. De burgemeester van de gemeente Weidemeren zegt dat de maatregelen nodig zijn nadat gisteravond opnieuw een demonstratie uit de hand was gelopen. Toen werden fakkels en vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid en struiken voor het gebouw vlogen in brand. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan, zeggen ambtenaren. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, zegt politiek verslaggever Roel Bolsius.
18: Het wordt ook niet bijgehouden door de Belastingdienst. Die hebben een wettelijke termijn van 7 tot 12 jaar dat ze de administratie moeten bijhouden. Dus het kan niet gecontroleerd worden. Ja, en dan is het aan mensen zelf. Maar die hebben ook vaak niet de administratie op orde. En dat zeggen ze zelfs bij financiën. Je kan ook niet van mensen verwachten dat ze dat dan allemaal op orde hebben. En dat levert dan dit grote probleem op.
17: Hypotheekadviseurs kunnen nu al geen goede adviezen meer geven, omdat de toekomst zo ongewis is. De avondspits was de drukste van dit jaar tot nu toe. Volgens de ANWB stond er rond 5 uur ruim 1000 kilometer file. Oorzaken zijn het wisselvallige weer en het lange hemelvaartsweekend. In januari stond er door sneeuwval ook 1 keer meer dan 1000 kilometer file. De autoriteit persoonsgegevens krijgt een nieuwe voorzitter, Aleid Wolf. Ze zwaait na 10 jaar af en hij wordt opgevolgd door voormalig advocaat Geert Potjewijd. Eerder verdedigde hij jarenlang grote techbedrijven als TikTok en Uber. Dat hij nu bij de autoriteit persoonsgegevens aan de slag gaat is opvallend, vertelt Thijs Hofmans van de techsite Tweakers.
19: Hij zal eigenlijk nu vooral sancties moeten gaan opleggen tegen niet alleen gewoon kleine bedrijven hier in Nederland, maar ook tegen grote techbedrijven die de AVG overtreden. Dus dat hij eerst aan hun kant heeft gestaan en hun verdedigd heeft, is wel enigszins opvallend als je het zo bekijkt.
17: Het weer vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Morgen overdag eerst buien, maar in de middag wat droger en af en toe zon. Het wordt dan 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 13 burgers om het leven gekomen en 41 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanval op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Vooral de regio Dniepropetrovsk werd zwaar getroffen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. Weerpresentator Peter Kuipers-Munneke legt uit dat de windstoten het gevolg waren van harde regen.
2: De koude lucht, bovenlucht, die wordt mee naar beneden gesleurd met die regen mee. En die botst dan tegen het aardoppervlak. En ja, die gaat zich dan verspreiden. En zo kun je rondom die buien hele zware windstoten krijgen.
1: Het ging in Eersel om een lokaal fenomeen. Overijssel wil de komende jaren de wegenbelasting verhogen. Dat is volgens het provinciebestuur nodig om onderhoud aan wegen en bruggen te betalen. Op 1 juli neemt de provincie een definitief besluit over de verhoging. Die stijgt dan jaarlijks met iets meer dan 2%. Igor Arrieta heeft de 5e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De roze leiderstrui is voor Afonso Eulalio. De finale van de etappe verliep uiterst opmerkelijk, zegt commentator Gabriel Melging.
3: Na een knotsgekke finale waarin zowel hij als medekoploper Eulalio nog een keer onderuit gingen. Daarna miste Arrieta ook nog een bocht en gleed hij nog een keer bijna onderuit. Maar in de laatste kilometer kwam hij toch nog bij Eulalio en ging hij eroverheen. En zo won hij dus die rit in Potenza.
1: Wout Poels liet voor de etappe weten dat hij na dit seizoen waarschijnlijk stopt. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms wat onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Goedemorgen Zeeland, tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.

Dit is leuk. Live radio en tv via je telefoon of tablet. Download nu de Omroep Zeeland app. Omroep Zeeland komt dichtbij.

Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Sommige straten zijn alleen toegankelijk voor mensen die daar ook echt moeten zijn. Ook is een groot deel van de gemeente Weidemeren een veiligheidsrisicogebied, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
2: Dat betekent dat daar een samenscholingsverbod geldt, mensen niet met gezichtsbedekkende kleding over straat mogen en dat de politie preventief mag fouilleren om te kijken of mensen bijvoorbeeld wapens of vuurwerk op zak hebben.
1: In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een asielopvang. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in een hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en 1 man is overleden, al is niet bekendgemaakt waaraan. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het Hantavirus. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot probleem in Nederland. De afgelopen jaren werden moties aangenomen om meer geld te investeren in onderzoeken, maar niet uitgevoerd. Gezondheidsredacteur Sander Suurhaken over de politieke wil.
3: In het verleden is er wel geld uitgetrokken voor onderzoek, in totaal 40 miljoen. Dat klinkt veel, maar dat is het niet als je zo'n nieuwe ziekte eigenlijk moet onderzoeken. Nou, dat geld dat raakt na dit jaar op en er is dus geen vervolgplan.
1: De Gezondheidsraad pleit voor een langlopend onderzoek waarin bijvoorbeeld ook Q-koorts wordt meegenomen. In de buurt van Brussel is vanmiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. Het treinverkeer ligt voorlopig stil. Het weer, opklaringen, maar ook buien, met soms onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door en dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Wat doet oorlog met je? In de televisiereeks De Laatste Getuigen vertellen Zeeuwen wat ze hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Op vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499 999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Samenscholing is verboden en auto's worden gecontroleerd. Vanavond hingen zo'n 15 demonstranten een spandoek op aan een hek. Dat mocht van de politie als ze daarna zouden vertrekken. Het is nog altijd onduidelijk wie er vanmiddag heeft geschoten in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens het persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. Meer dan 1700 mensen zitten vast op een cruiseschip in de haven van Bordeaux. Ze mogen niet van boord omdat zo'n 50 opvarenden last hebben van maag- en darmklachten, mogelijk veroorzaakt door het norovirus. Andere passagiers vermaken zich nog prima, zegt deze man.
2: People are fairly relaxed. There's no constraints. The entertainment seems to be going ahead as well. We had a very nice show last night. We expect to have another one tonight.
1: Zondag overleed een 92-jarige passagier van het cruiseschip. De doodsoorzaak van die man wordt nog onderzocht. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. De windstoten konden ontstaan door regen en hagel. En dat deed zich zeer plaatselijk voor, zegt weerpresentator Peter Kuipers-Munneke.
3: Schade is wel altijd heel lokaal. En daarom zie je dus nu ook toevallig in Eersel, dat is dan het pechgeval. Dat wil niet zeggen dat het overal zo slecht weer is.
1: Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is ook een aantal auto's beschadigd. En ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden vannacht. Hemelvaartsdag begint morgen wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hoe leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

De beste muziek. De mooiste verhalen. De leukste nieuwtjes. En het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland. Tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand was gelopen. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. Asielminister Van der Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen vanavond op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Ze moeten in hun hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Aan boord zijn zeker 50 mensen ziek geworden en 1 man is overleden. Eerst werd gedacht aan een uitbraak van het norovirus, maar dat blijkt het toch niet te zijn. Aan boord zijn vooral Ieren en Britten. Er is geen verband met het Hanta-virus dat uitbrak op een ander cruiseschip. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van die duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt ook de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Nou, de ene zei dat tegen de andere. Nou, het was toch beloofd dat we binnen 3 maanden weer teruggaan.
1: De Molukse gemeenschap in Zeeland heeft een bijzondere geschiedenis. Ze dachten hier maar even te komen wonen. Maar ze konden niet zomaar terug. Bekijk hun verhaal in de serie Koude Grond. Op maandag op tv. Bij Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Wat zijn dit jaar de populairste Zeeuwse nummers? Wil je weten hoe Zeeland heeft gestemd? Op Hemelvaartsdag maken Elsa van Herman en Stefan Dane bekend welke nummers de top 40 hebben gehaald. Luister en kijk op Hemelvaartsdag van 8 tot 12 naar de Zeeuwse top 40.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in hun hut blijven, omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben door het norovirus. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en een man van 92 is overleden. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het hantavirus. Opnieuw is iemand veroordeeld voor de dood van Friends-acteur Matthew Perry. Een gediplomeerde verslavingsbegeleider heeft 2 jaar cel gekregen voor het bezorgen van de fatale dosis ketamine. Hij kocht het bij een vrouw die eerder al veroordeeld is tot 15 jaar cel in deze zaak. Daarna bracht hij de 51 flesjes naar de villa van de acteur. Hij zegt dat hij het geld nodig had en nooit rekening had gehouden met mogelijke ernstige gevolgen voor Perry. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt vannacht af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

maak je van Zeeland je thuis als je uit een ander land komt? Een bonus lust bijna iedereen. Maar hoe zit dat met mosselen? Iedere nieuwkomer heeft een eigen verhaal. Thuis in Zeeland. Donderdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. Maar in de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïense president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel en Noord-Brabant hebben zware windstoten afgelopen middag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd en ook waaiden stijgers om in Eersel. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Maar het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Israël verwoestte sinds het bestand duizenden woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest en nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen, omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Netflix gaat vanaf volgend jaar ook in Nederland reclames uitzenden. Er komt een goedkoper abonnement waarbij je ook advertenties te zien krijgt. Je kunt ook meer betalen voor reclamevrij kijken. In veel landen, waaronder Duitsland en Frankrijk, bestaat zo'n reclameabonnement al. Concurrenten zoals Disney Plus en Videoland hebben ook al een optie voor goedkoper kijken met reclame. Hoeveel het Nederlandse Netflix-abonnement met advertenties gaat kosten, is nog niet bekend. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd geraakt en ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.